0: de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. De verdachte zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst. Daardoor ligt het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park sinds het eind van de avond stil. Ook station Assen is afgesloten en de omgeving is afgezet. Een explosieve verkenner van de politie doet onderzoek. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Het onder controle krijgen van het virus verloopt dan ook moeizaam, onder meer door conflicten tussen gewapende groepen in Congo. Bij een treinongeval in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen de steden Rouen en Caen. Wat de oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. Cabaretier Daniel Arends legt tijdelijk zijn werk neer. Eind juli kreeg hij een hartinfarct en daar moet hij de komende maanden van herstellen. Volgens zijn boekingskantoor maakt de 46-jarige Arends het naar omstandigheden goed. De show die de cabaretier in december met stand-up comedian Mark Wouwmans zou spelen gaat niet door. Naar verwachting keert Daniel Arends in februari terug in het theater. Het weer. Vannacht kan het op veel plaatsen mistig worden. De temperatuur ligt tussen de 9 en 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags kan de zon doorbreken. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. De verdachte zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst. Daardoor ligt het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park sinds het eind van de avond stil. Ook station Assen is afgesloten en de omgeving is afgezet. Een explosieve verkenner van de politie doet onderzoek. Noord-Korea heeft ballistische raketten afgevuurd richting de Japanse Zee, meldt Zuid-Korea. De raketten werden afgeschoten vanaf de oostkust van het land en zouden een afstand van zo'n 250 kilometer hebben afgelegd. De Zuid-Koreaanse president spreekt van het schenden van de VN-veiligheidsresoluties. Het is de derde keer in korte tijd dat Noord-Korea raketten richting zee afvuurt. In de regio waren de VS, Japan en Zuid-Korea net klaar met een gezamenlijke militaire oefening. Noord-Korea is fel tegen deze jaarlijkse oefening. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. Wat de precieze oorzaak van het ongeluk is, wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is uit voorzorg afgesloten omdat het systeem is aangevallen. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. Een Amerikaanse functionaris zegt tegen CNN dat het systeem is geraakt door drones uit Irak. Wie erachter zit is onduidelijk. De pijpleiding door Saoedi-Arabië is belangrijk omdat er olie doorvervoerd kan worden nu de straat van Hormuz zo goed als dicht is. Het weer, vooral in het binnenland, kan het mistig zijn. Aan de kust is het overwegend helder. Het is 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags breekt de zon vaker door. Tot dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving werd afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek in de trein en de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag uren stil. Noord-Korea heeft ballistische raketten afgevuurd richting de Japanse zee, meldt Zuid-Korea. De raketten werden afgeschoten vanaf de oostkust van het land en zouden een afstand van zo'n 250 kilometer hebben afgelegd. De Zuid-Koreaanse president spreekt van het schenden van de VN-veiligheidsresoluties. Het is de derde keer in korte tijd dat Noord-Korea raketten richting zee afvuurt. In de regio waren de VS, Japan en Zuid-Korea net klaar met een gezamenlijke militaire oefening. Noord-Korea is fel tegen deze jaarlijkse oefening. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Het onder controle krijgen van het virus verloopt dan ook moeizaam. Onder meer door conflicten tussen gewapende groepen in Congo. Cabaretier Daniel Arends legt tijdelijk zijn werk neer. Eind juli kreeg hij een hartinfarct en daar moet hij de komende maanden van herstellen. De show die Arends in december met stand-up comedian Mark Wouwmans zou spelen gaat daarom niet door. Volgens zijn boekingskantoor maakt de 46-jarige cabaretier het naar omstandigheden goed. Naar verwachting keert Daniel Arends in februari terug in het theater. Het weer, vooral in het binnenland, kan het mistig zijn. Aan de kust is het overwegend helder. Het is 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S middags breekt de zon vaker door. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een treinongeval gisteravond in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen de steden Rouen en Caen. Wat de oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosievenverkenner van de politie deed onderzoek in de trein en de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag uren stil. Irak heeft een militaire commandant ontslagen na drone-aanvallen op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië. Na onderzoek bleek dat de drones uit Irak waren gelanceerd. De commandant was verantwoordelijk voor het gebied waar vandaan de aanval kwam. Daar zijn door Iran gesteunde groepen actief. De drones troffen donderdag de Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië. Die vervoert olie van de Persische Golf naar de Rode Zee en kan de straat van Hormuz omzeilen. De pijpleiding is uit voorzorg stilgelegd. Bij de aanval vielen gewonden en ontstond schade. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen inmiddels opgelopen tot boven de 7000. Meer dan 3000 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het gaat om de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Tegen de variant die nu rondgaat bestaat geen vaccin. Het weer, vooral in het binnenland, kan het mistig zijn. Aan de kust is het overwegend helder. Het is 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags breekt de zon vaker door. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS-journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Hoorn is vannacht een auto tegen een tankstation gebotst. Het voertuig vloog vervolgens in brand. De inzittenden zijn uit de auto gehaald en meerdere mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Om hoeveel mensen het gaat is niet bekend. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde gisteravond tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. Wat de precieze oorzaak van het ongeluk is, wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Noord-Korea heeft vanaf de oostkust van het land ballistische raketten richting Japanse zee afgevuurd, meldt Zuid-Korea. De raketten zouden een afstand hebben afgelegd van zo'n 250 kilometer. Het is de derde keer in korte tijd dat Noord-Korea raketten richting zee afvuurt. De VS, Japan en Zuid-Korea waren in de regio net klaar met een gezamenlijke militaire oefening. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen inmiddels opgelopen tot boven de 7000. Meer dan 3000 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het gaat om de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Tegen de variant die nu rondgaat bestaat geen vaccin. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park heeft uren stilgelegen door een bommelding. Een man zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst in de trein. De verdachte werd op station Assen opgepakt. De politie deed onderzoek in de trein en op het station, maar er werden geen explosieven gevonden. Het weer, de ochtend begint grijs, 's middags breekt de zon vaker door en tot de avond blijft het droog. Het wordt maximaal 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Ook raakten twee anderen gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde gisteravond tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek in de trein en in de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag urenlang stil. De finale van de US Open gaat morgen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. De Duitse Zverev was in de eerste halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Gatchanov. De andere halve finale won de Amerikaan Ben Shelton vannacht in 4 sets van zijn landgenoot Tiafoe. Het weer, de ochtend begint grijs. 'S Middags breekt de zon vaker door. Tot de avond blijft het droog. Het wordt vandaag maximaal 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zaterdag 19 september aanstaande, tussen 10 en 5, live bij RTV 794, Truckersdag 2026.
3: Lustrie?

authentieke geluid van de muziek van toen en soms van nu. Dit is 100% vinyl op RTV 794 en Voorst Veluwezoom.

0: authentieke geluid van de muziek van toen en soms van nu. Dit is 100% vinyl op RTV 794 en Voorst Veluwezoom.
1: Nou, een bijzonder begin mag ik wel zeggen. De Pet Shop Boys, de dierenwinkelvrienden, zeg maar. Ja, hallo. Ja, u heeft natuurlijk ook het afgelopen weekend inderdaad wel gemerkt inderdaad. Dat er in Beekbergen en Dieren en Apeldoorn, dat daar heel veel stand zijn gereden. En ja, daar zijn we nog niet helemaal van bekomen, zeg maar. Dus dat, vandaar dat het ook een beetje weer klinkt in deze aflevering. Want het is dames en heren weer maandagmorgen. Het is 7 uur, 7 uur, de 7e september 2026. En je luistert naar Martin Burgers, ondergetekend, is weer bij het klok van 12 uur. Met weer een nieuwe aflevering van 100% vinyl. We blikken een beetje qua geluid wel terug, zeg maar, op het gebeuren. Terug naar toen. Want dit programma is natuurlijk ook een beetje terug naar toen. Ja, het is niet anders. De Pet Shop Boys draaiden we uit 1900 en... Moet ik eventjes goed op mijn lijstje kijken, inderdaad. It's a Sin kwam uit 1987. En ja, terwijl die treinen lekker door blijven fluiten, inderdaad. Ik vind het nog steeds een geweldige happening, zeg maar. Die hele Felixe Stoomtreinmaatschappij, dat we dat hier in onze eigen omgeving hebben. Dat is toch wel erg een wonder, zeg maar. De muziek trouwens, de achtergrond die je nu hoort, is van Tom Mulder, van Klaas Vaak. Die had vroeger ook iets met treintjes. Dus vandaar eventjes deze combinatie, een beetje ander begin van onze afleveringen die we normaal gesproken hebben. We hebben een bak vol met muziek, met hele leuke muziek, mag ik wel zeggen. We hebben natuurlijk ook zometeen de beursagenda. Ik heb het weerbericht voor je. Waarschijnlijk zelfs nog een Sinatra-momentje. Maar we hebben ook Bananarama met La Nene No No. Wat was dat? Nou, je had in Engeland heb je één keer per jaar de Comic Relief. Zamelen geld in voor een goed doel. En dan hebben ze allemaal een rood neusje. Zo'n clownneusje hebben ze dan inderdaad. Wel heel grappig. Bananarama zong met de dames inderdaad van Lana Nene Nono. En zij namen een Beatle-nummer ter hand. En dit werd dit nummer. Help!

Ja, Pia Sorora. Ze was destijds getrouwd met een platenbaas. En daarom kwam ze inderdaad de aanraking met de broer van Michael Jackson. En dat was Jermaine Jackson. Nummer 1 natuurlijk in Nederland, When the Rain Begins to Fall. Dat mag heel erg duidelijk zijn. Dat was een hele grote hit eigenlijk. Ja, dat was wel dat je zegt, nou, als je het hebt over een nummer 1 hit. In die tijd was dat 1984 wel het nummer 1 nummer, zeg maar. Toen veel mensen inderdaad gecoverd. Zelfs door Gerard Joling en Gordon. Ik weet niet of dat wat toevoegt, maar dat was in ieder geval wel het verhaal zoals dat in ieder geval hier genoteerd staat. Pia Sorora, ze is bij het maken van deze aflevering nog steeds in leven. En, ze is nu 72. Ze is geboren op 4 mei 1954 in Hoboken, New York, Verenigde Staten. Ze is al 3 keer getrouwd geweest. Ze is nu nog bij het maken van deze aflevering nog wel getrouwd met Michael Jeffries. Daarvoor met Jonathan Kader en daarvoor met Meshulam. Ja, Meshulam Rikis, een van de rijke vent. Ja. Die had in ieder geval contact bij de platenwereld en daarom mocht ze mee zingen. Zeg maar. Want zo'n beste zangeres was het eigenlijk ook helemaal niet. Maar ze deden het wel goed, want ze hadden wel een nummer 1 hit met When the Rain Begins to Fall. En dat kwam van de film The Voyage of the Rock Aliens. En dat werd ook helemaal niks. We horen nog steeds de stoomtreinen inderdaad op de achtergrond, zeg maar. Dat is wel heel grappig, toch? Ja, heel leuk. De Pasadena is de volgende tribute. En die schreeuwt gelijk aan het begin van die plaat. Ja, zeg. Hey, hallo. Dus we gaan eens even luisteren naar de Pasadena. En zij brengen een tribute. En dit is ook jaren 80 werk natuurlijk. Ja, dat mag duidelijk zijn. 1988.

1988, inderdaad, nummer 1. En 15 weken genoteerd. Toen kwamen ze later nog een keer tegen. En drie maanden later kwamen ze met Riding on a Train. Grappig. Ook in 1988. En dat kwam nummer 4. Daarna volgden nog 3 andere kleine hitjes. Maar die deden het niet zo heel goed. Laughing gaat nog wel in 1990, nummer 11. En daarna bleven we onderin het praten een beetje hangen voor die groep, zeg maar. Maar het was zeker niet onaardig, zeg maar. Dat was de Pasadena's met Tribute. Wij stappen nog steeds langs de spoorlijn, inderdaad, waar de treinen nog steeds langs gaan, zeg maar. Naar de volgende plaat toe. En de volgende plaat is eentje van Tina Turner. En dat is wel een hele mooie. Hier zijn Two People. Oh, dit zijn toch wel de betere hits. Ja. Straks de beursagenda. Maar eerst dit. Tina Turner en Two People.

Tina Turner, we missen haar elke dag. Want ja, wat laat die vrouw een prachtige nalatenschap achter qua muziek. Two People uit 1986, nummer 22 noteerden wij als hoogste notering voor deze plaat. En deze muziek betekent de platenbeursagenda. Ja, de stemmingen en koersen in Platenland. We kunnen 11 september, kun je geld kwijt in Tilburg. Kom naar de LP, single en CD-markt in Tilburg. Daar vind je allerhande vinyl, waaronder singles en albums en nog veel meer. 11 september tussen 10 uur morgens en 11 uur middags in de Lovense Straat in Tilburg. 11 september. Dan kun je terecht in... waar staat het? Hoofddorp. In Hoofddorp bij In Front Records presenteert de Vinylbeurs XL. In Front Records presenteert Vinylbeurs Jagers, opgelet, Vinyljagers dan weliswaar. In Front Records organiseert een platenbeurs in het C-punt. Ja, het staat C-punt. Staat er. Duizenden LP's, 12 inches en singles liggen klaar op je te wachten. Of je nou je collectie wilt uitbreiden. Of op zoek gaat naar die enige heilige graal die je nog net wilt hebben. Of je begint net met je vinyl. En er is eigenlijk wel voor elk wat wil, schrijft de organisator. Wat kun je verwachten? Kraampjes vol pop, rock, jazz, metal, hip-hop en dance. Zowel tweedehands als gloednieuwe persingen. Deskundige standhouders met fijne muziek en graaf dus door de bakken en score jouw favoriete albums en maak je zaterdag compleet. Nou, dat is toch een prachtige oproep, toch? Ja, zo staat het er niet bij alle beurzen bij, zeg maar. Heel grappig. Dan kun je Bergen op Zoom, dus nog een stukje met de trein is misschien wel

smiddags op de Grote Markt. Dan kun je nog naar Borrelt. Dat is in Maasmechelen op de Vrijthof van 8 uur 's morgens. Je bent er vroeg bij, maar ze gaan ook eerder naar huis. Tot 2 uur 's middags. 12 september, Maasmarkt Borrelt. En Maasmechelen is dat. Dan kun je naar het Westland, naar Schravenzanden op Marktplein. Daar is een platenbeurs. De eerste Westlandse platen- en boekenmarkt vindt plaats op het Marktplein in Schravenzanden. Tijdens deze markt kun je de liefhebbers van vinyl en boeken gezellig struinen. Dus een gevarieerd aanbod van boeken, LP's, singles en maxi-singles. Vintage vinyl DJ's zijn aanwezig. Nou, daar kon ik ook even niet uitkomen. Zeg. Dat is in ieder geval in Schravenzanden tussen 10 uur 's morgens en 4 uur 's middags. Dan kijken we nog even verder op 13 september. Dan kunnen we terecht bij de Kieldrechtse verzamelvrienden in Sint-Michiel in Kieldrecht. Dan in Vlaardingen kun je terecht op 13 september tussen 13 uur, oftewel 1 uur 's middag tot 5 uur 's middags in Vlaardingen. En dat is op locatie Vlaardingen, daar staat niet bij waar. Er zal vast misschien wel wat over te vinden zijn. De nieuwe Vlaardingen platen- en cd-beurs staat er alleen maar. De cd-beurs in Weerselo is er weer. En dat is ook voor tussen 's middags tussen 12 uur en tussen 4:30. Dan heb ik er nog eentje voor je. En dat is een eentje die in de verte nog op mijn schermpje komt. En dat is die namelijk in Lelystad. Dat is op 19 september, maar dat is nog eventjes een aflevering verder eigenlijk. Hè. Lelystad is van 11 uur 's morgens tot 5 uur 's middags op de Promesse. Dat heb ik voor je klaargelegd. En niet helemaal goed, heilig goed plaatje, zeg maar. Nou, heilig hoor mij nou. Het is Paul Simon en Love Me Like a Rock. Maar hij kraakt een beetje. Maar dat is ook de charme van dit programma, toch?

0: Ja, oh, Sandra Remer, La Coliagla. En oktober 1990 was dat trouwens. Ik ga die trein even afzetten trouwens, want we hebben het volgende voor je klaargezet.
1: Voorst Veluwe zo.
2: Weer.
0: Het weerbericht heb ik tot en met vrijdag voor je. Vanaf dinsdag volgt een weeromslag. Het wordt een stuk wisselvalliger en koeler. De middagtemperatuur ligt onder de 20 graden en dagelijks valt er regen. Kijken we naar de maandag van deze aflevering, hebben we 10% kans op regen. Maar woensdag op RTV 794, dan zitten we al op 80% kans op regen. Een goede kans dat het dan in ieder geval een pak oplevert. Maar aan de andere kant, het is wisselvallig, dus je hebt ook 70% kans op zonneschijn. Overdag 18 graden en 's avonds 12 graden. Wind zit in het zuidwest tot westen, windkracht 3 heel de week. Meer weer vind je op weerplaza.nl. En ik heb dat plaatje wat ik hier heb, dat raak ik even omdraaien. Die vind ik wel leuk, want Sandra Remer die had nog een andere kant van dat plaatje. Natuurlijk, ja, dat is logisch, een plaatje met twee kanten. Die gaan we toch de andere kant ook even draaien. Dat is het singeltje La Collegiala. Maar de andere kant heet Sway. En dat vind ik zo'n leuk nummer. Ja, het is van het album She Is The One. Dit komt uit 1990.

0: klinkt als een heel internationaal nummer. Natuurlijk Sway, maar het kwam gewoon van Bolland en Bolland uit 1990. En het album wat zij destijds opnam inderdaad. Veel te vroeg overleden, Sandra Remer. En had daar ook een hit mee in Nederland. Wat ook leuk is trouwens, dat is het volgende plaatje. Ja, en die is heel wat anders. Eddie Grant en Give Me Hope, Joanna.
1: Ook onze rood-witte koeien luisteren mee.
2: Voorst Veluwezoom.

Het oogt natuurlijk als een heel vrolijk liedje. Maar Eddy Grant had wel een protestsong hiermee. Gimme Hope Joanna ging over het apartheidsregime destijds in Zuid-Afrika. Soweto Lives, Apartheid Kills, June 16, 1988 was dit. En ik moet wel helaas eigenlijk opmerken dat het enige Nederlandse woord wat in alle talen hetzelfde is, dat is het woord apartheid. Of we daar nou zo trots op moeten zijn? Nou, dat denk ik natuurlijk niet. Eddy Grant uit 1988, nogmaals met Gimme Hope Joanna. En hier is niemand minder als Carly Simon. En zij had destijds een samenwerking met Chic. Dat was omdat er een film was en die film heette Soup for One. De motion picture soundtrack uit die tijd, 1982. En wij gaan terug naar die tijd. Dat was een album waar muziek op stond van Chic, Deborah Harry, Teddy Pendergrass, Sister Sledge, Fonzie Thornton en Carly Simon. Hier is het nummer Why.

0: Elke week op RTV 794 en Voorst Veluwezoom. 100% vinyl met Martin Burgers.
1: Voorst Veluwezoom.
0: Onze regio. Jouw muziek.
1: Voorst Veluwezoom.

1977, Peter Koelewijn en de KL204. Als ik god was, dat laatste stukje, dat was inderdaad bij een heleboel omroepen in die tijd not done. En dat werd inderdaad door sommige omroepen niet gedraaid. Dat kon in die tijd echt niet. Peter Koelewijn kwam er in ieder geval mee in de hitparade. 6 weekjes maar, en niet erg hoog. Nummer 53 van de top 100. Wat hebben we voor je klaar liggen? De drone is om de lucht gegaan. Ja, die gaat achter dat vliegtuig aan van Koelewijn. Het Sinatra-moment van vandaag, dames en heren. En dat is ook heel bijzonder. Het is een combi. The oldest establishment in de... Zo heet die titel inderdaad. Het is natuurlijk het Sinatra-moment, want daar luister je naar. Met Bing Crosby en Dean Martin. Dat is een hele bijzondere combi. Ja. Sinatra Songs Serie 15.

Ik vind dat echt gewoon hartstikke geinig. Dan ben ik echt Frank Sinatra en Bing Crosby. En, oh, nou. Dance Reaction. Ja. Met de disco train. Dat kan allemaal tegelijkertijd. Ja. Het programma zit er weer op inderdaad. We sluiten allemaal de disco train van Dance Reaction. En bedankt voor het luisteren. Het komt nog een uur. En tot volgende week als je nu me stopt. Maar dat is pas 11 uur, hè. Tot 12 uur zijn we bij je.

0: de Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Twee anderen raakten gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde gisteravond tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosievenverkenner van de politie deed onderzoek. En die deed dat in de trein en in de omgeving, maar daar werd er geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag daardoor urenlang stil. De finale van de US Open gaat morgen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. De Duitser Zverev was in de eerste halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Gatchanov. De andere halve finale won de Amerikaan Ben Shelton vannacht in 4 sets van zijn landgenoot Tiafoe. Het weer, de ochtend begint grijs. Vanmiddag breekt de zon vaker door en tot de avond blijft het overal droog. Het wordt vandaag maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zaterdag 19 september aanstaande, tussen 10 en 4 uur, live bij RTV 794. Truckersdag 2026. Lustrie.

0: Electric Light Orchestra. Ja, 1979.
1: Elke week op RTV 794 en Voorst Veluwe Zoom. 100% vinyl met Martin Burgers.
2: Voorst Veluwe Zoom.
0: Heeft u ze ook gehoord? Ja, als door onze eigen gemeente, zeg maar, dit soort treingeluiden langs kunnen komen. Ja, dat is wel mooi, hè? Wat waren ze grote, grote zwarte monsters. Het blijft een geweldig iets, inderdaad. We dat allemaal in de buurt hebben, inderdaad. De Veluwse Stoomtreinmaatschappij had dit afgelopen weekend weer een geweldig evenement. Terug naar toen. En ja, dat maakt wel veel kabaal. Dat hoor je nog helemaal terugklinken in onze uitzending. Ja, dat werkt wel helemaal zo. En ik ben natuurlijk ook een beetje treinig, hè. Vandaar ook dat we de muziek nu ook van Klaas Vaak, Tom Mulder, die was ook treinenfan. Die gebruiken nu even als begintoon en natuurlijk ook het geluid van de VSM, wat je een beetje gelardeerd door deze aflevering heen zult horen, zeg maar. Dus een beetje een lawaaierig begin van 100% vinyl. Maar het is natuurlijk wel mooi. Het blijft natuurlijk een fantastisch spektakel. En ja, volgend jaar gaan we gewoon weer kijken. Toch? Dat vind ik wel. We begonnen, zoals ik al zei, met de Electric Light Orchestra. Uit 1979 met Confusion. Het was een beetje in de war. We hadden, in de studio hadden we even met de computer wat updates gehad. En toen was ik een beetje in de war. Helemaal confused, zeg maar. Dus vandaag ELO op de draaitafel. Wat ligt er meer op de draaitafel? Nou, dat is wel heel bijzonder eigenlijk. Ik heb iets liggen. En ik zou je zeggen, ja zeg, schij eens even uit. Muziek uit 1907. Ja, dat is dus 121 jaar oud. Ja. Alleen we gaan dan niet die hele oude uitzending draaien. Of nummer. Nee, we gaan draaien de versie die u kent. Laat ik straks even horen hoe het origineel klonk. Want deze kennen we natuurlijk allemaal. Hier is Elvis en zijn uitvoering van O Sole Mio. Oftewel, It's Now or Never. Een hele goede morgen. Dit is 100% vinyl.

natuurlijk Elvis Presley, het originele singeltje. Dat hoorde je hier bij Forest Veluwezoom en bij RTV 794 woensdag natuurlijk. Het originele is dus van Giuseppe Alsemi, Anselmi. Dat is lastig, Anselmi. Oh, Solomio, dat is eigenlijk de originele versie, geschreven door Giovanni Capuro en Eduardo Di Quappa en Alfredo Marcarucci. En dat deden ze in 1907, dames en heren. Er was toen nog geen hitparade. Maar later volgden een heleboel artiesten die dit allemaal nagezongen hebben. Waaronder natuurlijk Elvis Presley. Maar ook, wat denk je van Luciano Pavarotti? Dat is ook een hele bekende geweest. Maar ook Peter Alexander en Wet, Andrea Bocelli. Mario Lanza en Albano, zonder Romina trouwens. Ja. Jantje Smit staat er ook tussen. Ja, het voor een dam. En de lijst is lang, wie dat allemaal niet. Ik vind de mooiste altijd tussen staat, dat zijn die Duitsers. Captain Cook und seine zingende saxofone. Ik vind dat toch wel briljant. Een heleboel orkest hebben dat ook allemaal gedaan. Het plaatje is ooit een keer uitgebracht door een Italiaanse maatschappij in 1907. Maar Elvis deed dat in 1960, dames en heren. Goed, orde van de dag weer. Muziek van Bugs Fizz. We hebben trouwens onder de platenspelers de andere elementjes gegroefd. Zeg maar speciaal een beetje voor de gouden. Daardoor klinkt het wat authentieker, zoals dat heet. Ja, dat zult u misschien even 2, 3 horen. Maar wij als vinylgek natuurlijk wel. Want ja, dat is natuurlijk zoals wij daarnaar luisteren. Met een kritisch oor, zeg maar. De volgende, Bugs Fizz, een songfestivalliedje. En toch wel ook wel een van de leukere plaatjes, hoor. Ja, de Bugs fanclub, zeg maar, Bugs Fizz fanclub, ja, die zat in Swanley in Kent. Dat is toch wel aardig, als je dat weet. Hè? We gaan terug, dames en heren, in de tijd naar de jaren 80 met dames met bijzondere kostuums aan, waarvan iedereen dacht, wat zijn dat nou voor rokjes? Is dat nou een bodystocking? Want het loopt helemaal aan de zijkant door. Dan zijn ze helemaal bloot. Nou, dat was wat natuurlijk. Dit plaatje werd ooit aangeschouwd door ene Desiree. En zij zei, ik vind het een leuk plaatje. The Land of Make-Believe. Hier is Bugs Fizz.

1978. Lou en de Hollywood Bananas en Kingston, Kingston. Dat stond nog in de hitparade ook, dames en heren. Ja, echt waar. Nummer 17 als hoogste positie en 7 weken in de hitparade genoteerd. De zomer van 1979. En dit is weer terug naar de jaren 60. Natuurlijk in de jaren 60. Dat is helemaal niet unusual.

1979, dames en heren. Ja, wat we toen nog niet wisten, zeg maar, dat dit een hele grote groep zou worden. Want ze hadden net één hitje gehad. En dat was de Sultans of Swing uit 1978, nummer 11. Maar stond totaal, als we kijken naar toen die binnenkwam in 1970 en nu, heeft het nummer al 96 weken in hitparade gestaan. Dat is een hele periode. En waarom? Ja, hij komt af en toe terug. Er zijn jaren dat dat plaatje opnieuw wordt uitgebracht, of weer wordt gedraaid, of airplay krijgt, zoals het heet. En dan staat hij weer in. Dus totaal 96 weken genoteerd. Dat is al een van de langste nummers volgens mij in dit parade. Sultan of Swing, maar die draaiden we niet. We draaiden de Lady Rider. En dat was de opvolger daarvan uit 1979, nummer 18. Dat was ook geen ontrekkelijke of onaantrekkelijke plek, zeg maar, voor een beginnende groep aan de linkerkant van de hitparade. En 5 weken genoteerd. Maar daarna kwamen natuurlijk hele grote nog. Ja. De Private Investigations op nummer 1 bijvoorbeeld in 1982. Maar ik ga er verder niet over vertellen. Dire Straits, waar dat natuurlijk, dat mag duidelijk zijn. Je luistert naar Forrest Veluwsom en je luistert naar een aflevering van 100% Vinyl. We hebben een speciale aflevering met meer muziek, zoals dat heet. Ja, dat komt omdat we hebben zo'n bakje hier staan en daar zat echt wel heel veel leuks in. Dus deze aflevering richten wij ons echt op de muziek en we laten ons niet afleiden. Behalve dan dat ik af en toe een beetje tussendoor praat. Ja. Ook veel jaren 70, dat mag duidelijk zijn, daar komt dat bakje vandaan. Maar het zijn redelijk mint gave singeltjes. We hebben de naalden omgewisseld, omdat we dachten, nou, het zal zo'n bakje zijn met een hoop van dat gebied mee gekraakt. Dat begon aan het begin van deze uitzending wel met Elvis Presley. Maar deze is ook weer zo'n plaatje. Zeg van, ja, daar klinkt eigenlijk als een klok. We gaan terug naar 1979. Op de hoes, daar staat een mevrouw die met haar benen, zullen we zeggen, zichtbaar, zeg maar, door een wapperende rok, zeg maar, dat ze in volle vaart een veld afrent, zeg maar. Ze lacht er wel enorm bij. Ze rent bij een man vandaan met een schipperspetje op, zeg maar, die verdwaasd met zijn handen, zeg maar zeggen, om hem heen de ruimte inkijkt, maar ook aan het rennen is, maar zich afvraagt, waar is toch mijn vrouw? Want dat was namelijk een echtpaar, Captain en Tennille, daar heb ik het over. En You Need a Woman Tonight, volgens mij is één van de twee, of allebei, niet meer in leven. Maar het plaatje wat ze achterlaten is natuurlijk heel erg leuk. En dat is bij dit programma natuurlijk, dat is één grote herinnering eigenlijk aan het worden, dat hele programma. Jaargang 19 hebben we het al over, dus ja, we zijn al even bezig. En in de loop van de uitzendingen zijn er al wat mensen ontvallen, zoals dat heet. Terug naar het plaatje waarop de draaitafel ligt en klaar om gedraaid te worden. 1979, Captain Tennille, hier is You Need a Woman Tonight.

0: moment dat de naald het vinyljaar. En jij je herinnering compleet maakt. 100% vinyl.
1: Voor Spelen we zo.

I Get a Kick Out of You van Gary Sheerston. En dat was natuurlijk uit 1974. Maar, dames en heren, het origineel is natuurlijk weer veel ouder. Want als ik zeg, het is geschreven door Cole Porter. Ja, Ethel Merman, die zong dat namelijk ook al in die tijd. En die zit onder dit schuifje. En toen klonk dat zo. Dan hebben we het over... Wanneer hebben we het dan over? Dan heb ik het over... Ja, ga ik even kijken. Oh, dat is even geleden. 1934. 34, ja. Ethel Merman. Dat is een mooie dame, op het hoesje. Ja, voor die tijd, hè. The only exception I know is the case. Nou, je zegt van, wat is het voor een gekrijs? Dit is het origineel, wat je net hoorde. En Frank Sinatra zingt het onder andere ook. Nou, Gary Sears had er dan ook een hit mee natuurlijk. Ellie Fitzgerald, Hildegard Kneef, Jelly Cullum, Dolly Parton, ja. Tony Bennett en Lady Gaga zingen dat ook. Dat is wel een hele leuke uitvoering. Ja. Dat is een hele... Ik kan dat niet draaien, die heb ik toen niet op vinyl, maar dat is wel een hele leuke uitvoering. Tony Bennett en Lady Gaga. Moet me googlen, is leuk. Maar verder ook Mala Moscouri, Rod Stewart, Michael Bublé, Tom Jones, Shirley Bassey. De lijst is lang. De lijst is lang, want iedereen heeft het nummer zo'n beetje gezongen volgens mij. I get a kick out of you. Wij krijgen ook wel eens een kick, maar dan van het weerbericht wat ik voor je ga oplezen zometeen. Maar eerst nog even Elvin Stardust. En Elvin Stardust zong A Wonderful Time Up There.

0: mooie Elvin Stardust.
1: Voorst Veluwe zo.
2: Weer.
0: Ik heb het weer voor je van de week van 7 september 2026. Wat voor weer is het deze week? De komende vrijdag tot en met vrijdag. Vanaf dinsdag volgt een weeromslag. Het wordt een stuk wisselvalliger en koeler. De temperatuur smiddags ligt rond 20 graden. En er valt dagelijks wel wat regen, zeg maar. Zo'n, eigenlijk wel zo'n 50% kans. Vooral woensdag is er meer kans op neerslag. Temperatuur is s'avonds rond 12 uur. 12 uur, 12 graden. En het is straks 12 uur. De maximumtemperatuur 18 graden de komende week. Wind in het westen en windkracht 3. Meer weer vind je op weerplaza.nl. En hier is Lena Lovitch. Lucky number.

0: raar plaatje eigenlijk. Maar de naam ook natuurlijk, hè? Come Away. De groep heet Terry Dectyl en de Dinosaurs met John Louie. En John Louie, die kennen we later nog wel natuurlijk van allerlei andere zaken. Ja, zeker, want iedereen kent natuurlijk deze meneer van dat kerstplaatje wat helemaal geen kerstplaat was. Stop the Cavalry, dat plaatje werd geschreven toen die producer en zei, joh, het wordt in december uitgebracht, we moeten één zinnetje erbij maken, hoe is I Was Home for Christmas? En dat werd toegevoegd, wel een kerstplaatje. 1980 was dat, Stop the Cavalry. Daar kennen we namelijk Johnny Louie van. Ook van het nummer You Always Find Me in the Kitchen at Parties. Dat is 1980 ook. Dat was daarvoor nog, ja, voor de Cavalry. Die ging daar nog vooruit. En Terry Dectyl en de Dinosaurs, die hadden ook nog in 1971 de Seaside Shuffle. Dat klinkt lekker, de Seaside Shuffle. Excuseert u mij. Maar Come Away inderdaad was eigenlijk het plaatje wat we net draaiden uit 1977. Ik heb nog twee plaatsen te gaan, twee, drie misschien. Maar één hele mooie. En vorige week hadden wij een album van Linda Ronstadt op de draaitafel liggen. Toen zei ik, ze heeft één nummer één hit gehad. Niet met haar eigen plaatjes, maar een duet samen met Aaron Neville. En het heette Don't Know Much. En dat is een hele mooie. Er ligt eruit een klein kraakje erin, maar het nummer is te mooi om niet te draaien.
1: Look at this face, I know the years are showing.

sorry. Zo'n gevoelig liedje. Hij is hartstikke mooi, zeker. Linda Ronstadt en Aaron Neville en Don't Know Much. Uit 1989 kwam dat. En ja, jaren 90 is het begin eigenlijk. Want we hadden twee hits in die tijd. En dit was er één van. De andere was All My Life. En dit was Don't Know Much. Nogmaals, uit het najaar van 1979. Laatste plaat draait tafel. Neil Diamond. He ain't heavy. He's my brother. Bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Dit weekend reizen de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland terug naar Nederland. Bij dat ongeluk donderdag vielen 5 doden, 10 mensen raakten ernstig gewond. Veel anderen raakten licht gewond. De meeste lichtgewonden komen vermoedelijk met een bus terug naar Nederland. Ook gaat een aantal mensen met een ambulance terug naar huis. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Ook raakten 2 anderen gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zelf meerdere bommen had neergelegd. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek in de trein en de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag urenlang stil. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen inmiddels opgelopen tot boven de 7000. Meer dan 3000 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het gaat om de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Tegen de variant die nu rondgaat bestaat geen vaccin. De finale van de US Open gaat morgen tussen tennissers Alexander Zverev en Ben Shelton. De Duitser Zverev was in de eerste halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Gatchanov. De andere halve finale won de Amerikaan Ben Shelton vannacht in 4 sets van zijn landgenoot Tiafo. Het weer, de ochtend begint grijs. Vanmiddag breekt de zon vaker door en tot de avond blijft het overal droog bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zaterdag 19 september aanstaande tussen 10 en 5 live bij RTV 794 Truckersdag 2026.
3: Lustrie?

0: De Spuldeuzen met streektaalmuziek uit heel Nederland via de Noordoost-Veluwe.
1: Ja, dat was weer een goede man, luisteraars. Welkom bij de RTV 794. Erik Staams met een emmer vol met zin achter zijn knop met schuifjes. En dan kunnen we beginnen aan deze Spuldeuzen van 12 september. Mijn naam is Corrie en ik mag u vertellen welke plaat we gaan draaien. We hebben weer een mooi spulletje van luisterplezier bij elkaar scharreld uit Zeeland en Vlaanderen. Dus komen we Anja Kopnels tegen, Jordan Hollander, Benny Hek en de Hoedoes, Bijkok en Serge en Rita en ook nog Lucy Monti. En bijvoorbeeld bindt dat de muzikale artiesten die u dan vandaag onder de lampen hebben. En in de muziekkamer en het theaterhuis dan hebben we een hele breed scala. Want vandaag is het monumentendag in de gemeente Zeerde en Epe en de hele omgeving kun je wel stellen. Maar wie begint maar in Brabant op de grens met Belts. Daar bindt ze heel snugger en kijkt de lui van twee extra op een simpele wijze naar een vak. En ze komt tot de conclusie, zonder muziek geeft niks.

Sorry. Ja, dat is een keer wat anders dan gewoon Nederland. Hey. Door in het Vlaanderse deel van België, vooral langs de kust, kreeg je wel een heel goed inzicht. Even iets minder, want het giet fluiten op de koptelefoon. Want ik kijk wat die basgassers wat ze aan de bargassen verdient. Dure auto's op de weg en mooie bootjes. Nou ja, zeg maar gewoon boten in de jachthaven. Mensen is, je weet niet wat je allemaal ziet. En wordt eerst nog kijken met de boot, de vrouwen van de eigenaar of huurder. Want dat weet je dan ook weer niet. Of nooit al dat volk wat er rondloopt en allemaal zitten kijken naar wat door weer te zien is. Ja, en door heeft Lucie Monti uit Bankenbergen een heel mooi versie opgemaakt. En bij ons aan het zeetje.

0: Ja, ik heb per ongeluk een blokje overgeslagen. Dus ja, we wou even het kunnen herstellen. Gewoon weer terug en gewoon naar het Zeeuwse land, Erik.
1: Ja, naar Lucimont hier gaan we nu.
0: Ja, dan gewoon weer terug naar Anja Kopnels, de Zeeuwse zangeres. Want die zingt al jaren in Zaan en op Braderien in Zeeland en ook in Brabant en Vlaanderen. En met dit versie vertelt ze niks nieuws over de meeuw. En vooral als ze met z'n tweeën bent.

Ja, we gehoord weer eens een eindje terug naar Zeeland toe. En bij Kok, ja, officieel heet hij dan Benjamin Kok. Maar de Zeeuw bent zuinig, dus kort ze ook de voornaam zoveel mogelijk af. Maar bij heeft er geen last van. Als oud schoolmeester, dirigent van het zangkoor en organist van het orgel op de Grote Kerken van Kruiningen, kon hij zich goed redden. Hij heeft al behoorlijk wat muziekcassettes en cd's uitgegeven en tot op hoge leeftijd optreedde ze door en de laatste jaren met zijn twee dochters. En hij stopte in 1994 toen zijn vrouw ernstig ziek werd. En hij schreef alle versies en de muziek zelf. En daarnaast bleef hij tot vlak voor zijn overlijden in 2014 nog elke woensdagmiddag zingen met de inwoners van het Kruininger Verzorgingshuis. Om ze toch maar een beetje te zien dat ze fit bleven in de kop. Hij was ook gek op zijn tuintje, waar hij graag mocht knooien met zijn schoonzoons die dan kwamen melden. En ja, dat fassie, mijn roze, paste gelieke bij.

lachen. Ze was als een perel, en douw lacht erop en glad niet meer uit mijn gedachten. Me ben op een event zo arm aan arm, te gerre een keurtje geen meken. Kwier deurder betoverd en alles weer warm, en ik bluisde.

0: Pop, ja blues. Met pop, blues, jazz, gospel. Pop, ja blues.
1: Elke vrijdagavond van 6 tot 8.
0: Pop, ja blues. Is een programma van...
2: Jan Nederveen.
3: Ja, daar is Jan Nederveen heel druk mee. En dan moet ook nog eens een keer om de zoveel weken voor de zondag zorgen dat er weer klassiek op een nette manier op de radio kan komen. En ja, dat is zijn lust en zijn leven. En ook zijn verzameling aan platenspullen en opnameapparatuur. Hij heeft zelfs nog van die oude apparatuur waar ze op een wasrollen de opnames maken. Maar daar komen we later wel een keer op terug. Ja, we hebben Urbanus ook al een heel wat joortjes moeten missen op de televisie en de radio. Daarom begon we even luisteren naar een opname uit 2007. Urbanus, die denkt door de ideale man te kunnen beschrijven.
4: Normaal begon ik nu altijd met een stil romantisch liefdesliedje dat ik zo een keer geschreven heb. Dat ik zo een keer geschreven heb voor de mannen van de NMBS. De mannen van Nijzerenweg. Die van die affiche met een trein zou je er al zijn. Ik stond daar een keer in Brussel's Noordstation en die een trein dat er moest zijn, die was er niet. En ik vroeg aan de stationschef, waar zijn al die treinen hier naartoe? Hè? En die stationschef zei, ah ja, maar wat voor een trein moet jij hebben? Hè? Ik zeg, laat er maar een keer enigs te zien. Allee, ik heb dan maar uiteindelijk maar een trein gepakt, maar toen hadden zij mij gezien en ik heb hem moeten teruggeven. En om hem te pesten speel ik dat liedje nu niet, hè? Het volgende nummer. Het is nogal een spel, zo'n opname. Normaal was ik al 3 keer rond de zaal gevlogen, maar nu moet ik hier in dat vierkantje blijven staan. Zie je? Mag hier niet uit. Of ze willen mijn plaat niet. In het naar hier komen heb ik nog onder een tram gestoken. In het midden van de autostrade, zeg. Ja, maar gelacht. Mijn 2 benen verbrijzeld. Graat af! Wat gaat al wat beter, hè? Maar dat blijft toch nog altijd wat in uw lijf zitten, hè? Allee, ik heb dan een liedje geschreven voor mijn eigen mijzelf. Ik dus. Ik heb dat geschreven tijdens een periode dat ik heel diep in de put zat. Als je daar een steentje in smeet, hè? Plunge, zei dat dan maar eerst. Als diep, hè. En ik kon daar niet meer goed uit. En dan heb ik in mijn eigen tegen mijzelf gezegd, Urbanus van Anus, jongen, nu is het tijd dat je voor je eigen een keer gaat een nummerke schrijven, hè. En ik zei zo, ja. Een nummerke om jezelf een beetje op te peppen, hè. En de titel van dat liedje luidde, put je in, pep je op. Maar ik heb mij daarmee vrij belachelijk gemaakt, wat dan weer een chronische vlaag van algemene maritieme frustrerende gevoelens in mijn pseudoneurotisch onderbewustzijn teweegbracht. En dat is geen lolleken als je dat tegenkomt, hè. De symptomen van die ziekte zijn dat je gans de nacht heel lekker slaapt en 's morgens zit je heel fris recht en al je haar blijft op je hoofdkussen liggen. Maar ik kon daarmee toen niet lachen, ze. Ik was ratsklets. Als zo rats als iets. Als ik mij 's morgens moest wassen, wist ik niet waar dat mijn gezicht op viel. Maar Ik heb daar dan een goede remedie tegen gevonden. Ik heb mijn zwingsbrauwen laten groeien, hè. En die achteruit gekant.
5: Allee, allee, dat is allemaal niet waar, hè.
4: Maar wat dat wel waar is, hè, wat dat wel waar is, dat is echt gebeurd. Ik heb dan een keer gedroomd. Ah, wel, hè. Ik had gedroomd dat ik zo een hele grote gesponnen suiker aan het opeten was. Je kent dat van die stokjes van op de kermis, met van die vliegende, schuimende suiker rond zo, hè. En zanderdagsmorgens was mijn hoofdkussen weg. Ik heb dan voor dat nummer maar een meer bescheiden titel genomen. Ik ben de ideale man. En wijlen weg. Niet meezingen, hè, want het is mijn nummer. Ben geen al te mooi exemplaar van de mannelijke sekse. En geil mij.

Ja, je ziet dat dat bij mij geen echte lach is, hè. Maar ik ken die grap al lang. Dat weet een stroofje.

Voilà. Dat was al veel.

Ja, maar een keer dat ik bezig ben, hè, dan ben ik bezig, hè. Maar je moet mij gerust laten. Ah ja. Derde stroofje. Dat is nogal een stuk, hè, zeg. Dat is omdat het over mijn eigen gaat. Potverdikken, ze zijn hier weer met mijn spuitwater weg. Allee. Derde bedrijf.

Ja, en dat was dan Urbanus, die is even weer terug was. Op deze verzameld cd uit Brabant en Zeeland en Vlaanderen... door stiet van alles op en dus komen we een heleboel verschillende stijlen en smaken tegen. En ja, ik heb al een paar dagen een, ja, achterover nog op me denken wat ik moest nemen. Ik kom alleen maar op een soort ja, clublied van de Zeeuwse voetbal of zo. Want het is... ja. Zie nu het meebleerlied. En ja, dat is van Benny Hek en de Hoodoos. Een bandje wat iedere keer de tent op de kop zet. En dat kan Giet dan helemaal goed met Boembalala.

Dus er zijn allerlei versies van. En ja, ik vind dat wel mooi als tegenhanger van alleen maar naar links of naar rechts. Nou, oké. Maar dat komt Kemps wel uitleggen als ze volgende week door hier in hier aanwezig is. Want 1 oktober dan zitten in Dorpshuis. Nu ik er toch over heb, wie ben ook toe door mee aan de muziekkamer en het theaterhuis. En ja, vandaag, hoe kon je niet meer uitleggen eigenlijk. Het is de Open Monumentendag in allerlei gemeentes. Is er weer harde werk om mooie routes te maken. Ook hier in Heerde. En ik heb hier een hele waslijst met alle monumenten die Lars bindt. En ja, die kun je downloaden op de website van de gemeente Heerde. Je hebt trouwens dan een best papier, want ja, het is wel zoiets van 20 pagina's. En doorheen wordt beschreven wat ze overal de deurenlus hebben, want er zit een sleuteltief weer. Behalve bij de huizen, ja, buitenplaats Bonenburg, de park en het wandelbos is Lus, plus de Bonenburger Sluis. Maar het gebouw zelf, de Bonenburg, ja, de woont de mensen en die hebben liever niet zo'n bult volk over de vloeren. Daar kan ik me heel goed in denken, maar oude dat Lysie is langer sloop. Vandaag kun je overal in kijken, dan kijkt me Villanova, het gemeentehuis. Daar word je dan rondgeleid of de burgemeester, of een van de wetholders, of een van de raadsleden. Door Bier is die natuurlijk ook het oorlogsmonument aan de Dorpstraten. De burgemeester Schorelbanken, dat is die gemetselde banken die hier zo voor Villa Jacobus stiet. De voormalige directeurswoning van aan de Beatrixweg 3. Landhuis de Bonenburg. Nou, daar heb ik net al over gehad. Met park. De kerk Eben Haezer. Dat is aan de Bonenburglaan 68. De Villa Zwanenstein. Die kun je op afstand bekijken aan de Bonenburgerlaan 68. En dat is dat kleine ja, kasteeltje, kun je wel zeggen, tegenover Huizen de Bonenburg. Net tussen de grift en de brug heen, door zo. En de boerderij Arend, die huurt eigenlijk bij Landhuis de Bonenburg. En die zit op de Bonenburgerlaan 45. De Nederlandse hervormde kerken hier op het dorp. Het brandspuithuisje, dat stiet er net naast aan de andere kanten van de kerken. Zeg maar, de rooster, bij het café achter het huis, tegen de schutting aan. En ja, hij zo de deur gehoord naar Villa Jacoba, het voormalige schoolgebouw, de christelijke ULO aan de Hank, aan de Elburgerweg. De Heerder Grafheuvels, dat bindt aan de Elburgerweg ongenummerd. En dat wordt wel aangegeven met Butties. Villa de Oldenkamp. Villa de Borden. Dat is allemaal aan de Eperweg, dus richting Epe. Huize Kolthoorn, dat is aan de Kampenweg. En dat loopt door aan de Beekie. Daar hij de oorlogsmonument bij de Clementbrugge, dat is Doldeboerderigie, wordt dan ja, het vuil heel erg misgegaan is op 13 april. En er wordt ieder jaar weer Spaanse zeumje herdag. Dan gaan we naar de Bonenburger Sluis, dat is de zichtige Villa Borgraven aan de kerk die tweeën. En Landhuis Doldenbelt op Kerkdijk 15 op 21. Hij een boerderijencomplex. De trein met de twee grafheuvels, dat is op de Koerbergseweg. De Kromme Allee, dat is het wegje wat dan vanaf
ja, Koldhoorne loop naar het Heerde Strand. Door is de villa de Kroeskamp. De Mol naast Woerden, en dat is allemaal bij landgoed Forsbergen. De Saksische boerderijen aan de Forsbergenweg. Het bouwhuis door zo. Dat staat er weer nou eens. Het kasteel Forsbergen. De buitenplaatsen, daar kun je wandelen in het park en in het bos. De tuinmanswoning, dat is door Rokby. Ja, het is een heel complex door zo. Het valt niet zo op, maar het is wel mooi natuurlijk. De boerderijen aan de Bankenburg, dat is aan de Wolken van de Kerkweg. Het voormalig schoolgebouw, het Honk, aan de Zwolseweg. Het woonhuis van de Zwolseweg, de 52C. Het fabriekscomplex van Ark en de portierswoning. Even naar de andere kant, we zijn er nog langer niet, maar we zijn pas in Veessen. De rest was hier de Wolkenvelden, ja, gedeeltelijk. Ja, dan zo ook Veessendeur gehoord, natuurlijk de Hollewand, de Mullen van Bartse, Stoom van Jan, de Mullenaars woning aan de IJsseldijk, de Olde Mullenaars woning, boerderij De Werp, Huize Ruis, oftewel door zo aan de IJssel, de camping die nu op dit moment geen camping meer is, maar wordt nog van alle plannen verbindt. De boerderijen, het klooster, en dat is aan de Veesser Enkweg. Het Nederlandse vormde karken in Vurgen. En dan heb je nog het Brandspuithuisje. Nou, ook in Vurgen heb je van alles en nog wat. Er wordt de Nederlandse vormde karken ook weer te bezichtigen is. In Wormvelde, het schoolcomplex van de Jan Lichterscholen aan de Verzandstraten. Aan de Grote Weg 115 is dit nog een boerderijen. Het Travohuisje aan de Grote Weg. En natuurlijk, Friese Zadegoed. Want de Mullen, de Vlijt. En door is ook van alles en nog wat te bezichtigen. Het Tolhuis aan de Grote Weg met de Pilaren ervoor. Het Boerderijen en Bakhuis aan de Hoge Straat 12. Het Directiegebouw TCC. En de Van der Zeelaan. En natuurlijk ook het Zuivelmuseum, oftewel het Erfwijzerman. Nou, dus je kunt vandaag allerlei routes fietsen. De knooppunten staat erbij. De Noorderuitleg van alle te bezoeken dingen. Dus voor vandaag ben je goed onder de pan. Want je bent van een hele dag druk om helemaal rond te komen. En ik denk dat je het in één dag ook niet redt, wil je alles goed bekijken. En als je dan uit wilt rusten, gooi van om naar het dorpshuis toe, naar de Heert. Want door zit Renske Kruidbos. En die hebben wat moet ik zeggen, een referaat of een komische act. Dat moet nou blijken wat ze doet, want ze begint pas met optredens. En volgens mij, Kruidbos met die achternaam, met SCH, je vader was volgens mij onderwijzer of leraar op een van de scholen in de gemeente Heerde. Maar er komt de luisteraars vanzelf wel achter als je in de zaal zit. En als je geneurt net, dan kun je vrijdag ook nog terugkomen. Want dat is Guido Weijers. En die zal er wel overeen stappen. Want die heeft 7.1... zo heet het programma wat dan cabaret dit dus. Voor vandaag en men, ja, want men, verdek het vergeten. Dat moet ik niet vergeten, want anders krijg je Erika op de nekken. Want die heeft er hartstikke hard voor haar werk. Om dat iedere keer weer op poten te krijgen. Rondje Pontje Rock en dan kun je op de fietsen. Hij een stripkaarten en dan gooi je die Kobi bij een van de startpunten en dan gooi je de pond over van Wier of van Olst. Maar je kunt overal starten langs de IJssel. En dan gooi je de oversteking. En er bent dan optredens van allerlei bandjes in de verschillende
eet- en drinkgelegenheden onderweg. Waaronder, ja, zeg maar, op duur, zoals ze dat nu. En dat we via de Beukerink of zo. Het is aan de weg van Wijen naar Deemter. En door de, maar je komt dan ook onderweg bij Bats, zeg maar, waar Helene van Leeuwen zit. Je kunt bij Biefstebos nog een hapje eten voordat je de pont overgaat. Dus vandaag is genoeg te doen. Pontje Rock, op de website van Visit Heerde vind je de nodige gegevens. En kun je vandaag nog tickets bestellen. Dus dan gaat het altijd goed. Dus geniet van de omgeving. Want dus vandaag bleef het mooi droog. Man, iets vochtig. Regen, jasje, ja, kun je ook mooi op de fietsen zitten. Wie gaat je verder met muziek, Erik? Want volgens mij heb je de volgende alweer vast te staan. Wie gaat praten over oude zaken, maar wat nieuws. Nou ja, het is ook alweer 15 jaar oud en wie gaat nu een bijzondere rock uit Antwerpen huren. En de band De Pirre. Die komt de geschiedenis en bent groots op het benamen. Die ze al sinds de 80-jarige oorlog draagt. Zeker als ze op de tribune bij het voetbal zitten, dan bent ze de senioren en zitten de stoevers aan de andere kanten. Ze hebt het dan bijvoorbeeld een oranje shirt, Jan. Nou, want dan is het alleen als Nederland tegen de Belgen moet, natuurlijk. Maar de stoevers en senioren, dat is hun lijflied.

0: Ja, stoevers en senioren. Maar wie hoort er zeggen wie het water over? Bent weer terug in Zeeland. Want als je wel eens in Middelburg geweest bent, dan blijft hoe dat stadje toch altijd bij. Het centrum is niet bij alle barsten groot, maar het is goed onderhouden en het schone. Een mooie plek om dus te kuien. En door heeft de Middelburger Joden Hollander een mooi versie op het bak. Het is simpel, Middelburg.
1: Het oude Middelburg, bekend uit vroeger dagen, beroert me steeds, ik weet niet hoe dat komt. Misschien door hedendaagse jachten en maar jagen, waardoor het klokkenspel van de Lange Jan verstomt. Ik zie nog Tanne en Kee door de oude straten lopen en Pietje Puk bij het orgel op de hoek. Ko van de Molen en ook Mina van het orgel zijn typen waarnaar ik tevergeefs nog zoek. Het oude Middelburg uit ver voorbije dagen, met Bakker van Dijk aan de voet van de Lange Jan, met de Franse bazar en concerten op het molenwater, waarnaar ik soms zo erg verlangen kan. Middelburg,

hoe mooi je was, had bijna niemand in de gaten. Ik zie nog Modehuis de Duif in de Lange Noordstraat en de Haringplaats met Beldrok en Van Roo. En dan het Witte Broodskind in de Korte Noordstraat met zijn Haagse beschuitjes, nou die smaakten zo. De naam de Kazenbrood van der Veur, Walrede Bordes, de Luifel van Boasson, de Lunchroom van Ham. Die gekke hobbelbrug op het eind van de lange file, waarover ook de rails lag van de elektrische tram. Het oude Middelburg uit ver voorbije dagen, op het hoekje van de markt de Boer en VVV, op het zand de Buitentuin

Middelburg, Middelburg. Ik kom niet los van al die beelden uit verleden. Middelburg, Middelburg. Het is zo'n groot verschil met nu, het moderne heden. Het Oost-Indisch huis op een van onze kaden. En in de lange Delft die deftige gouden zon. De provinciale bibliotheek een eindje verder. En de steenrotsen ongeveer waar het dok begon. Ik zie nog hondje Boeboe door de nauwe straatjes lopen. Zijn hijgend hondje hoor je al om de hoek. Kees laat je scheren, zie ik nog schuifelen bij Sint-Joris. Vertrouwde typen, jammer, die zijn heden zoek. Het oude Middelburg, uit ver voorbije dagen. De oude stoomtram, die vertrok van de Blauwe Dijk. De botermarkt, met de

Ja, dat was Middelburg. Maar de Vlaming heb een korte taaltie, maar ze ben beslist niet dom. Ook van computers weten ze alles. Chef Locks weet hoe tenminste de Lindepost verstuurd moet worden.

Ja, en deze platen mogen wel een beetje afbreken. Dus wie gaat afscheid nemen? Want wie hebt er weer een uurtje op zitten? En dat is onze tijd voorbij. En deze spul dus hou weer maken. Maar gelukkig was Erik weer helemaal bij de tijd om alles in goede baan te leiden. En achter de knoppen natuurlijk. En mijn naam is Corrie. En wie hoopt volgende week weer aan bezig te zijn? Want dan wordt een pittige dag voor ons. Want wie maakt eerst de spuldozen en daarna gaat de deur met truckersdag. Want dan komen weer volle bezetting. Waar Gert Roelof zijn staan ook aanwezig. En dan gaan we er een mooi feest van maken. En om 1 uur of 12 uur neemt de jongens van sport het over. En dan wordt het op de hele middag de route volgen, wat er allemaal gebeurt onderweg met Truckersdag. En ik wens jullie een heel fijne week. En let erop, let op elkaar. En we zien elkaar.

0: in de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Dit weekend reizen de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland terug naar Nederland. Bij dat ongeluk donderdag vielen 5 doden. 10 mensen raakten ernstig gewond. Tientallen anderen raakten licht gewond. De meeste lichtgewonden komen vermoedelijk met een bus naar Nederland. Ook gaan een aantal mensen met een ambulance terug naar huis. Veel artsen willen graag medicatie voorschrijven die het milieu zo min mogelijk belasten, blijkt uit onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Probleem is dat ze niet goed weten hoe en ze zijn bang dat het te veel tijd kost. Medicijnen zijn een enorme bron van vervuiling. Jaarlijks plant nu al ruim 500.000 kilo medicijnresten in het riool. Via urine, ontlasting en het doorspoelen van overgebleven medicijnen. Daarvan komt bijna 200.000 kilo in meren, rivieren en sloten terecht, omdat rioolwaterzuiveringsinstallaties die niet goed kunnen verwijderen. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Ook raakten 2 anderen gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park heeft uren stilgelegen door een bommelding. Een man zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst in de trein. De verdachte werd op station Assen opgepakt. De politie deed onderzoek in de trein en op het station, maar er werden geen explosieven gevonden. Het weer. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. In de loop van de middag neemt de bewolking vanuit het noordwest toe. Het blijft vrijwel overal droog en de maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. In het noorden iets lager. Vanavond wordt de bewolking dikker en gaat het in het noorden en midden regenen. Morgen ook regenachtig en dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home-electro is er maar één adres. Roosendaal Home-Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuisbezorgd. Roosendaal Home-Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berends.

0: dat het de geschiedenis of het verhaal van de moeilijkste gemeenschap, dat mag ook best verteld worden.
1: En ook door blijven verteld worden.
0: Ja, zeker.
1: Oh, en dat volgende week, want eerst is er dan de dienst. En dat is iedere, want 75 jaar in Nederland. Maar dat geldt dan voor iedereen die dan hier... dat geldt voor heel Nederland natuurlijk.
0: Ja, want je
1: wordt overal wat georganiseerd.
0: Ja, zeker.
1: Niet? Maar in Twello dus inderdaad is er een kleine markt.
0: Ja, er is een kleine markt. En op die markt staan ook andere

0: andere mensen, zeg maar, die hier in Twello
1: ook andere zijn komen kramen. Worden. Oh, ja. Maar dat is wel... vorige week was natuurlijk het klompenfeest hier.
0: Ja.
1: En door stond de Molukse gemeenschap natuurlijk ook. En ik kijk dan even met een schuin oog naar Yvonne toe. Want vorige week, we hadden het er alweer over natuurlijk. Dat was de heerlijke saté en andere gerechten, denk ik ook. Stond je volgende week ook?
2: Ik kom kijken.
1: Ja, ik kom kijken inderdaad. Maar vorige week ben je druk geweest.
2: Nou, niet alleen vorige week.
1: Nee, niet ben je vorige week. hoeveel hebben we niet aan de man gebracht?
2: We hadden dit keer 40 kilo.
1: Zo.
2: Ja, dat is voorbereiding is inkopen, snijden.
1: Marineren.
2: Even een tijdje naar staan, op de stop.
1: Ja.
2: Tellen, zakken, vriezer.
1: Ja, dat. En dan op de dag zelf weer...
2: Het wordt al eerder uit de vriezer gehaald.
1: Ja, nee, dat snap ik.
2: Op de dag zelf wordt het voor iedereen
1: gehaald. En die waren glad uitverkocht, en ik zei toch, Andy?
2: Alweer.
1: Dat is elk jaar zo, ik hoor niet anders. Maar ja, het is ook zo lekker. We gaan even over naar een volgend liedje. En ja, dan ga ik toch even jullie hulp weer inroepen. Want dat is weer een mooi liedje. Dat is nummer 4.
0: Ja, dat is... van orkest Rame Dendang.
1: Ja.
0: Zo heet het orkest. Rame is plezier. En Dendang heeft natuurlijk ook daarmee te maken. En het liedje heet Hidup Orang Bersaudara. En Hidup Orang Bersaudara is met elkaar samenleven als familie.
1: Ofwel de verbinding weer, de onderlinge verbinding.

0: Nou, en dit was het liedje... Hierop Orang Bersaudara.
1: Bersaudara.
0: Bersaudara. Van Orkestra Medendang.
1: Helemaal.
0: Die heb ik. Nou, we gaan even verder. Ja, we zullen nog even heel iets afsluiten van de saté. Ja, je zei net al, eigenlijk met koken is het fijnste aan jezelf. Gewoon de, ja. En de regie en het gewoon kunnen doen. Ja. Maar jullie hebben die 40 kilo saté, dat heb, wie zei net al, je hebt een goede hulp gehad.
2: Ja, dat doen we samen.
0: Dat doe je samen met Roberto. Ja, ja. En dat is inderdaad, dan kun je het mooi zelf ook in de hand houden. Ja, en, dan, ja.
2: En zo schoon mogelijk.
0: Maar het brooien dan ook, of niet?
2: Nee, dat brooien. Je doet de jongens op de
0: Markt nog niet. Ja, nee, oké. Okay. Ik wou net zeggen, want dat geloof ik ook zeker. Ik zei jullie al, ik ga ook nog een paar dilemma's erin gooien. Dat vind ik altijd leuk. Ja, ja. Ik heb trainen voor jullie allebei. Hè. Zelf urenlang koken voor de familie of aanschroeven bij een tante die geweldig kookt?
2: De eerste.
0: Zelf koken. Ja. En hier dan?
1: Nou ja, goed, er moet ook iemand zijn die proeft. Dus,
0: ja, maar doe je dan, wil je liever zelf koken of schroef je dan bij een tante?
1: Nee, ik kan helemaal niet koken. Ja, een eitje en water. Nou,
0: dat hij soms, ja.
2: Weet je wat hij een keertje tegen iemand zei?
0: Nee.
2: Nou, waarom ga ik koken? Mijn vrouw kookt toch goed?
0: Ja. Ja, maar weet je, van oudsher is dat ook gewoon zo. Heel vaak. Ja. Tegenwoordig verschillen de meningen over. En dat mag, zeg ik altijd.
1: Ja. Ja.
0: Maar als je het zo geeft, ik doe ook elke man een brood smeren voor mijn man.
2: Oh dus nee, dat doe ik niet. Nee, dat doe ik zelf.
0: Kijk, dat bedoel ik. Dat is het verschil.
2: Sommige dingen doen ze zelf.
0: Dan heb ik nog eentje. Nooit meer pittig eten of nooit meer zoete desserts?
1: Nou, het blijft bij oh nee, die zijn nooit, hè?
0: Nooit meer pittig eten of nooit meer zoete desserts?
1: Nou, dan maar het tweede.
0: Nooit meer... het is toch een pittig eten. Yvonne.
1: Pittig eten blijft.
0: Ja.
2: Pittig, ik eet al heel lang geen pittig meer.
0: Oh, dus dan maken we dat pittige niet zo erg uit. Dan,
2: nee, dan maar lekker zoet.
0: Ja, dan maar lekker zoet in ieder geval. Die vind ik ook leuk. Samen een historisch boek schrijven... of samen een Molukse kookboek maken.
2: Ieder zijn eigen ding, hè?
0: Ik
2: kookboek, hij de historische.
0: Oké, kookboek. Ik weet niet wat Roberto denkt, misschien.
1: Yvonne schrijft altijd in het kookboek wat we hebben. Nou, ja. Als je haar kookboek ziet, dat is, bestaat uit losse blaadjes...
0: Ja, tot en met
1: wat er allemaal is bijgeschreven.
0: Ja.
1: Ik maak soms, ik schrijf soms ook wel verhalen, maar dat is meestal bijvoorbeeld met de vakantie, dan doe ik een vakantieblog.
0: Ja, ouderlijk.
1: En dan, ik heb ook altijd een goed verhaal, dat hoeft niet waar te zijn, maar het blijft een goed verhaal. Dus.
0: Maar dat is toch ook zo? Dus ja. Dan kun je, dat is gewoon zo, vind ik zelf ook. Dan heb ik er nog eentje. Eén gerecht eten voor de rest van uw leven, wat je heel erg lekker vindt, of elke dag iets nieuws proeven?
1: Nou, elke dag iets nieuws proeven, dat doen we eigenlijk al. Dat doen we eigenlijk al. Of tenminste, maar sinds 24 Kitchen op de televisie is, probeert Yvonne van alles uit. En, goed.
2: Ja,
0: die volg je. Nou, maar dat is toch ook leuk.
2: Nou, niet alleen dat, maar allerlei kookprogramma's, buitenlands.
0: Ja, leuk toch?
2: Zo leuk.
0: Ja, maar dat heeft ook wat. Ik heb hier, dat is wel, vind ik wel op zich een. Stel dat je één ding mag doorgeven, maar aan een volgende generatie. Ik denk dat ik het antwoord weet, maar de verhalen van de veurouders of de smaken van de veurouders, die vind ik nog best een moeilijk in zelf.
2: Nou, ik heb daar geen moeite mee hoor.
0: Nee, vertel.
2: Nou, ik heb een dochter, een van de dochters, die heeft het helemaal overgenomen dat ze alles kan maken.
0: Oh, kijk dan.
2: Onze Molukse eten en hapjes en zoetigheid. En mijn zoon die kookt.
0: Oh, leuk.
2: En, maar hij kookt ook buiten ons eten.
0: Ja, dus de smaken van de veurouders, Wiel.
2: Ja.
0: Ja. En Roberto dan? Ja, ik...
1: Met de smaken van je voorouders, dat gaat ook over het leven.
0: Ja, ja. En dan kun je het verhaal niet vertellen.
1: Ja. Nee, dat is
0: eigenlijk ben je hem samen.
1: Ja.
0: Ja. gauw even deur met het volgende stukje muziek. En dat is wel... van de drie dames die genoemd wordt, ken ik er volgens mij twee. Dus vertel maar even weer wie het misschien bent en wat de muziek ze gaat doen.
1: Dat is een nummer... ik kan het niet meer lezen, maar volgens mij is Gunung Batuk.
0: Ja.
1: En er wordt gezongen door Talita Angwarmase, Charlotte Veen Bulurditi en Bianca Bulurditi.
0: Ja.
1: Dat zijn alle drie, zijn er niks van elkaar. En ze komen alle drie, ze kwamen alle drie ook hier uit Twello. Hun ouders die wonen hier nog allemaal in Twello. En zij hebben een heel mooi liedje gemaakt. Eigenlijk een aantal liedjes. En daarom heb ik het gewoon gekozen.
0: Nou, mooi.
3: Ook onze rood-witte koeien luisteren mee.
4: Voorst Veluwezoom.

0: Wat een heel mooi liedje van Talita, Charlotte en van Bianca. Ja, we hebben niet meer vandaag op het schema staan qua muziek van hen. Maar dit is, je kunt horen dat ze familie van elkaar bent, zei ik net al. Dat is, als je het, de mensen die Eugene kent, dat zijn drie zussen. Dit is binnen drie nichtjes van elkaar. Het klinkt heel mooi zo, dat heel harmonieuze.
1: Erg mooi om te. Is dat nu een verdrietig liedje of een heel.
2: Ja, het is een christelijk lied. Ja. En dat gaat ook meer over het geloof.
0: Oh ja, oh, gewoon ja. Een heel, het wordt heel respectvol ook gezongen.
1: Ja, ja, heel mooi. Het,
0: ja, dat, het, ja, er moet meer van hem. Ja. nou ja, ik heb hier ook eentje staan. Maar ja, er staat van welk Molux lied raakt jullie het meeste en rummen? Maar stel nu deze drie hebt. Ja, alle drie hebben ze natuurlijk een verhaal erachter, wou net al zijn. Maar dan heb jullie door bijvoorbeeld nog fucken en ben je wat meer van de rustige liedjes of wat meer van de feestelijke liedjes?
2: Ja, er zijn een heleboel mooie liedjes.
0: Ja.
2: En wat heel veel inhoud geven is bijvoorbeeld de Suda Berlayar.
0: Ja.
2: Dat is dat gaat over dat je van het eiland Ambon weggaat.
0: Ja.
2: En in de vreemde leeft. En dat is een lied ook die raakt mij persoonlijk.
0: Ja, een stukje weemoed hoor ik dan.
2: Ja, ja, ja, ja. Ja. Dit is ook een weemoedige lied. Ja. Als het gaat bijvoorbeeld over onze ouders en onze zeg maar opa's en oma's. Ja, die hebben hun familie eigenlijk achter moeten laten.
0: Van. Ja, ja, ja, ja.
2: En ik weet toch een verhaal van een Molukse man. Waarvan de kinderen zeggen van, nou pap, wil je misschien weer even terug?
0: Ja.
2: En toen zei die man, die zei van, nee, dat ga ik niet doen. Want dan moet ik twee keer afscheid nemen van mijn familie. Ja, en dat wou hij niet.
0: Nee, want de manier waarop, maar dat de meeste mensen kent wel de geschiedenis door hem trend. Maar ja, dat stukje weemoed, dat snap ik volledig. Ja. En ben jullie zelf nog terug geweest naar de Ambon of niet? Ja?
2: Ja, zeg maar Yvonne.
3: Eind 80.
2: Ja, eind jaren 80.
0: Oh, oké, ja.
2: En ik ben onlangs in 2023 geweest.
0: Nog even weer terug geweest, ja.
3: Ik niet.
0: Nee. Veel veranderd?
2: Nou, ik kan het niet
0: vergelijken. Maar laat me zo zeggen, van de jaren 80 naar nu toe, laat maar zo.
2: Nou, ik moet wel zeggen, ja, tuurlijk is het veranderd.
0: Ja, is ook logisch.
2: Want Indonesië is natuurlijk een land die ook verder gaat.
0: Ja.
2: Maar ik vond wel dat, zeg maar, ik kom in ons dorp, dorpje Oma. En deed me wel heel veel denken aan het kampleven wat we.
0: Wat hier in Teuge was. Ja. Ja.
2: Ook hoe je met elkaar omging. Dus
0: ja, maar de onderlinge gemoedelijkheid en ook.
2: Jazeker.
0: Ja, dat woordje verbinding is ook iets wat. Hè, dat brengt jullie ook. Brengt hoop weer allemaal voor te brengen. Maar de verbinding onderling, waar je toch gewoon met elkaar voor zorgt dat die verbinding er ook blijft.
2: Ja, het wordt ook makkelijker gemaakt, hè? Want in de vorige eeuw had je geen videocall.
0: Nee.
2: En tegenwoordig kan je bellen met je familie.
0: Ja, nee, dat maakt dan, ja.
2: Dus als je van de vliegtuig afstapt, dan weet je wie je voor je hebt.
0: Ja, dat is dan ook wel heel fijn ook dan, inderdaad.
2: Ja, zeker.
0: Ja, maar dat is ook wel heel bijzonder. Dat geloof ik ten eerste. Ik heb hier ook snel, wat mag er niet ontbreken op een gezellig familiefeest?
2: Ja, eten.
0: Ja, eten. Maar stel, al iets specifieker gehad.
2: Ja, bij ons in de familie gaat het om spelletjes.
0: Ik hoor hier wat van het is, maar goed. Wat voor spelletjes?
2: Ja, de echt spelletjes waar ook een beetje competitie bij is.
0: Want,
2: wij zijn ook een familie dat het zelfs bij de kleinkinderen of bij de neefjes en nichtjes. Ja, ze willen allemaal winnen. Dus,
0: Ik hou hiervan. Ja. Ja, maar dat heeft toch ook wat, of niet dan?
2: Ja, zeker. Ja, dus
0: onderlinge competitieve gebeuren.
3: En zingen, hè?
2: Ja, zingen.
0: Ja. Dat denk ik ook altijd wel, denk ik. Dat, ook op een familiefeest. Ja. Ik ga het ook even maar naar Joop vragen. Wat mag de bio op een familiefeestje niet ontbrengen?
1: Ja. Bier.
3: Ah, dat is bij ons ook.
1: Ja?
0: Ja, een drankje mag ook wel. Ja. En wat, inderdaad, wat eten is ook nooit verkeerd natuurlijk. Ja, dit hoef ik niet. Ik heb hier ook iets staan, die ga ik niet stellen. Wie kookt dus het beste eten? Nou, dan, die vraag hebben jullie al beantwoord. Ja. Dus dat wordt hem niet.
1: Die sloop je over.
0: Ik heb hier nog wel staan. Dat vind ik ook wel grappig. Welke droom of doen hij nog voor de toekomst? Wat wil je nog eens ooit doen of niet doen?
2: Ja.
0: En ik zit nu bijvoorbeeld te denken. Je maakt natuurlijk veel eten van overlevering van mensen uit het verleden en van de geschiedenis. Hij zelf was bijvoorbeeld een gerecht bedacht. Vast wel, denk ik.
3: Nou, ik
0: of geef, aangepast.
3: Ja, aanpassen. Zo van,
0: ja, dat soort dingen.
3: Dat vind ik wel lekkerder.
0: Ja, dat je denkt van, nou, misschien die kruid iets weglaten en dat te beginnen.
3: Ja, ja, zoals, ik heb dus twee Hollandse schoonzoons.
0: Ja.
3: En eentje kwam eten en ik had toevallig een kruid ingedaan. En hoe heet dat spul? Dat citroenblaadjes.
0: Ja.
3: En die had ik ertussen gelaten, vergeten uit te halen. En hij vast te eten. Oh, wat is dit lekker.
0: Het was lekker.
3: Ja, ja. Ja, het is ook lekker. Het is lekker, ja, zegt hij. En dan hoef je niet zoveel citroen in te doen of rozijn.
0: Nee.
3: Het is heel lekker, een lekker smaakje. Nou, dat ga ik ook even halen.
0: Ja, ja. Ja maar dan dus dan...
3: Dat zijn dingen, ja.
0: Ja, dat is toch even iets
3: ja,
0: inderdaad.
3: Ja, maar dat is... Maar ik kook gewoon met wat er in huis is meestal.
0: Ja, maar dat is ook goed, denk ik. Ja, maar dat is ook het lekkere.
3: En meestal heb ik de kruiden in huis.
0: Dat geloof ik acuut. Ja, maar dat is ook zo. Dat, en dat smaakt altijd lekker, denk ik. Tenminste, ik denk niet dat Roberto... Nou ja, ik praat niet voor hem, maar hij had ooit iets gegeten wat niet lekker was.
2: Nee.
0: Nee. Dat geloof ik ook
2: niet. Nee, want de komt op dat... Nou, wij zijn opgegroeid met... van de eten wat de pot gaf.
0: Ja, nee. Dus ik ook, ja.
2: Dus we gaan niet, weet je, van zeuren of zeggen van...
0: Het is niet lekker of zo.
3: Ik heb ook gewoon aardappels of pasta.
0: Ja, van alles door elkaar in.
2: Dat zeg ik ook altijd tegen de kinderen. Ik zeg van, nou, niet lusten. Ja, weet je, dat kennen wij gewoon niet.
0: Nee, nou, maar dat, ja, nee, dat... Ja.
1: Ik ben nog wel benieuwd. Willem ben ook tweetalig, zeg maar...
0: Ja,
1: Nederlands en dialect.
0: Ja.
1: Maar spreken jullie thuis en onder elkaar, zeg maar, of met de familie, nog je eigen...
0: Molukse taal.
1: Molukse taal, ja.
0: En is Molukse... Ja, is Maleis Moluks of niet? Ja, toch wel, hè?
2: Ja. Ja. Nee, weet je wat het is? Je uit je in emoties eerder...
0: In de moerstaal.
2: Precies. En... het mooie van de huidige tijd is dat bijvoorbeeld de kinderen die gaan straks, tenminste mijn zoon, die gaat dan naar de Molukken.
0: Ja.
2: Hij is 23 is hij ook al geweest. Ja. Maar hij doet zijn best om dan de taal zich eigen te maken.
0: Oh.
2: En dan doet ook de andere neefjes en nichtjes en dan gaan ze met elkaar ook wel proberen.
0: Weet je, het is een verrijking, dat zei ik net, maar het bleef een verrijking, laat maar zo zeggen.
2: Ja, zeker.
0: Op die manier gewoon met elkaar, toch ook de taal en een stukje overlevering, een stukje geschiedenis met kunt nemen.
2: Nee, maar bijvoorbeeld het plat praten.
3: Dat praten kan je ook,
0: hè? Goede leer in het verhogen.
2: Nee, je groet in de omgeving waar je bent.
0: Neem het je met.
2: Ja, zeker.
0: We zijn alweer aan het einde komen volgens mij van het eerste uur van Moois Lusten. Het is ook zo voorbij, hè?
2: Ja, zeker.
0: Alvast bedankt voor het eerste uur. En we zien elkaar aan de andere kant van 11 uur. Joop, alvast bedankt voor de muziek en de techniek.
1: Joop, bedankt, hè?
0: En wie blijft hem allemaal lekker zitten. Want na het nieuws en de reclame binnen we weer terug voor nog een gezellig uurtje.

0: Stedendriehoek.
1: Dit is Voorst Veluwezoom.
0: 105.3 en 107.5 FM. En via voorstveluwezoom.nl. En nieuws van 11 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Door een storing kan de Nederlandse kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten ontvangen of verzonden worden, ook geen noodberichten. Ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of te ontvangen. Vrijwilligers van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij kunnen wel berichten via de radiokanalen ontvangen. Zij kunnen de kustwacht vervolgens alarmeren bij een noodmelding. De oorzaak van de storing is nog niet duidelijk. De familie van de overleden influencer Jade Kops is verschillende keren bedreigd. Volgens haar vader kunnen sommige volgers van zijn dochter het niet verkroppen dat zij geen contact met de familie willen. Volgens Omroep West durft het zusje van Kops daardoor niet meer alleen naar het graf. Uit angst te worden lastiggevallen. Kops overleed in april aan de gevolgen van kanker en deelde haar ervaringen met honderdduizenden volgers op sociale media. Ze was 19 toen ze stierf. De politie is op de hoogte en heeft met verschillende mensen gesprekken gevoerd in de hoop dat ze de familie met rust laten. Bij een brand in een verzorgingstehuis in Chili zijn zeker 16 mensen om het leven gekomen. Het vuur brak gisteravond laat uit in een wooncomplex voor ouderen in het zuiden van het land. Het is nog niet bekend wat de oorzaak is van de vuurzee. 10 mensen konden worden gered. Zij zijn met onbekende verwondingen opgenomen in het ziekenhuis. Dit weekend reizen de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland terug naar Nederland. Het gaat volgens een verslaggever om 8 mensen die meereizen met een bus. Een aantal mensen is in het hotel gebleven. Met het busongeluk in het achterhoofd willen sommigen liever met het vliegtuig. Daarnaast wordt nog bekeken of er gewonden met ambulances naar Nederland kunnen. Het weer. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. In de loop van de middag neemt de bewolking vanuit het noordwesten toe. Blijft vrijwel overal droog en de temperatuur ligt rond de 22 graden. Vanavond wordt de bewolking dikker en gaat het in het noorden en midden regenen. Morgen ook regenachtig. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit het hart van de Stedendriehoek.
1: Voorst Veluwezoom.
0: 105.3 en 107.5 FM. Onze regio.
1: De muziek.
0: Van Voorst Veluwezoom. Dit is Moyes Lustrum, het dialectprogramma van Voorst Veluwezoom. Met praatjes, gedichten, verhalen en vrolijke muziek in de streektaal.
1: Voorst Veluwezoom.
0: Met uw presentator Martien Kobussen.
3: Nou, en dit keer geen Martien Kobussen, want die is volgende week en die week erop aanwezig. Dit keer is het Hetty Vosseman en medepresentator Joop Hezeman. En Willem Bint weer gezellig terug bij het tweede uur van Moyes Lustrum. Roberto en Yvonne Watimena zitten nog gezellig bij ons in de studio. En dan gaan we tweede uur ook nog even gezellig mee deurpraten. Joop, wat heb je allemaal een beetje klaarstaan voor de lustra's?
4: Tweede uur, ja. Ja. Wat gaan we nu doen? Wie heeft nog een... even kijken. Oh, wat willen we wel gaan doen? Die gaan nog even terugblikken op...
3: De prijsvragen.
4: De prijsvraag. Daar gaan we de trekking van doen.
3: Ja.
4: Die heeft 23 goede antwoorden.
3: Oh, kijk.
4: Wat hebben we nog meer? We hebben het ander kwartiertje met het IJssel-duo.
3: Oh ja.
4: Die zingen we niet dialect, maar...
3: Ah, maar het is altijd mooi. Altijd mooi.
4: En we hebben nog een groetplaat, een felicitatieplaat. En dat is een verzoekplaatje van Roberto en Yvonne.
3: Ja, er zit ook een verhaal aan vast, volgens mij. Dus dat gaan we zo meteen ook...
4: Dat was maar even vertellen, ja.
3: Ja. En dan gaan we nu verder met het volgende liedje van de Heinos. Een mooie plukte dag.

0: Ja, de Heino's met Pluk de Dag. Een iets wat meer rock, maar ook wel weer aardig. En dan gewoon nog verder met het gedicht. En dat is Klom. In de schemer van de linde tinkt huus en naast pompen. Stenen rieën, schone klom. Kleine klompjes, grote klompen. Hoge klom, lege klom. Blanke schoort met kalk en zand. Klom met een zonderband. Jonge klompen met een bliksken. Deentjes klompen met een leerken. En in elke klomp een tiksken water dat verdampt. Oh, hier, daar bent de boer zien klompen. Stilge, grote, hoge klompen. Worden grote maat en voert en past. Die zien pas niets net bekrompen. Hier lust zich verdreed net lompen. Waar hij zijn holsters dalen zet. Door drukken en steten, dat deze en dat weten. En dan wordt de vrouw zien klompen. Gauw, nerige, vrouwelijke klompen. Die doet immer gewoon geen minuutje stilstaan. Want de vrouw moet maar draven. Stiekem lopen, stiekem sloven. Een vrouw kan niet langzaam gaan en niet vaker stilstaan. En dan komt er de jonge klompjes. Met een bliksken en een band. En de namen erin de brand. Aan de neuzen afgetrapt. Aan de hakken vaak uderhapt. Klompen die de bomen vliegt. Als de appels riepen bent. Die gebruikt bent om in te gaan. Maar nog meer om mee te slaan. Hij is langs met elkaar ruzie heb. Die kleine klumpjes komt het laatste. Daar bunt de klumpjes zonder beste. Met een stukje veterband. Klumpjes voor de kleine hummel. Lopen leren mot den krummel. Trip, trap, trip, gaat aan de veurtjes. En soms valt, soms staat. Zo leert die kleintjes gaan. En die hele rieën klompen steekt te dreugen wie de pompen. Naast de pompen onder de linnen. Door kun je al die klompen vinden. Blanke schoert met kalk en zand. En het plaatje en een stuk in water dat verdampt. Ik heb er niet bij staan wie het te maken heeft. Maar ik vind het wel mooi gedicht.
1: Ik heb sinds kort Klomp me kocht, hè?
0: Ja, daar was ik bij.
1: Ja.
0: Hier heb Klomp me kocht bij de Hagendoornsplaats in Epe.
1: Ja.
0: Die vandaag heb ze ook op een monumentendag. Ben ze ook weer een gezellige. Ja, je moest nieuwe klompen met me zeggen. Hè. Ja. Joop was vorige week natuurlijk wel live op de Boerenmarkt. Je wil nieuwe klompen met me. Dan kon de klompen aan doen.
1: Ik had ze vergeten aan te doen.
0: Ja, dat had ik. Ik heb ze niet in zee vorige week.
1: Nee, maar ik ben bezig met de oprit opnieuw bestrooid. Dus die punten.
0: Oh, door hij ze nu.
1: Die punten die werd helemaal smerig. Ik had gietiet in mijn schoen.
0: Oh maar. Ja, maar op zijn boerenmarkt mag toch mij gerust metnemen.
1: Ja,
0: dat was ook best niet erg geweest. Dan gaan we verder met een liedje van Broek de Jo. Kiek naar de hemel.

0: nou de hemel van Broek, doe je. Ja, ook altijd een
1: fijn,
0: mooi. Ja, ja, Broek, doe je. Het is jammer dat ze niet meer wat doet, maar dat was altijd mooi om naar te luisteren.
1: Ja.
0: Nou, en dan hou nu het weerbericht. Ja, en normaal hou Mark wel vinden, maar Mark is op vakantie.
1: Is er weer op vakantie?
0: Die is weer op vakantie. Heeft het weer ook met en om, denk ik, in dit geval. Dus ja, nu bent Wille de instand. Je hebt nog geprobeerd, zei je, misschien uit Epe of omgeving.
1: Ja, ik heb even een zochtje in de omgeving naar een weerstation. En ik vond in Epe in, dus ja. Is natuurlijk ook ons
0: uitzendgebied. Ja, ons uitzendgebied, zeker.
1: En daar kon je alleen maar op de website een bericht sturen, heb ik gedaan.
0: Ja.
1: Maar het was alleen een datastation.
0: Oh ja, eigenlijk dus, alleen meer dat ze het constateert wat er gebeurt.
1: Ja, en dat zit allemaal in grafiek. Ja. Dat is wel een mooie website, hè?
0: Ja. Alleen
1: en
0: voor
1: we
0: ons
1: hebben hier in Twello nog ene, toch?
0: Oh, dat kan, dat weet ik niet. Die? Ja, ik ken alleen Mark eigenlijk.
1: In Jansen?
0: Oh, dat kan. Dat kan.
1: Ja,
0: maar Mark, wie ben onze vaste weerman? Even drie weken is hij op vakantie. Ja, ja. Dus nu
1: doen
0: we willen mensen bij doen. Ja, duo padden plat, not met het weer.
1: Dat is ook wat, hè?
0: Ja, de rummen. Nou, we hebben iets gevonden waar we willen denken, nou, dat kan wel eens een beetje kloppen. Dus we zullen elkaar een beetje ook aanvullen. Nou, vandaag en man. Het is vandaag zaterdag 12 september. Het is natuurlijk Open Monumentendag. Maar wat ik hier lees is dat vanochtend in ieder geval de zonne geregeld aanwezig is. Nou, ik heb eerlijk gezegd nog niet heel veel gezien. En het is dreugen. Nou, dat is wel heel fijn, vind ik. De zuidenwind die waakt dit een beetje zwakt op matig. En aan de kust neemt de wind toe. Dus dat is minder van Mark dan in dit geval. Want Mark zit natuurlijk aan de kust. Dus dat, en na een frisse nacht van vannacht is het halverwege de ochtend zo'n beetje 16 graden. Nou, dat wil ik wel gelukkig. En het was, vond ik, ja, nu dan toch met elkaar in de prop in de hoofd weer. Het was een beetje vochtig wel. Ook kun je merken dat de route nog weer een beetje aan het, het aanneemt. Vanmiddag is er een mix van wolken en zonne. En blijkbaar de meeste zonuren die binnen het zuin, dus niet hier. Want het noorden heeft wat meer met bewolking te maken. En het bleef hier in het oosten wel dreugen steeds hier. En verder is het best wel een lekkere warme zaterdag van maximaal van 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuiden.
1: Ja.
0: Nou, daar zitten we tussen. Dus ik denk dat we hier 20, 21 graden hebben zo'n beetje.
1: En ik zie geen buien, dus
0: Nee, dus het blijft dreugen. Ja. Is altijd fijn. Was vorige week ook met die boer Mark fijn dat het gewoon dreugen was.
1: Ja.
0: Maar dit is ook wel fijn. Jullie hadden vanmiddag ook nog iets, dus dan is het fijn als het dreugen is. Ja.
1: Maar man.
0: Morgen, morgen gaat het gebeuren. Dat is wel jammer, want er zijn her en der nog dorpsfeesten, want volgens mij hebben jullie in Voorst ook nog het een en ander te doen.
1: Ja.
0: Landver, is die ook morgen?
1: Ja, van 11 uur tot 5 uur.
0: Ja, daarom. Dus. En in Teugen is het dorpsfeest aan de gang. Nou, morgen is het gries met perioden van regen, morgenochtend. Dus ja, dat is niet heel erg prettig natuurlijk. En het gaat aan het einde van de ochtend richting de 19 of 20 graden. Maandagmiddag staat hier beperkt zich de regen tot het zuidoosten. Dus als dat nu een beetje er langs hen geeft, is het prettig. Hè? Dan houden we weer een dreuge dag. En maandagmiddag bleef het wel weer sterken op een 19 of 20 graden. En de meest matige wind die komt van het noordwesten.
1: Ik zie hier toch op de grafiek, zeg maar, dat je vanaf maandag 4 uur.
0: Maandag
1: 4 uur tot maandagmiddag 4 uur. Toch wel zeg maar 50-60% kans op regen hebben.
0: Mm, dat zie ik nog niet komen als een droge dag.
1: Nee.
0: Mm, nou, dan gaan we man metmaken. Dus
1: ik kijk op locatie Twello, dus.
0: Ja, door hem,
1: dus
0: dat is goed.
1: Die Voorst mee.
0: Ja, door hem. Ja, en ik hoop dan ook, dan hoop ik dat in heel de gemeente Voorst metvalt.
1: Ja.
0: Dan de vooruitzichten voor de komende dagen van maandag tot en met vrijdag. Maandag trekt er wel wat wolkenvelden over en vult er regionaal wel een beetje regen. Maar dat wordt wel weer een beetje een mooie, warme septemberdag. Want 21 graden in het noorden tot 24 in het zuiden. Dus dat is zo gunstig kunnen wezen. Dinsdag houden we een mix van wolkenvelden weer en een beetje zonne. Maar dan bleef het nog zelfs warmer. Dus maximaal tussen de 23 en de 24 graden. Alleen dinsdagmiddag, dan gaat het in de loop van de middag weer een beetje bewolkt worden. En gaat het vanuit het noordwesten een beetje regen. Ja, en dan gaat die warme lucht ook een beetje voort. En de noordwestenwind die wordt ook een beetje van windkracht 3 of 4. Dus dat is best vullen. Heb je door ook nog wat bijstaan, Joop, of niet?
1: Bij wat voor dag?
0: Bij de dinsdag.
1: Oh, bij de dinsdag. Ja.
0: Dinsdag 15 september.
1: Het werd een hele mooie dag, denk ik.
0: Oh, dat steekt toch wel. Hier zeggen dat in de loop van de middag werd een beetje bewolkt. Dus nee, nou, dat kan.
1: Ja, het werd wel bewolkt, maar de temperatuur die loopt aardig op naar de 24 graden.
0: Ja, dat inderdaad. En woensdag komt er met die noordwestelijke wind een beetje minder warme lucht natuurlijk. En dan wordt het niet warmer dan 18, 19 graden. Maar dat was natuurlijk de afgelopen weken ook. En dat gaat wel een beetje gepaard met een wisselvallig weertype, waarbij zon, wolken en enkele buien elkaar afwisselt.
1: Ja, ik zie hier dat zeg maar 's nachts het meeste regen valt. En overdag is het droog dan.
0: Oh, kijk nou. Ja,
1: het valt weer mee.
0: Droog dan. En zo noemen dan een beetje als 's nachts maar regent. Dat mag.
1: Ja.
0: Dan nou donderdag 17 tot en met zaterdag 26 september. Dat is wel heel verre. Dus laat maar 17 tot en met 20 doen. Dan blijft het zo'n beetje tussen de 17 en de 19 graden schommelen. En er staat hier dat het dan iets minder warm is dan het gemiddelde wat het normaal is. Maar als het tussen de 17 en de 19 en een beetje wisselvallig weer.
1: Ja.
0: En ja, zo noemen dan zal er een buurtje van. Dan,
1: donderdag gewoon weer regen, zie ik.
0: Ja, en vrijdag?
1: En vrijdag. Elk van de nacht van donderdag of vrijdag, s'nachts de meeste regen. En dan werd het geleidelijk weer droog. Nou, toch overdag weer een mooie droge dag, zie ik.
0: Nou,
1: met dus, temperaturen 17, 18 graden.
0: Dus eigenlijk de conclusie van de komende week is dat het redelijk droog is. Ze noemen dan een spatje regen en dan hopelijk in de nacht. En warm aan het begin van de week. En het zal aan het einde van de week wordt het zo rond die 17, 19 graden.
1: Precies.
0: Dus die jas moet je wel aandoen,
1: ja,
0: denk ik.
1: In ieder geval meenemen.
0: Nou, we hopen dat we Mark een beetje hebt kunnen vervangen. We doen ons best. Hè?
1: Ik hoop dat u het kunt.
0: Nou, ik hoop, ja, we zullen volgende week even evalueren of het ook u er komen is. En hoe gaan we nou een liedje toe? Nou ja, dan mogen jullie wat we vertellen, Yvonne en Roberto.
2: Doe maar gaan.
0: Ja, dat doen we. Wie loopt Roberto? Vertel Roberto.
3: Ja, het liedje heet Island in the Stream.
0: Ja.
3: En het verhaal daarachter voor ons beiden is dat we zaten op een zolderkamertje en ik zou dan Kenny Rogers zijn en ik vond het Dolly Parton.
0: En, dat klopt wel.
1: In de verkeringstijd was dat?
3: Ja, in de verkeringstijd. En we hebben het opgenomen, maar je weet wel hoe dat gaat.
2: Cassettebandjes,
3: op cassettebandjes. Dus,
0: En die jij in de stuurt. Oh, wacht even, leuk.
3: Nee, gelukkig weten we niet waar het ding ligt. Maar en dan ging ik met horten en stoten. Ik begin dan met zingen en dan moest Yvonne invallen. En dan zit er een hele lange... En maar wachten. En dan hoor je op het cassettebandje van... Hé, je moet invullen.
0: Sorry.
3: En we worden er nog steeds mee geconfronteerd. Want in de familie, als het liedje komt... Dan hebben ze het altijd over ons beiden.
2: Oh, dan loop ik weg.
0: Ah. Ah, we komen zo meteen bij de groep. Laat nog even over een moment... Toch hou je het allemaal heel lang vol met elkaar. Dus dat scheelt. Ja. Dan gaan we lusten volgens mij naar Dolly Parton en Kenny Rogers.
1: Een paar jurgen, hè?
0: Ja, maar dat is... Oh, wacht even, dit is toch goed felicitatie. Nou, dan kom je er nu al op.
1: Ja.
0: Want 5 september waren jullie 40 jaar getrouwd.
3: Ja, ook
0: nou, dat is al felicitatie waar natuurlijk. Ja. En 5 september was John ten Hove ook jarig. En 10 september, dat is dus 2 dagen geleden, is Roberto 70 gewonnen.
3: Ja.
0: Dus ook felicitatie weer. Dini Wijnberg, idem dito, ook op 10 september jorig geweest. Bea Broekhoff ook. 11 september was Ria Engelbarts Udink jorig. En 12 september, vandaag dus, Alma Buis Wilbrink. Dus door gauw verdreven het liedje van Dolly Parton en Kenny Rogers, Island in the Stream.

0: Islands in the Stream van Dolly Parton en van Kenny Rogers. Ja, en geschreven door een van de gebroers van Gibb. Ja. Nu gauw over naar een leuk item. En, want vorige week ben ik natuurlijk op de Boerenmarkt aanwezig geweest. En om even mijn indruk te geven. We hebben door een stand van 10 uur tot 1 uur. Hou u de zon. Mede dankzij Gert Voekens. Mede dankzij Leo Hulleman. Mede dankzij Martin en Joop.
1: En het.
0: En iedereen die mee heeft geholpen. Marie en Ini Wolters, Henk Wolters, Annie. We houden toch een heel mooi en gezellig uitzending houden door haar hart.
1: Ja,
0: vond
1: zeker.
0: Ik.
1: Was heel
0: het
1: mooi.
0: Was dreugen. Het was gezellig. Mensen hebben genoten. We hadden een prijsvraagje bedacht van. Op 26 september dan is voor ons een best wel een leuke, heugelijke dag. Wat wordt er dan gevierd? Nou, is dat de verjaardag van Martin Kobersen? Dat was antwoord A. Antwoord B was, wie binnen jaar met het raadspel bezig? Of C, het is de 1200ste uitzending van dit dialectprogramma Moois Lusten. Nou, de verjaardag van Martin die is volgens mij niet in deze tijd.
1: Dat is van 16 of 17 maart.
0: De bedoeling. Dus dat was hem
1: dat
0: niet.
1: Dat was hem niet.
0: Het antwoord B was een jaar lang rood plekken. Ja, nou, dat is ook niet zo. Maar volgens mij wel eind september begonnen.
1: Ja, maar.
0: Maar we begonnen volgens mij toen in augustus al. Dus ja. Dat was hem ook niet. Dus hem. Antwoord C.
1: Antwoord 3 was goed.
0: De 1200ste uitzending.
1: En we hadden meer dan 100.
0: Ja, nou, dat is toch leuk. Die. Mensen die langs binnenkomen. Ik heb gisteravond iemand gesproken die dacht dat ze konden schatten hoeveel mensen er op de Boerenmarkt waren geweest. Er worden schatten tussen de 3.000 en 5.000 man is er geweest.
1: Oh, is dat veel meer dan vorig jaar?
0: Ja, vorig jaar was het tussen de, nou, laat maar zeggen 2.000 en 3.500. Dus dat is het heel goed bezig geweest vorige weken. En het, ja, het ging ook, het was dreugen, her en her een spatje, maar dat mocht de plet niet drukken. Het was heel goed geslaagd, laat maar zo zeggen. Zoals bij jullie inderdaad ook gewoon goed geslaagd was. Was bij ons ook goed geslaagd. Ja. Maar ja, nu houden. Er is hier heel mooi. Steeds er tegenover me. Een mooie. Ja, wat is het? Apparaat worden.
1: De bingo.
0: De bingo worden. Al die nummertjes in zitten. Relaterend aan de spullen die ik hier voor me heb staan. En Roberto en Yvonne. Die gaat met elkaar. De winnaar trekken. En de winnaar kreeg een prijs. Het heeft te maken met de 1200ste uitzending. Wat het is, dat zullen we over 2 weken gauw dat vertellen. Maar dan houden we in ieder geval dat de winnaar al bekend is. En misschien wil de winnaar hier misschien wel even komen tussen 10 en 12. En dan kan ze het cadeautje zelf komen ophalen.
1: Ja.
0: Dus nou, Roberto en Yvonne. Laten we eens kijken of er een winnaar uit kunt halen.
2: Nou,
0: even draaien.
2: Eerst tegen de klok. Dit heb ik ook gehoord. En dan weer terug.
1: En dan valt er een balletje uit. Ja,
0: die valt
1: een balletje.
0: Oh, wat leuk.
1: Wat voor nummer?
2: Volgens mij is nummer 21. Kan dat?
0: Dat is bijna laat.
1: 21.
0: Bijna.
1: Ja, 21. Nou, Hettie, wie is het?
0: Nou, nummer 21 is... Ja, en dat is fijn dat we hier gewoon onafhankelijke mensen hebben zitten. Want dat is Debbie Hezeman. Ik denk dat dat uw dochter is.
1: Nee, mijn schoondochter.
0: Ja, schoondochter. Ja, nummer 21 is Debbie Hezeman. Want nummer 22 was Hanneke Olman. En 23 was Jaap van Essen.
1: Ja.
0: En zo kan ik ze allemaal opnemen. Maar dit nummer 21 is er van, of niet, Roberto en Yvonne.
2: Ja, ja. 21 staat erop.
0: Nou, uw schoondochter heeft de
1: plissie nog. Die heeft altijd geluk. Nee, echt waar. Ook
0: nou,
1: mooi,
0: kijk, Debbie, van harte gefeliciteerd. Leuk dat je te wonen hebt. En... wie laat weten op het moment dat de prijs er is, en dat is over 2 weken, dan wordt het of de schoonvaders u bereikt, of ze kunt hier misschien wel even gezellig naar de studio toe. Wie zult zien?
1: Ik

0: Ja. En dat was nog wel heel erg leuk, vond ik.
1: Ja.
0: Het publiek was al klappend aanwezig, dus super.
1: Hartstikke bedankt, Annie en Marie, voor het optreden.
0: Ja.
1: Namens
0: iedereen. Iedereen die er was ook.
1: Er komt een plaatje van jullie.

0: De Echo der Bergen van Annie en Marie. En we gaan nu ook weer live over naar Henk. Of niet, Henk?
1: Ja.
0: Ja, de boel? Ja. Henk, ja. Waar zitten we live?
1: We zitten op de Latmer.
0: Oh, okay.
1: Ik ben even naar buiten lopen. Ik sta daar bij het kasteel. Ja, eigenlijk is het een landhuis, maar het oude kasteel is afgebrand destijds. Dan is het nog een landhuis.
0: Nu sta je niet bij het museum in ieder geval.
1: Ja, ik sta bij de ingang van het museum.
0: Oh, kijk. Nou, kijk dan, ja. Henk. En wat hij mooi weer vandaag.
1: Ja, fantastisch.
0: Hè?
1: De berichten waren slecht.
0: Ja.
1: Maar het is fantastisch. En ja, de mensen die komt hier eigenlijk al behoorlijk naar binnen lopen. Dan, nou goed, we zijn alles weer begonnen.
0: Ja.
1: En, nou goed, maar ik denk dat het al aan de 40 bezoekers bent. Dus, en dan hoor je dan van mensen, ja, ik ben hier in de Noorderwest. En dat is nu net de bedoeling dat ze hier komt.
0: Jullie bent laatst met Rote Plekkenbo bij het museum geweest, inderdaad, van zo zijn.
1: Ja,
0: dat is eigenlijk dezelfde plek, hè?
1: Ja,
0: maar de keuze van de historische vereniging Voorst. Jullie starten nu door te plekken met een stukje, een expositie misschien of iets anders?
1: Nou, we willen zelf niet, maar de historische vereniging heeft een expositie in een oude stoomzuivelfabriek.
0: Okay. Ja.
1: En daar ben je naar originele ruimtes.
0: Ja.
1: En daar hebben we dus een expositie op gebouwd van dikke 120 foto's.
0: Ja.
1: En documentatie en wat filmpjes, laat maar zeggen. En zo. En dat is helemaal fantastisch daar zo. En, nou goed, hier verzorgden mensen dan op de ladder hetzelfde, omdat de mensen zo zijn. En die kreeg dan een rondleiding in het museum.
0: Ja.
1: En ja, dan kun je de hele geschiedenis terughalen.
0: Ja, ja, goed, mooi is dat,
1: twee weken geleden of drie weken geleden zelf zien.
0: Ja, heel erg mooi.
1: Het is. En goed, en gewurmde ook de Latmer. En ja, de Latmer hoort weer veerkrachtig erfgoed.
0: Ja.
1: En ja, veerkrachtig goed, erfgoed is erfgoed, laat maar zeggen, die door functieverandering in stand worden gehouden.
0: Ja.
1: Ja, want het wordt niet meer als landhuis of als...
0: Nee.

0: veel gebruikt, maar gewoon
1: als mooi museum.
0: Voor een museum en opleiding en kantoorvestigingen en zo.
1: En ze kwamen uit het hele land inderdaad. Ja. Toen hij het net over de, melk gebeurd. Is dat ook in Willep of is dat ergens anders?
0: Dat is ook in Willep, laat maar zeggen.
1: Ja, en hoe is dat?
0: Dat is heel prachtig, heel mooi, laat maar zeggen. Want in 1871 jaar, ik weet het niet precies te zeggen, maar in ieder geval is die melkfabriek daar opgericht.
1: Ja.
0: En de 100 boeren in Willepen, en die hadden samen 468 koeien. En die binnen melkfabriek begon.
1: Ja.
0: De ver was de melkfabriek, laat maar zeggen, heel veel in particuliere handen.
1: Ja.
0: Handen en die directeur die gaf dan de boer met een prijs weer, wat hij zelf dan leuk vond. Maar die boeren die verdienden eigenlijk geen druk brood. En toen hebben ze gezegd, nou, we steken de kop bij elkaar en we steken een coöperatie.
1: En die fysieke expositie, waar staat die dan? Want is nu ook vandaag dan toch, of niet?
0: Ja, die expositie is niet dan. Nou goed, als je dan terrein opriet, zullen we zeggen, vanaf de Pasterinkse kanten.
1: Ja.
0: Daar hangt de vlaggen van Open Mendendag en verwijzenbordjes.
1: Ja.
0: Hoe de mensen kunt lopen, naar binnen kunt lopen.
1: Oh, kijk.
0: En er staan een paar mensen en die kunnen er heel veel over vertellen. Van er is er iemand bij die er zelf ook 25 jaar werkt.
1: Ja.
0: En zijn vader die was melkventer.
1: Ja.
0: En hij liep de eigen 4-jarige jongetje en die weet alle details door te vertellen. En dat is heel
1: leuk
0: mooi.
1: Leuk is dat dan, hè? Hij dat uit de overlevering, maar dan ook zelf met hem maakt. Druk mee geweest, denk ik, met de historische vereniging Voorst.
0: Ja.
1: Misschien dan.
0: Ja, we ook behoorlijk druk mee geweest. Dan ging toch veel tijd in zitten. We hebben die foto's dan opgeblazen, laat maar zeggen. Dat de A3 van maart.
1: Ja. Zo.
0: Nou goed, dan moeten ze dus en lijstjes of oplijstjes.
1: Ja.
0: En met tekst eronder wat het is. En dus met elkaar brengt het heel veel werk.
1: Ja, en met elkaar als vrijwilligers ben je eigenlijk mooi druk mee, laat maar zo.
0: Ja,
1: nou, fijn, goed. En ik hoop dat jullie vandaag nog, een fijne dag hebben. Dit is van een historische vereniging. De ding bent vandaag in de gemeente Voorst, denk ik, hè?
0: Ja. Het is verweerwerk mee en goed. En het zit op de stand. Ik ben even nog op de stand met suikerfabriek geweest.
1: Ja.
0: We begonnen het ook al lekker te lopen. Dus verder heb ik het nog niet gehoord, maar we gaan vanuit dat het een fantastische dag wordt.
1: En tot hoe lang kunt ze nog komen?
0: Ze kunnen er 5 uur nog komen.
1: Oh, kijk. Dus dat iedereen die nog denkt, even, ik ga een rondje fietsen. En die wilt even door langs fietsen. Of met de auto van nu het hele gebied waar u het zendt.
0: Ja.
1: Is iedereen nog van harte welkom in dit geval.
0: Zeker.
1: En er zijn ook diverse molens op, heb ik gezien. Dus ik denk dat het.
0: De mogelijkheden. Ja.
1: Ik vind het een dag dat je altijd kunt genieten van de dingen waar je anders niet naar binnen mag, maar je nu naar binnen toe.
0: Daar hun ik ook al op te vechten, laten we zeggen, met oude coöperatie.
1: Ja.
0: Daar is nu verbouwd, laten we zeggen.
1: Ja,
0: en
1: is toch daar leuk.
0: Komen een wapenmakerij in.
1: Ja.
0: Ja, en dan zeg ik, die mensen, dat wat gebeurd door, dat was dat. En dan zeg ik, nu houdt de kans.
1: Ja, maar dat is ook zo. En dan mensen in ons Lustergebied, van Zwolle tot aan de Brum en Iesel tot aan de Veluwe, gewoon een gezellig gebruik van maken.
0: Ja,
1: Henk, hartstikke veel succes.
0: Dankjewel.
1: Hey, dankjewel.
0: Goed hoor. Doeg.
1: Nou, dat was Henk. Live vanuit Willepen. Dan gaan we nu nog heel even mijn stukje, het laatste stukje, gaan we nog even interviewen.
2: Even een plaatje van Annemiek Rensink.
1: Ja, dat is goed.
2: En dan kunnen we nog een
1: klein interview nog.
2: Zullen we dat doen?
1: Ja.
2: Dat kunnen we.

0: Annemieke Rensink met Zundag. Nou, we hebben nog een klein 2-3 minuten over, zie ik hier. En dan beginnen we met het andere kwartiertje. Ik heb nog 2 dilemma's. Ja, ik had het net al heel even over met Yvonne. Een dilemma wat ik in ieder geval... het zei me niks. Ja, nee, we gaan eerst met u beginnen, Roberto.
1: Oh ja.
0: Papeda of Nasi Kuning?
2: Kuning.
1: Nasi Kuning is gele rijst.
0: Ja.
1: Dan kies ik voor het papeda.
0: Dat werd al voorspeld, ja.
1: En dat komt omdat dat is op de Molukken is dat de volksvoedsel.
0: Ja.
1: En dat wordt bereid vanuit sagomeel.
0: Ja.
1: Dus op de Molukken groeien heel veel sagopalmen. En daar wordt dan uit...
0: Meel van de maag.
1: Ja, uit
0: ja, ik begreep net van Yvonne dat het eigenlijk hier in Nederland is het dan meer aardappelzetmeel.
1: Dat
0: of aardappelmeel.
1: Dat is daarmee te vergelijken. Ja. En door er warm heet water op te gieten, dan krijg je dus een soort papje.
0: Ja.
1: En ja, met de bijbehorende, nou je hebt vis, een soort vissoep of een vlees.
0: Ja, de gerechten door mijn hen in dit geval. Ja.
1: Zeker.
0: En Yvonne dan, de papeda of de Nasi Kuning? Kuning.
2: Nasi Kuning,
0: ja.
2: Vind ik lekker.
0: Ja, dat vind ik lekker. En dat is dan de gele rijst?
2: Die echt met feesten en verjaardagen. De eerste verjaardag van een kind moet met Nasi Kuning.
0: Oh,
2: ja.
0: Oh, kijk, ja, dat is een beetje van de, hoe heet het, de bijzondere ding, vind ik dan.
2: Ja,
0: we zijn net ook al van, ik heb altijd de dag dat Molukse eten ook wel vooral vlees en vis is. Maar eigenlijk...
2: Ja, hier in Nederland.
0: Hier in Nederland is het dus inderdaad wel vlees en vis, maar inderdaad, op de Ambon is het eigenlijk wel op vis georiënteerd.
2: Ja.
0: Ja, en dat als reden, en dat snap ik dan ook wel, wat je net zei, is dat de vlees duur betaald moest worden door. En hier in Nederland was het dan wat minder... was het beter te verkrijgen, laat maar zo zeggen.
2: Ja.
0: Ik ga nog eens even... we hebben hier nog... even kijken. Ik weet ook nog... Ja, dat zit in mijn hoofd nu. Er zou ooit een... eventueel een... Molukse museum komen. Maar dat was niet hier in de omgeving... In Utrecht heb ik in mijn hoofd zitten.
1: Ja, die is er ook geweest.
0: Ja.
1: En, door ander gebruik van het gebouw is uiteindelijk
0: is
1: gesloten.
0: Ja.
1: Maar het Molukse Museum, dat is in Den Haag.
0: Ja.
1: In Den Haag aan de Sophia Hof.
0: Oké, dus er is nog wel een Molukse Museum in Nederland. Oh, gelukkig inderdaad. Ja. Nog voor volgende week. Mag iedereen door naartoe? Is het voor genodigen volgende week?
1: Met 75 jaar.
0: 75 jaar.
1: Ja, de vrijdag is een herdenkingsdienst. Die is voor genodigden.
0: Ja, snap ik ook.
1: Voor genodigden. En voor de 19e, daar mag... dat is allemaal vrij toegankelijk.
0: En dergelijke. Ja. Dan,
1: en ook op het feest. Dus het is allemaal vrij entree. Dus ja... Ja. Je het leuk vindt om erheen te gaan. Dat
0: mag je naartoe, inderdaad. En het is in de buurt van het Lavamena gebouw, hè?
1: Ja, aan de meester Dr. Sumukilplein 1. Dat is het gebouw naast de Molukse kerk hier in Twello.
0: Ja, nou kijk, dus dat is... Het wordt een gezellige dag, denk ik. En een mooie dag, vermoed ik.
1: Ja, we hebben net gehoord dat het weer goed is, dus...
0: En wordt er veel mensen verwacht of niet? Laat me zo zeggen, want dat weet je natuurlijk nooit. Ik heb...
1: Ja, je hebt natuurlijk ook mensen die, die in teugen gewoond hebben.
0: Ja.
1: Die daar belangstelling voor hebben. Ja, die komen.
0: Ja, we zijn net al, want Innie komt natuurlijk ook in teugen. Innie Wolters, die hier elke eerste zaterdag van de maand ook is. En die hebben jullie in de klas gezeten, zei je, of niet? Jullie waren elkaar zijn klasgenoten.
1: Ja, dat klopt. Vanaf de eerste klas tot en met de zesde klas.
0: Ja. Oh, kijk, ja, wel leuk is dat dan.
1: Ja.
0: Maar jullie hebben geen les gehad van Heel, denk ik, of wel?
1: Nee.
0: Meester
1: van Heel. Ja, meester van Heel, die had de eerste en de tweede klas op een kampschooltje.
0: Ja.
1: En vanaf de derde klas moest je naar de school met de Bijbel. Maar... In 1963 is kampschooltje opgeheven en toen...
0: Oh ja, toen is deuren gaan.
1: Ja, en toen heeft hij dus op de zaaier heeft hij daar zijn eigen klas.
0: Ja, dat was de derde klas. Was dat
1: ja.
0: Roberto en Yvonne, hartstikke bedankt dat jullie er waren. We willen gewoon zo meteen aan het einde gaan afsluiten. Maar we gaan nu even door met het laatste kwartiertje. En het laatste kwartiertje. Het andere kwartiertje is met IJsselduo. En het eerste is de IJsselduo Kroegenblues.

0: Ja, dit was het IJsselduo. Maar ja, jullie zullen wel denken van het IJsselduo en dan de Kroegenblues. Dat klinkt al heel anders. Ja. Nou, dat was ook zo, want Joop had zich even minst een knopje vergist. Want de knop die je moest aandraaien, dat was verkeerd. En je hebt altijd samen met verdor. Maar dat maakt niet uit. Ook een heel mooi liedje van het IJsselduo. Nu gaan we het volgende liedje doen.
1: Ja, en welk is dat?
0: Ja, hier heb je hier nu staan. Mooi was die tit met oe. En die zit bij mij ook op het grote scherm.
1: Oh, dat kan.
0: Dus want ik gok dat het goed geeft.
1: Oké, zetten we die op.

0: Aan het einde kom van het tweede uur moois lusten. Roberto en Yvonne, hartstikke bedankt voor jullie komst. Leuk dat jullie er waren. Joop, bedankt voor de medepresentatie en voor de techniek.
1: Joop, bedankt weer.
0: Ja, geen dank. We hebben een gezellige twee uurtjes uit, ja. Zijn we net al. En Joop, wat hou volgende week?
1: Volgende week is Martin er.
0: Ja.
1: Dat zou je zijn. En er komt iemand van het IVN.
0: Oh, altijd mooi en leuk, ja. En interessant.
1: Ja. Ik weet de naam zo niet.
0: Nee, maar... en volgens mij komt er ook nog een, maar dat moet nog even deze week regelen. Dat komt goed. We hebben nog een interview wat er hierin komt.
1: Ja, klopt.
0: Ja. Nou, luisteraars, fijn dat jullie hebben luisterd. En zoals we altijd zeggen aan het einde, maar dan wil ik dan iets anders maken. Willen zeggen altijd goed gewoon. En hoe zegt ze dat in het Maleis? Zo van...
2: Oh, het Maleis. Ik zal maar Amato.
0: Amato. Nou, dan zeggen Amato.
1: Ja? Amato.
0: Amato.

0: Steden-Driehoek.
1: Dit is Voorst Veluwezoom.
0: 105.3 en 107.5 FM. En via voorstveluwezoom.nl. Het nieuws van 12 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. Bij het ongeluk afgelopen donderdag raakten ook 10 mensen ernstig gewond. Zij liggen nog in het ziekenhuis en eerder vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis. En niet iedereen wilde mee met het busongeluk zo vers in het geheugen. Willen sommigen liever met het vliegtuig. En daarnaast wordt nog bekeken of het voor sommige gewonden beter is om met een ambulance naar Nederland te gaan. Door een storing kan de kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten worden ontvangen of verzonden, ook geen noodberichten. En ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of te ontvangen. De KNMR kan wel berichten ontvangen en kunnen vervolgens de kustwacht alarmeren. De familie van de overleden influencer Jade Kops is verschillende keren bedreigd. Volgens de vader omdat ze boos zijn dat de familie geen contact wil met online volgers van Jade. De politie is op de hoogte en gaat in gesprek met mensen. Kops overleed in april op 19-jarige leeftijd. Ze deelde haar ervaringen met honderdduizenden volgers op sociale media. En veel artsen willen graag medicatie voorschrijven die het milieu zo min mogelijk belasten. Dat blijkt uit onderzoek. Het probleem is dat ze niet goed weten hoe en zijn ze bang dat het te veel tijd kost. Omdat van veel medicatie niet bekend is hoe schadelijk ze zijn voor het milieu. En medicijnen zijn een enorme bron van vervuiling. De verwachting is dat het door de vergrijzing alleen maar erger wordt. Het weer dan nog. Vanmiddag af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Het blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. En vanavond valt er vooral in het noorden en het midden wat regen. Morgen ook regenachtig en dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit het hart van de Stedendriehoek.
1: Voorst Veluwezoom.
0: 105.3 en 107.5 FM. Onze regio.
1: De muziek.
0: Van Voorst Veluwezoom.
2: En dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit het hart van de Stedendriehoek.
1: Voorst Veluwezoom.
0: 105.3 en 107.5 FM. Onze regio.
1: De muziek.
0: Van Voorst Veluwezoom.
2: Prachtig en dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit het hart van de Stedendriehoek.
1: Voorst Veluwezoom.
0: 105.3 en 107.5 FM. Onze regio.
1: De muziek.
0: Van Voorst Veluwezoom.
2: Prachtig en dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit het hart van de Stedendriehoek.
1: Voorst Veluwezoom.
0: 105.3 en 107.5 FM. Onze regio.
1: De muziek.
0: Van Voorst Veluwezoom.
2: En dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit het hart van de Stedendriehoek.
1: Voorst Veluwezoom.
0: 105.3 en 107.5 FM. Onze regio.
1: De muziek.
0: Van Voorst Veluwezoom.
2: En dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit het hart van de Stedendriehoek.
1: Voorst Veluwezoom.
0: 105.3 en 107.5 FM. Onze regio.
1: De muziek.
0: Van Voorst Veluwezoom.
2: En dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit het hart van de Stedendriehoek.
1: Voorst Veluwezoom.
0: 105.3 en 107.5 FM. Onze regio.
1: De muziek.
0: Van Voorst Veluwezoom.
2: En dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit het hart van de Stedendriehoek.
1: Voorst Veluwezoom.
0: 105.3 en 107.5 FM. Onze regio.
1: De muziek.
0: Van Voorst Veluwezoom.
2: En dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit het hart van de Stedendriehoek.
1: Voorst Veluwezoom.
0: 105.3 en 107.5 FM. Onze regio.
1: De muziek.
0: Van Voorst Veluwezoom.
2: En dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit het hart van de Stedendriehoek.
1: Voorst Veluwezoom.
0: 105.3 en 107.5 FM. Onze regio.
1: De muziek.
0: Van Voorst Veluwezoom.
2: En dan iets koeler dan vandaag. Dit was het.
0: het NOS-journaal vanuit het hart van de steden die hoeven.
1: Voor
0: Zweden Zoom. 105.3 en 107.5 FM. Onze regio. De muziek van Voor Zweden Zoom. En dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS-journaal vanuit het hart van de steden die hoeven.
1: Voor Zweden Zoom.
0: 105.5 FM, onze regio.
1: De muziek van
0: Voor Zweden Zoom. En dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS-journaal. Vanuit het hart van de steden die
1: hoeven. Voor Zweden Zoom.
0: 105.5 FM, onze regio.
1: De muziek
0: van Voor Zweden Zoom. En dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS-journaal. Vanuit het hart van de steden die hoeven.
1: Voor Zweden Zoom.
0: 105.5 FM, onze regio.
1: De muziek van
0: Voor Zweden Zoom. En dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS-journaal. Vanuit het hart van de steden die
1: hoeven. Voor Zweden Zoom.
0: 105.5 FM, onze regio.
1: De muziek van
0: Voor Zweden Zoom. En dan iets koeler dan vandaag. Het NOS-journaal. Vanuit het hart van de steden die
1: hoeven. Voor Zweden Zoom.
0: 105.5 FM, onze regio.
1: De muziek
0: van Voor Zweden Zoom. En dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS-journaal. Vanuit het hart van de steden die
1: hoeven. Voor Zweden Zoom.
0: 105.5 FM, onze regio.
1: De muziek
0: van Voor Zweden Zoom.
1: Voor Zweden Zoom.

0: Stap in en maak de rit van je leven. Met de beste indie, blues, rock, pop en Americana. On the road again met Henk Henkelman. Iedere dinsdagavond van 8 tot 10. Jouw muzikale roadtrip. On the road again.
1: Forst Veluwezoom.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Defensie wil de dienstplicht weer invoeren in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld als de internationale veiligheid verslechtert of als Defensie er door de NAVO extra taken bij krijgt. Staatssecretaris Boswijk schrijft aan de Tweede Kamer dat er sprake is van selectieve opkomstplicht, oplopend van vrijwilligers tot verplichte deelname. Defensie is het werven van vrijwilligers al flink aan het opschroeven. Zo krijgen jongeren als ze 17 zijn al een enquête om te kijken of ze iets zien in een carrière in het leger. De selectieve dienstplicht die ligt gevoelig in de Tweede Kamer. Door een storing kan de Nederlandse kustwacht nog altijd geen gebruik maken van de radiosystemen. Er kunnen geen berichten worden ontvangen of verzonden, ook geen noodberichten. Telefonisch zijn ze wel bereikbaar. De storing die komt door gepland onderhoud wat niet helemaal goed is gegaan. Ook geeft de KNRM noodmeldingen door aan de kustwacht. Bij de trein die gisteravond in het noordwesten van Frankrijk ontspoorde was waarschijnlijk sprake van sabotage. Dat melden gerechtelijke bronnen aan Franse media. Bij de ontsporing tussen Rouen en Cannes raakten 44 mensen gewond. Een vrouw van 18 werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Bronnen melden gisteravond al aan media dat er een metalen voorwerp op het spoor lag waar de trein tegenaan was geknald. Nu zeggen ze ervan uit te gaan dat het voorwerp opzettelijk er is neergelegd. Wat het motief zou zijn, dat is nog niet duidelijk. En de dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. 10 ernstig gewonden die liggen nog in het ziekenhuis. Eerder vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis, maar niet iedereen wilde weer met de bus naar huis. Het weer vanmiddag af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking weer toe. Het blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. Vanavond vooral in het noorden wat regen. Morgen ook regenachtig en dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berends.

Zo, hebben we dat tempo er goed in aan het begin van deze aflevering van Hituur. Tracy Ullman was dat, uit Engeland kwam deze dame. En ze had hier een leuke hit mee in de jaren 80. En weet je dan, Breakaway. Een hele goede middag allemaal. En welkom bij een nieuwe aflevering van Hituur bij je eigen lokale radio.

En ze was er helemaal ondersteboven van op haar motorfiets met haar strakke pakje aan. Destijds op het hoesje van de single. Vanessa was dat. En dat heette dan Upside Down. En dit is ook leuk. Oh, volgens mij vindt de muzieksamensteller dat we wat weinig dames in het programma hebben vandaag. Nou, gelijk maar eventjes weer vijf erbij. Ja, goed voor de balans. De Dolly Dots met z'n vijfjes. En What a Night.

verschijnsels er een muziekstroming, de zogenaamde Stock Aitken en Waterman Sound. En deze dames die liften daar vrolijk op mee hoor, met deze What a Night. De Eagles waren dat uit de jaren 80 nog een keertje speciaal voor jou gedraaid, ja. Lekkere vrolijke muziek op zaterdagmiddag, hè? Elke zaterdagmiddag doen we dat tussen 1 en 2. En dit is ook vrolijk. Wat zullen we doen als tekst van het melodietje? Nou, weet je wat? We pakken gewoon de kalender erbij en noemen gewoon alle maanden die erop voorkomen op. Dan wordt er vanzelf wel een hit waarschijnlijk. January, February.

Oh, nog een keertje gedaan door Henk Wijngaard. Ik moet nog wat jaren mee, heette dat in het Nederlands. Maar Henk Wijngaard, die komt volgende week alweer aan bod waarschijnlijk. Dit was Eddie Rabbit, het origineel ervan. En Driving My Life Away. Ja, Anita Meijer, die we vandaag ook in het programma. En een lekkere gouden ouwe van haar. En we geven gewoon de schuld aan de liefde. Maakt ons eruit, hè?

Zo heette dat. Van jaren geleden. Anita en mij er nog een keertje. En inderdaad, Blame It on Love. Had ik al gezegd dat we vandaag ook weer de vaste onderdelen in het programma hebben? Nee, volgens mij niet, hè? Zometeen om 13:30, dan doen we wat rust en romantiek. En we hebben nog een Nederlandstalige meezinger om 14:45. Dus blijf lekker bij. Dit is The Middle of the Road. En lekker de gouden houden.

iedereen noemt altijd Saliskaar als het kenmerkende van deze band. Maar de drummer die kon er ook wat van, hoor. Echt een beetje dat standaard trommeltje van The Middle of the Road. Wel leuk om nog een keer te horen deze Sacramento.

Uit de discotheek van de site Odyssey was dat een going back to my roots. We gaan dat tempo weer een klein beetje lager brengen. We gooien het hele format weer omver, want we gaan rust en romantiek draaien. Ja, zeker. Twee plaatjes om bij te komen. Zoals deze van Kenny Rogers. Een hele mooie. En je mag mee een uurtje als je dat leuk vindt. While she lay sleeping.

Twee plaatjes achter elkaar. Kenny Rogers en She Believes in Me. En dit was niemand minder dan onze eigen René Vroeger. En een hele mooie, rustige Why Are You So Beautiful? Jawel. En dat bij Radio 794, hè? Een Duitsstalige nieuw op het programma van de formatie Wins. En hoe heet het ook alweer?

Zo heet dat, hè? Op een manier om te maskeren dat je zelf niet zo goed in Duits vindt. Dat was dan de passie wint. En dit komt in het Nederlands. En die Konaren en de Soul Bands.

wel sterke teksten in het programma vandaag hoor. January, februari en dit kwam niet veel verder dan Sol Chacha. Over creativiteit gesproken. En de volgende, daar maken we het helemaal goed mee hoor. Want dat is een tekst die echt wel op een tegeltje past. Waar je ook echt weer voor de dag kunt komen natuurlijk. We lopen dan van de Real Thing en op een wisselikkere discotheek vuller van destijds. Dat heet You To Me Are Everything. Speciaal voor jou nou een keertje.

Lief, hè, als ze dat voor je zingen. The Real Thing was dat nog een keertje. En You To Me Are Everything. Het is tijd geworden voor de Nederlandstalige meezinger. Ja, ook een lekkere vrolijke. Van een groep uit de omgeving van Nijmegen destijds. Toontje Lager en Zoveel Te Doen.

Kende je hem nog? Was er zeker wel, hè. Het werd zo vaak gedraaid destijds, dat moet gewoon nog wel lukken, denk ik. Toontje Lager was dat. En zoveel te doen. Radio 794, Voorst Veluwe zo met lekkere muziek tot aan 2 uur. Dit is Hituur met weer zo'n lekkere klassieker van destijds. De mensen van Fleetwood Mac, en dat heet Little Lies.

Fleetwood Mac op je eigen radio en Little Lies uit de jaren 80. Leuk om nog een keer te horen en dat geldt ook voor deze plaat. Die is al een klein beetje ouder, maar nog steeds heel erg mooi vind ik zelf. De Shuffles met niemand minder dan Albert West en Shalala, I Need You.

Ah, lekker nog een keer te horen. Albert West en de Shuffles en Shalala, I Need You. Nou, het bakje met hitjes is leeg voor vandaag. Dat betekent dat het nieuws zo meteen kan aankomen van 2 uur. En volgende week dan doen we het gewoon dunnetjes over met toch veel meer leuke muziek bij je eigen lokale radio. Graag tot dan, fijn weekend allemaal en maken we er leuks van. Doeg!

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Defensie wil de dienstplicht weer invoeren in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld als de internationale veiligheid verslechtert of als Defensie er door de NAVO extra taken bij krijgt. Staatssecretaris Boswijk schrijft aan de Tweede Kamer dat er sprake is van selectieve opkomstplicht, oplopend van vrijwilligers tot verplichte deelname. Defensie is het werven van vrijwilligers al flink aan het opschroeven. De selectieve dienstplicht ligt gevoelig in de Tweede Kamer. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. 10 ernstige wonden liggen nog in het ziekenhuis. Eerder vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis. Niet iedereen wilde mee. Voor de tweede keer in korte tijd is er brand uitgebroken in een opslag van een Bulgaarse wapenfabrikant. In de loods ligt munitie en kruit. Niemand raakte gewond. Begin vorige maand was er al een brand bij een andere opslag van de Bulgaarse wapenfabrikant. Lokale media leggen een link met de Russische invasie van Oekraïne. Volgens Franse media was bij de trein die gisteravond in Frankrijk ontspoorde waarschijnlijk sprake van sabotage. Bij de ontsporing in het noordwesten van Frankrijk raakten 44 mensen gewond. Bronnen melden gisteravond al dat er een metalen voorwerp op het spoor lag. Wat het motief voor de sabotage zou zijn, is nog niet duidelijk. Door een storing kan de kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten worden ontvangen of verzonden, ook geen noodberichten. Ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of ontvangen. De KNRM kan wel berichten ontvangen en zij kunnen vervolgens de kustwacht alarmeren. Het weer, af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. Morgen regenachtig en iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home elektro is er maar één adres. Roosendaal Home Elektro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Elektro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.
3: Op zaterdag 19 september aanstaande tussen 10 en 5 live bij RTV 794 Truckersdag 2026.
4: Lustrie?

0: Dit is RTV 794 Zaterdagsport. Presentatie Jan Berens.
1: En een hele goede middag. Het is zaterdagmiddag en het voetbalseizoen staat weer voor de deur. Jazeker, vanaf volgende week zaterdag gaat hij weer beginnen. Althans wat betreft de amateurs, waar wij over het algemeen hier bij Zaterdag Sport verslag van doen. De tweede, derde en vierde klasse. Goedemiddag, welkom bij de eerste aflevering van dit nieuwe seizoen. En wat gaan wij allemaal doen vanmiddag? Nou, dat is eigenlijk heel kort samengevat. We gaan met al onze verslaggevers in gesprek. Onze verslaggevers die u natuurlijk kent van wekelijks verslag van de club. Waar ze dan ook wat mee hebben, laat ik het zo zeggen. En nou, die komen vanmiddag of naar de studio. Of hebben ze telefonisch aan de telefoon. Om in ieder geval even het een en ander te gaan bespreken. Ten aanzien van die start van de nieuwe competitie. Want er is natuurlijk van alles in de voorbereiding al gebeurd. Bij die clubs zijn er nieuwe spelers. Zijn de nieuwe trainers, et cetera. Veel meer van dat soort informatie. En zo hebben we ze een aantal vragen voorgelegd waar we vanmiddag met hen over in gesprek gaan. Nou, dan beginnen we zo meteen. Henk van der Put hebben we.
0: Dit is RTV 794, Zaterdagsport.
1: Ik had weer iets te veel tijd nodig, Bert-Jan, merk ik.
2: Inderdaad.
1: Techniek vanmiddag in handen van Bert-Jan Bredenhof. En mijn naam is Jan Berens.

0: 80 zijn ze inmiddels, Bert-Jan. En ja, dan nog zoveel power teweeg brengen, dat is toch wel bijzonder. De Rolling Stones en de Stars. Ja, inderdaad, een fijne opener van dit eerste uur van Sport op zaterdag bij RTV 794. Ja, een voorbeschouwing gaan we doen van de competities die volgende week gaan starten. En ja, wie weet dat beter dan onze verslaggevers ter plaatse. Dus we hebben ze uitgenodigd, het zij hier in de studio, het zij via de telefoon. En de man waar we mee gaan beginnen, ja, die heeft ons eigenlijk verlaten. Maar is toch regelmatig, hoop ik, in ieder geval bij ons te horen. Henk van de Put. Henk, goedemiddag.
1: Goedemiddag, goedemiddag Jan. Ik ga u trouwens heel moeilijk verstaan, Jan. Ik weet niet of er iets aan een knopje gedaan kan worden, maar...
0: Daar hebben we onze technicus voorzitter, die gaat daar ongetwijfeld iets aan doen. En als het zo blijft, of als het beter wordt, nou, we horen het vanzelf wel. Dat gaat zeker helemaal goed komen. Henk, hoe is het een poos geleden dat we elkaar weer gesproken hebben?
1: Ja, een tijdje geleden, ja, inderdaad. Ja. Maar goed, we zijn alweer een tijdje bezig met ballen. En ik met name, ik ben in het Apeldoornse, ja, waar ik woon. En natuurlijk toegespitst op RTV Apeldoorn Sport.
0: Aantal jaren geleden verhuisd naar Apeldoorn. Nog wel regelmatig ook via 794 te beluisteren. Maar ook zeker bij Radio Apeldoorn. Afgelopen seizoen deed je Heerde nog regelmatig. Maar je hebt een andere baantje gekregen, begrijp ik.
1: Ja, en we hebben benaderd en allemaal in goed overleg gegaan, hoor. En hier de thuiswedstrijden deed ik van 794. Ja. Vanwege die benadering ga ik dit seizoen de omroepcabine bedienen hier voor de thuiswedstrijden van CSV Apeldoorn. Kijk. Geen verslag voor Radio Apeldoorn, maar dus de omroepspeaker. Zo heet het dan officieel.
0: Ja, jij bent de man gewoon die op het veld aan de bezoekers vertelt wat er zo allemaal al gaat gebeuren vanmiddag. Standen en nou, de opstellingen. Hartstikke leuk. Is weer eens wat anders, denk ik, of niet?
1: Is weer eens wat anders. Ik heb dat 15 jaar geleden ook een seizoen gedaan hier. Yeah. Dus even weer terug naar toen. Yeah. Dat klopt.
0: Maar we willen je toch nog graag horen, want ja, er is natuurlijk van alles te doen in omroepland ten aanzien van de lokale omroepen. Er zullen samenwerkingsvormen gezocht moeten worden, daar is al heel veel aan gewerkt. En ook 794 ontkomt daar niet aan. En ja, we gaan in de toekomst heel, nou laat ik het eigenlijk zo zeggen, heel close samenwerken met RTV Apeldoorn. En dat zal dan ook allemaal onder een andere naam gaan plaatsvinden. Dus we hebben dat aan het eind van het afgelopen voetbalseizoen al een aantal keren geprobeerd om de verslaggevers van RTV Apeldoorn hier binnen te krijgen en volgens mij andersom precies hetzelfde. En dat bevalt goed, dus we zullen jou ongetwijfeld ook het komend seizoen nog regelmatig horen, Henk.
1: Ja, dat begint volgende week zondag al, want dan hebben we dus de eerste samenwerking tussen RTV Apeldoorn en 794. Kijk. Dat is dan een uitzending die vanuit Heerde wordt verzorgd, begrijp ik. En dan zullen we inderdaad dus ook binnen Heer de Eper, Wees de Vorst en verslaggevers van Apeldoorn te horen krijgen.
0: Ja, ja. Nou, het belooft wat, want dat betekent dat zeg maar ons gebied eigenlijk veel groter gaat worden. En er ook veel meer verschillende verslagen, maar ook wellicht uitslagen en dergelijke gebracht zullen gaan worden. Dus luisteraar wordt daar denk ik alleen maar beter van, omdat hij nog steeds nog beter geïnformeerd wordt. Hey Henk, jij hebt het afgelopen seizoen de thuiswedstrijden met name van Heerde gedaan. Jij bent ook nog wel een beetje op de hoogte van wat er in Heerde gebeurt. Of heb je dat helemaal achtergelaten?
1: Nee, zeker. Ik ben nog wel geïnteresseerd in de beslommeringen van Heerde, SEH. Ja. De clubs die dus binnen 794 met name actief zijn.
0: Ja, precies. Precies. Dat klopt. Dan hebben we Anton van Noorl straks van SCA, hebben we natuurlijk hier ook nog. Maar wat is er? Hoe is de voorbereiding in Heerde gegaan?
1: Nou, moeilijk. Moeilijk. Ik kan niet anders zeggen dat het lastig is voor Heerde. Want ja, als je nagaat dat ze dus nog niet zoveel hebben gepresteerd en nog wat spelers moeten missen, ja, dan is het toch wel lastig om weer een deugdelijk elftal op de been te brengen. Ik voorspel, hoe jammer als ik het ook vind, een moeilijk seizoen voor de VV Heerde. Dat kan eigenlijk niet anders. Het zal lastig worden in de derde klas voor Heerde.
0: Komt dat dan?
1: Ja, hoe komt dat dan? Het is toch een beetje zoeken naar een nieuw elftal. Mm-hmm. Er zijn wat spelers gestopt. De keeper is weg, Vincent Mostert. En ook Kosjan Altenburg is weg. Dat zijn dan net twee spelers die hier vanmiddag met WVF binnen de lijnen verschenen in die wedstrijd tegen CSV Apeldoorn, de bekerwedstrijd. Maar goed, er zijn wel twee jongens die dus nodig gemist worden, bijvoorbeeld binnen de selectie van VV Heerde. Ja. Daarom voorspel ik een moeilijk seizoen voor Heerde. Ik kan het niet anders maken.
0: Nee. En er is niks nieuws bijgekomen eigenlijk.
1: Nee. Nee. En, wat
0: althans
1: er dus komt,
0: althans niet van buitenaf. Er worden natuurlijk prima jeugdspelers opgeleid. En die worden natuurlijk doorgeschoven naar de selectie. Maar ja, staan er meestal niet direct, hè?
1: Nee, klopt. Nou ja, goed. En de keeper Vincent Mostert, vaste kracht binnen de geleden van Heerde, die is dus verkast naar WVF. Die zullen ze nodig missen. De keeper van WZC is daarentegen naar Heerde gegaan. Maar goed, het is toch nog wel even passen en meten voor Raymond van Schoonhoven, de trainer van VV Heerde. Ze krijgen het lastig. Ik voorspel dat bij deze.
0: Ja, ja, duidelijk. Er zijn er natuurlijk nogal wat veranderingen, Henk. Met name door de KNVB ingevoerd met ingang van dit seizoen. En dan hebben we het eigenlijk met name over de zogenaamde derby-revolutie. Dat betekent dat eigenlijk de zaterdag- en zondagcompetities ook in de tweede en derde klasse zijn samengevoegd. Voorheen was dat alleen bij de landelijke teams en de eerste klasse, meen ik. Dus maar met ingang van dit seizoen geldt dat ook voor de tweede en de derde klasse.
1: Ja, ik moet wel zeggen dat we er niet zoveel last van hebben, Jan, hoor, dit seizoen.
0: Nee.
1: Tenminste binnen het uitzendgebied van 794. En RTV Amelo valt dat allemaal nog wel mee, die samenvoeging. Het is alleen de tweede klasse, WSV, club uit Apeldoorn. Normale zondagclub, die moet bijvoorbeeld de eerste competitiewedstrijd volgende week zaterdag een uitwedstrijd spelen bij Kuik, JVC Kuik, bekende voetbalclub natuurlijk. Die speelt normaal op zondag, maar is dus verkracht vanwege de fusie met VV Kuik. JVC Kuik is nu VV Kuik geworden. Speelt op zaterdagmiddag hun thuiswedstrijden. Dat is WSV dus nu verplicht om volgende week zaterdag de competitie te beginnen in een uitwedstrijd in Kuik.
0: Ja. Want Henk, in principe is het zo dat zondagclubs verplicht zijn om op de zaterdag te gaan spelen. En dat geldt andersom niet, hè?
1: Nee, dat heb je helemaal goed. Dat klopt. Ja, het is natuurlijk nogal wat, heeft nogal wat teweeg gebracht. Er zijn heel veel clubs die daar grote problemen mee hebben. Maar goed, de KNVB heeft in al hun wijsheid beslist dat het zo moet gaan gebeuren.
0: Mm-hmm.
1: Ja, en daar moeten we ons allemaal maar bij neerleggen. Is niks andersom.
0: Is er veel oppositie tegen?
1: Wat zeg je?
0: Was er veel oppositie vanuit de amateurclubs tegen deze samenvoeging van de zaterdag- en de zondagcompetities?
1: Ja, best wel veel promotie over geweest. Met name in die streken van Nederland die dus louter gewend zijn om op zondag te spelen. Die moeten dus nu gewoon verplicht, indien nodig, op de zaterdag hun wedstrijdjes gaan spelen.
0: Mm-hmm.
1: En daar hebben ze alles aan gedaan. Er is zelfs een rechtszaak nog aan te pas gekomen. Maar goed, de KNVB heeft gelijk gekregen. Het gaat allemaal door zoals verondersteld en voorgesteld door de KNVB.
0: Ja, ja, ja. Meer lokale krakers noemen ze het dan. Minder verre reizen. Veel meer spanning omdat het de clubs veel dichter bij elkaar zit. Dat is hetzelfde, denk ik, de lokale krakers, de lokale derbies. Hebben ze het dan bij het rechte eind?
1: Wat zeg je?
0: Heeft de KNVB dan bij het rechte eind? Klopt
1: ja,
0: het?
1: Nou, dat zal allemaal nog moeten blijken. Ik ben benieuwd hoe men dat gaat ervaren.
0: Okay.
1: Het is toch een totale omslag natuurlijk, hoe men dat allemaal bedacht heeft. En ik ben benieuwd hoe daar de clubs op gaan reageren. Het is allemaal wel leuk en aardig bedacht, maar veel compactere competities, regionaal en ingedeeld. Ja, het zal allemaal wel. Maar als je nou kijkt naar de derde klasse bijvoorbeeld, dan heb je dus Columbia uit Apeldoorn, Groen-Wit uit Apeldoorn en Teuge. Maar Vios Fase zit daar ook nog gewoon bij in.
0: Mm-hmm.
1: Ja, het is toch wel bijzonder. In de tweede klasse, Robuur, die moet helemaal Twente in.
0: Ja.
1: Die hadden ze graag dus ook bijvoorbeeld bij Epe ingezien in de tweede klasse.
0: Ja.
1: Maar dat heeft dus niet zo mogen zijn. Wat dat betreft is het nogal wat discutabel.
0: Ja.
1: En met name bij Robuur, maar ook bij Epe, vinden ze dat best wel jammer. Dat ze dus een derby tegen Robuur nu moeten gaan missen. Want Epe die moet daar Hooglanderveen nog maar eens iets te noemen. En WVF naar Lunteren. Totaal andere competitie dan dat ze gewend zijn, Epe.
0: Ja, ja, ja, ja, duidelijk. Die, maar daar kun je toch protest tegen aantekenen? Je kunt toch een verzoek indienen bij de KNVB aan het begin van het seizoen om in een andere klasse ingedeeld te worden, als dat mogelijk is?
1: Nou, wat ik begrepen heb, kunnen ze tot 14 september, dat is aanstaande maandag, kunnen ze protest indienen bij de KNVB. Maar goed, dat zal allemaal niet gebeurd zijn, want vooralsnog blijft het zo zoals nu dus allemaal de indeling is voorgesteld door de KNVB. Ze zullen het gewoon moeten ballen op deze manier.
0: Ja, ja, precies. Laten we het eerst maar eens proberen. En dan gewoon eens kijken hoe zich dit het komend seizoen gaat ontwikkelen. Er zijn ook van allerlei nieuwe spelregels. De 10-seconden-regel bij wissels, blessurebehandeling, countdown bij spelhervattingen.
1: Ja, inderdaad. Nou, als we het bijvoorbeeld over blessurebehandeling, dat vind ik nogal wat. Dat is ook wel zo'n punt. 1-minuten-regeling. Ja. Als iemand dus geblesseerd raakt en dan komt een verzorger aan te pas. En hij kan wel door, maar dan moet hij eerst een minuut naar de zijlijn toe. Dan pas mag hij er weer in.
0: Ja.
1: Dan krijg je dus een situatie van 11 tegen 10.
0: Ja,
1: ja, en dat is toch een beetje een rare regeling. Want dan is de ploeg die met 11 speelt tegen 10... toch een beetje in het voordeel, ondanks dat die speler gewoon terug mag komen binnen de lijnen.
0: Ja, als je dus iemand eigenlijk een blessure aandoet, laat ik het zo zeggen, dan kun je daar een minuut voordeel van hebben.
1: Ja, inderdaad, zeker.
0: Ja.
1: Oh ja, de 10-seconden regeling bij wissels, dat is ook zoiets, en met ingooien. Ik heb nu de verschillende wedstrijden gezien al tot nu toe. Er zijn scheidsrechters die er zeer nadrukkelijk op wijzen. Dan steken ze de hand op, 5, 4, 3, 2, 1. En dan mag de ingooi moet dan gebeurd zijn. Uh-huh. Of... ook met het intrappen, moet allemaal veel sneller gebeuren. Ja, dat is een regel waarvan ik zeg, oké, dat is denk ik wel een vooruitgang. Maar die blessurebehandeling, daar heb ik grote problemen mee. Ik zeg dat wel wat promotie teweeg zal gaan brengen.
0: Ja, de club, de vereniging, het elftal, wat de dupe is van die blessure, die kan daar nog voor gestraft worden ook.
1: Ja.
0: Dat is wat je zegt, ja.
1: Ja, precies.
0: Hey, jij bent op het veld, ik hoor achter jou ook allerlei geluiden... bij CSV vanmiddag, die spelen thuis?
1: Ik zit bij CSV, ja. Om 3 uur begint hier de laatste bekerwedstrijd in dit toernooi.
0: Okay.
1: Tenminste, in deze pool. CSV speelt thuis tegen WVF. Nou, WVF is al door naar de volgende ronde, hebben al 6 punten.
0: Okay.
1: En CSV Abeloor heeft aan een gelijk spelletje genoeg. De eerste 2 in de pool gaan door naar de volgende ronde.
0: Okay.
1: Maar goed, desondanks, het is in de aanloop naar het nieuwe seizoen een leuke wedstrijd. De trainers hebben nog de gelegenheid om wat uit te proberen. Aan de andere kant zullen ze zo langzamerhand ook toe moeten zijn aan de vaste formatie natuurlijk.
0: Ja, precies. Gooi het vanmiddag op een akkoordje.
1: Nou, daar laat ik me verder niet over uit, maar ik denk dat dat niet zo ver zal lopen.
0: Nee, maar het is natuurlijk een prima wedstrijd om ook inderdaad niet de eerste 11, maar ook de 6, 7 wissels die je dan wellicht achterhand hebt, om die dan eens eventjes te zien spelen. Henk, ik wens jou veel plezier vanmiddag. En veel succes.
1: Ik wens jullie in de studio ook een goede uitzending.
0: Dat gaat hopelijk helemaal lukken. We zitten hier tot 5 uur vanmiddag. En als het goed is, hebben we er zo'n 8 à 9... waar we in ieder geval het een en ander over gaan horen. Want dat zijn min of meer de clubs in zeg maar ons gebied, waar we regelmatig de luisteraar over informeren.
1: Ben wel benieuwd hoe Epen gaat afbrengen in de tweede klasse, Jan. Ben ik heel benieuwd naar.
0: We gaan het van de voorzitter in 2 uur horen, Henk. Dus
1: blijf
0: luisteren. Hè? En dat zeg ik, ook tegen de luisteraars. Blijf bij ons, want u gaat vanmiddag weer veel nieuws horen. Dankjewel, Henk van der Put. En tot een andere keer maar weer.
1: Tot ziens, tot horens.

0: Nou, het verwoord prima. De sfeer die we in ieder geval vanaf volgende week ook weer elke zaterdag en zondagmiddag voor u hier te kunnen brengen. Het is weer fijn langs de lijn van drukwerk. En daarmee werd het al weer zo'n 5 minuten voor de klok van 2:30. Tijd voor onze tweede gast. Dat wil zeggen tweede verslaggever die we vanmiddag hier in ieder geval even spreken over de club waar hij die dag dan ook meestal verslag van doet. En we hebben aan de lijn Matthijs Nicolai. En Matthijs, ja, die doet heel veel bij Vios Vaassen. Is het niet, Matthijs?
1: Dat is zeker waar, Jan. Ja. Ik sta hier rustig aan de zijlijn, in afwachting van de beide teams. Ik hoorde net dat Henk nog even moet wachten. Ze beginnen daar in Apeldoorn om 3:00, maar wij beginnen vandaag om 2:30. Dus dat betekent elk moment dat de beide teams, in dit geval Vios Vaassen en Albatros uit Apeldoorn. Ik moet Albatros zeggen volgens mij van de oude generatie. De jonge generatie zegt Albatros, maar goed, laat ik even de oude generatie respecteren. Vios speelt tegen Albatros. Dat gaat hier zo meteen gebeuren. Ik heb zojuist even de camera geïnstalleerd. Ik heb mijn voorspelling voor het komende seizoen definitief gemaakt, zodat ik jullie kan wijsmaken hoe het allemaal gaat lopen in de competitie waarin wij zijn ingedeeld. Dus ik ben er klaar voor, Jan.
0: Kijk, ik hoor het. En je hebt er weer zin in.
1: Absoluut, absoluut. Het is altijd fijn dat het even zomerstop is. Dat we ook wat andere leuke dingen kunnen doen op de zaterdag. Maar ja, als dan die bal weer gaat rollen, dan is dat toch altijd wel een goed gevoel. Tegelijkertijd duurt wat mij betreft die voorbereiding ook altijd wel heel erg lang. Dat bekertoernooi dat we vandaag afsluiten, dat is toch een soort zedelde voorbereiding. Dus ja, we zijn hier vandaag getuigen van weliswaar een officiële wedstrijd, maar in de hoofden van veel spelers en trainers de laatste oefenwedstrijd voordat het competitiegeweld volgende week weer losbarst.
0: Ja, precies. Precies. Dus het doet toch aardig in de beker volgens mij. Want er is natuurlijk een hoop gebeurd bij Vios eigenlijk in deze voorbereiding aan het eind van het afgelopen seizoen. Want er zijn nogal wat spelers vertrokken, Matthijs.
1: Nou, zeg dat wel, Jan. Je kunt geruststellen dat Vios een waardige dataverwisseling heeft ondergaan. Dat tekende zich vorig jaar al een beetje aan. Er werd getrokken aan diverse spelers. Jesse Perdom, toch een sterkhouder vorig jaar, die kondigde zijn vertrek aan richting CC Apeldoorn. Voor hem natuurlijk een hele mooie sportieve vooruitgang. Datzelfde gold ook voor Joao Papilaya, die tegenwoordig de rechterflank bij WSV bestrijkt. En nou ja, als de eerste indrukken die we gezien hebben van WSV in dit seizoen iets zeggen over de rest van het seizoen, dan denk ik dat hij ook een mooie stap omhoog heeft gemaakt en daar ook echt aan spelen gaat toekomen. Maar toen hadden we vorig jaar ook nog een hele sloot spelers die afzwaaiden om uiteenlopende redenen. Noah Tuasela staat tegenwoordig in de wei voor de SC Coach Ter Tille. Voor mensen die niet direct weten wat dit is een vierde klasser in Friesland. Daar is hij tegenwoordig woonachtig. We hebben een aantal spelers die is gestopt. Mehmet Ali Akalin is bijvoorbeeld gestopt na toch behoorlijk wat jaren voor Vios 1. Uit mijn hoofd waren dat er een stuk of 13. Richard van Beek is op lager niveau gaan spelen. Datzelfde geldt voor bijvoorbeeld Stef Kolderhof, Robin de Vries, Thomas Klink. Nou, en toen kwam daar eigenlijk deze week nog een grote Vios naam bij en dat is Joas Pol. De oud-gediende staat eigenlijk aan de vooravond van zijn 19e seizoen in Vios 1. Maar heeft besloten dat het eigenlijk fysiek niet meer op te brengen is. En dat eigenlijk de trainingsarbeid die hij erin moet leggen niet meer opweegt tegen de speelminuten die kan verwachten in zijn 19e seizoen. Dus die heeft ook zijn afscheid aangekondigd. En ja, dat was toch wel emotioneel. Voor veel mensen is dit echt het einde van een tijdperk. Ik denk dat het voor jou ook geldt dat Joas Pol jarenlang toch een van de vertrouwde namen was in Vios 1. Maar die gaat vandaag zijn laatste minuten maken. En dat is toch wel wel bijzonder. Het einde van een tijdperk.
0: En een aderlating voor Vios. Want,
1: ja, absoluut. Sportief, maar zeker ook zijn leiderschapskwaliteiten. Het is een jongen die niet meer altijd als aanvoerder in het veld staat, maar die toch voor alle spelers, ook de spelers die nieuw zijn begonnen, toch de aanvoerder is. Dat is eigenlijk zijn bijnaam zo'n beetje. Dus we gaan hem missen. Ja. Gelukkig blijft hij wel voor de vereniging behouden, want hij gaat gewoon zijn wedstrijdje spelen in Fios 3 samen met legendes als Stef Kolderhof, Robin de Vries en nog maar een aantal van dat soort figuren. Dus ja, een behoorlijke gedaanteverwisseling. Maar ja, ik heb net een hele waslijst spelers opgenoemd die is vertrokken. Ja, dan heb je ook weer vers bloed nodig.
0: Ja.
1: Want dan ontstaat er ook ruimte voor spelers die in de afgelopen seizoenen weinig aan bod zijn gekomen. Zo staat bijvoorbeeld vandaag Abel Touarcela in de basis. Hij is natuurlijk een talentvolle jongen, de jongste Touarcela. Vorig jaar kwam hij misschien niet helemaal in het stuk voor. Trainde wel bij Fios 1, maar ja, speelde toch het grootste deel van zijn wedstrijden in Fios 2. Hetzelfde geldt voor Ruben Mensink. Ook een jongen die tegen het eerst aan heeft gehikt. Maar die krijgt nu wat meer ruimte. Jordi Biesterbos, Marijn Visser. Dat zijn namen, echte Fios jongens die het vooral in de tweede helft hebben laten zien de afgelopen jaren. En die krijgen een kans. En ja, ik moet zeggen, ik begon de voorbereiding met een hoop vraagtekens. Ik dacht, heeft Fios een jasje uitgedaan? Wordt het echt minder dan de afgelopen jaren, waarin we toch behoorlijk zijn gewend? Ik moet zeggen dat ik blij verrast ben met het niveau dat de nieuwe jongens laten zien. En de manier waarop het team op dit moment voetbalt. We zijn ook extern wat aangevuld. Van de WWNA is overgekomen Axel Hulsebos, de clubtopscorer van WWNA. Die gaat van de vijfde klasse naar de derde klasse. Hetzelfde geldt voor Niels Koops, voormalig teamgenoot van Axel Hulsebos bij WWNA. En nu nog steeds natuurlijk teamgenoot bij

0: op volle kracht door te gaan. Dan denk ik bijvoorbeeld van Sam Oerlemans. Nou, zo zie je maar dat ja, waar spelers vertrekken, ontstaat er ook ruimte voor nieuwe jongens om een stap te zetten. En ja, ik zie dat heel veel jongens daar gretig gebruik van maken. Dus ja, ik ben eigenlijk best optimistisch over het aanstaande seizoen.
1: Als je dan kijkt, Matthijs, wat ze in de voorbereiding gedaan hebben en in deze bekerwedstrijden, dan ziet het er inderdaad nog helemaal niet zo slecht uit.
0: Nee, we begonnen met een oefenwedstrijd tegen VSCO. Daarna gingen we de Apeldoorn Cup in. En nou, als je dan naar de Apeldoorn Cup kijkt en ja, je kijkt even naar de krachtsverhoudingen, dan denk je, nou, Fios is de vierde, vijfde, misschien wel zesde ploeg van de clubs die daar acteerden. Ja, Fios werd dan vierde, dus dan sta je denk ik waar je hoort te staan op basis van resultaten uit het verleden. En dat met een hele nieuwe ploeg. Nou, in de beker doen we het ook best aardig. De wedstrijd tegen Alexandria hier 2 weken geleden in eigen huis. Ja, die wonnen vrij overtuigend van een ploeg met heel veel individuele kwaliteiten. Vorige week bij Columbia was het ja, misschien iets minder. Zeker de eerste helft had Columbia Fios behoorlijk goed in de tang. In de tweede helft speelde Fios wel wat beter. Maar wist het ook niet echt goede kansen af te dwingen tegen het nou, goed georganiseerde Columbia, van wie ik overigens dit seizoen ook behoorlijk wat meer verwacht dan in de afgelopen jaren, maar misschien daar later meer over. Ja, en nu spelen we tegen Albatros. Bij winst beker je gewoon verder. En dat is denk ik ja, iets wat Fios moet nastreven.
1: Ja, ja, die kans is ook heel groot dat ze het hoog gaan, toch?
0: Ja, als wij de scorebordjournalistiek hanteren, moet Fios deze wedstrijd gewoon winnen. De eerste wedstrijd in Apeldoorn Cup speelden we toevallig ook tegen deze ploeg. Nou, die won Fios vrij overtuigend. Maar goed, dat is inmiddels ook weer een aantal weken geleden. Er zijn een aantal jongens natuurlijk bij Albatros terug van vakantie. Bij Fios zijn er ook wat sterkhouders juist nu weer afwezig. Dus ja, het is al even afwachten ja, of de ploegen in zo'n voorbereidingsduel echt op volle oorlogsterkte zijn. Want zo wist Joost om ons te vertellen, de jeugd van tegenwoordig gaat in de voorbereiding gewoon op vakantie.
1: Is dat een verwijtje, Matthijs? Of?
0: Ik denk dat we dat zo moeten interpreteren, ja. Maar zo wist iemand mij langs de lijn ook te vertellen, ach ja, de tijden veranderen en zo heel veel doe je daar ook weer niet aan.
1: Betekent dat ook die jongens die ja, dit seizoen voor de bank in bestemd waren ook natuurlijk zich kunnen laten gelden, zich kunnen laten zien?
0: Nou ja, kijk, de een zijn dood is de ander zijn brood. Nou is Joost Pol natuurlijk niet overleden, maar als Joost Pol een stapje opzij doet, ja, dan kan iemand anders ja, juist weer wat meer spelen. Dus dat klopt.
1: Hey, dezelfde trainer, Thomas Prins, een kind van de club eigenlijk. Ja, die heeft er ook weer zin in.
0: Ja, nee, die is hier niet weg te slaan. Hij is jarenlang assistent geweest bij Michael Amstrand. En ja. Ja, hij begint aan zijn derde seizoen. En ja, als je dan kijkt naar de staf, is dat eigenlijk de constante factor hier bij Fios. Want ja, de teammanagers, de trainers, het is allemaal onveranderd ten opzichte van vorig jaar. Dus het is fijn dat daar, ja, dat daar een constante factor zit.
1: De eerste rust in de club.
0: Ja, absoluut. In ieder geval in de staf. En ja, het is ook behoorlijk goed gelukt om die nieuwe jongens in te passen. Dus dat is fijn om te zien.
1: Hey, en ik heb natuurlijk naar jullie allemaal een klein briefje gestuurd met wat ik een klein beetje wil gaan behandelen. Die derby-revolutie waar men het nu steeds over heeft. Er komen dus zondagclubs bij de zaterdagclubs in. Als ik eventjes kijk naar het lijstje, dat weet jij veel beter als ik. Maar als ik dan kijk naar die derde klasse E, dan zijn daar een paar zondagclubs bij ingekomen.
0: Ja, ik heb het nog niet helemaal, helemaal scherp. Kijk, KCVO is er natuurlijk bijgekomen. Dat is betekent voor ons ook direct een hele interessante derby. Die wedstrijd ja, gaat dit straks de eerste officiële wedstrijd tussen beide buren worden hier in fase. Dus dat gaat ongetwijfeld veel spektakel geven. We hebben natuurlijk wel eens geoefend tegen elkaar. Dat waren vaak oefenwedstrijden op het scherp van de snede. Maar die derby hebben wij er zeker bij gekregen, maar als ik dan lees dat het idee was van we brengen die clubs bij elkaar om dan ja, wat meer regionaal getinte wedstrijden te krijgen, dan denk ik nou, daar zien wij als Fios voorlopig nog niet al te veel van terug. Want als je toch de competitie van dit jaar, 3E inderdaad, vergelijkt met die geweldige competitie waar we de afgelopen twee jaren in zaten, dan ja, zijn wij bij FIOS althans behoorlijk teleurgesteld in de competitieindeling. Waar je overigens verder ook niet zo heel veel aan

0: Maar ja, het feit dat we Heerden missen. Goed, Epe heeft natuurlijk op sportieve gronden een plek in de tweede klasse afgedwongen. Maar goed, Happelheim missen we ook. Het harde, Ovios, nou, noem ze allemaal maar op. Dat, ja, dat is toch wel zuur hier zo. Zeker als je dan van tevoren lekker wordt gemaakt met uitspraken als meer derbies, meer regionaal gebonden wedstrijden. Ja, dan komt dat in ieder geval voor Vios niet helemaal uit het verf.
1: En dat vinden wij natuurlijk als sportprogramma ook heel jammer. Want ja, het is wat je zegt, de afgelopen twee seizoenen was het natuurlijk wel heel bijzonder met al die... we hadden bijna wekelijks een derby.
0: Nou ja, absoluut, absoluut.
1: Ik hoor het jou al eventjes zeggen, voorspelling voor het nieuwe seizoen.
0: Nou ja, het is lastig, hè.
1: Met zoveel nieuwe spelers.
0: Het is moeilijk om in te schatten waar Fio staat. Het is ook moeilijk om in te schatten waar de andere ploegen in de competitie staan. Maar goed, mij werd van de week gevraagd van, kun je eens een voorspelling doen? En toen ben ik maar gewoon eens gaan kijken. Hoe hebben de ploegen in onze competities het er eigenlijk de afgelopen jaren van afgebracht? En wat zegt dat eigenlijk over de staat van die clubs? Nou, dan valt toch op dat, als je alles op een rijtje zet, dat Vios toch in staat moet worden geacht. Dat is allemaal op basis van resultaten uit het verleden. Om ook dit jaar weer een woordje mee te spreken in de bovenste regionen van deze competitie. Dus ik verwacht wel wat van Vios. Vios is de afgelopen jaren, sinds het aantreden van Thomas Prins, achtereenvolgens, dit doe ik even uit mijn hoofd, vierde, derde en derde geworden. Vios heeft eigenlijk altijd tot vrij diep in de competitie een woordje meegesproken om ofwel een kampioenschap ofwel plaatsing voor de nacompetitie voor promotie. Ik denk dat er eerlijk gezegd dit jaar ook wel in zit. Veel zal natuurlijk wel afhangen van de ontwikkeling van nieuwe spelers. Het uitblijven van blessures en schorsingen. Maar goed, dat is iets waar denk ik elke trainer hier in de competitie mee te maken heeft. Niemand heeft een selectie met de 18 basisspelers. Dus wat dat dan gaat, kunnen we elkaar de hand wel schudden. Als je dan verder kijkt in die competitie, ja, dan zitten er wel een aantal ploegen bij. Of dan zitten er wel een aantal ploegen bij. Waar je veel van kunt verwachten. Ik denk bijvoorbeeld aan VV Dieren. Dat is de ploeg waar Cedric Bultman, ik vergat hem zojuist in mijn lijstje, maar Cedric Bultman is natuurlijk ook vertrokken. Ik speel tegenwoordig bij VV Dieren. Een ploeg die toch ook wel gewend is om op een hoger niveau te acteren dan de derde klas. Ik denk als VV Dieren de zaak gewoon normaal goed op orde heeft, dan gaan die ook wel meestrijden om het kampioenschap. Ik denk ook aan ONA 53, een ploeg uit Wageningen. ONA heeft de afgelopen jaren in de derde klas steeds goed gespeeld, goed gepresteerd. Was vorig jaar in de competitie met Harskamp, de best of the rest. Dus ik vermoed dat die ook wel goed gaan spelen. VVOP heb ik persoonlijk wel wat verwachtingen van. Dat is ook een ploeg die in het verleden hoog heeft gespeeld. Vorig jaar vond ik ze eigenlijk verschrikkelijk spelen. Onder aanvoering van een soort Mourinho-eske coach werd er met een mes tussen de tanden gespeeld. Veel gele kaarten, veel rode kaarten. Iedereen ergerde zich een beetje aan die ploeg. Maar er zit nu een nieuwe trainer op. En ik denk als die nieuwe trainer met zijn ploeg gaat voetballen, dan zou VVOP wel eens veel beter kunnen presteren dan vorig jaar. Ik hoor ook veel goeds over Fortissimo.
1: Ik hoor het al.
0: Dat is eigenlijk de laatste op mijn lijstje.
1: Fortissimo, ja, ik hoor het je zeggen. Ik denk eigenlijk een top 3 zit er dus voor Vios wel in. Dat noteer ik. Ga ik jou aan het eind van het seizoen nog eens over napraten.
0: Jan, daar mag je mij aan houden. Maar je hebt garanties tot de deur. En als Vios aan het einde van de rit strijdt tegen degradatie, dan heb ik er geen verstand van.
1: Ik heb nog geen gejuich achter jou gehoord, dus ik neem aan dat het nu nog steeds 0-0 is tegen Albatros.
0: Het staat hier 0-0. Ik volg de bal, maar mijn hartslag is vrij constant. Dus de ploegen zijn elkaar nog een beetje aan het aftasten in deze fase van het duel.
1: Wij gaan
0: 11 minuten gespeeld overigens.
1: Wij gaan elkaar weer bijna wekelijks spreken. Matthijs Nicolai van CSV Vios Vaarse, dank je wel voor jouw voorbeschouwing.
0: Graag gedaan. Met de uitzending.
1: Joe, dag.

0: Sam Vander, Olivia Dean zie ik hier staan. Het zegt mij zo niet iets met Jan. Maar...
1: Nou, ze staan al tijden op de nummer 1 in Engeland.
0: Oké.
1: Ze verbreken records die de Beatles neergezet hebben, is mij verteld. Dus tenminste, dat maakt de radio mij wijs. Laat ik het daarop houden.
0: Rain Me In is de titel van dit nummer, toch?
1: Ja.
0: Hartstikke goed. Hey, we hebben een druk bezet programma vanmiddag weer. Want gelijk naar dit plaatje hangt onze volgende spreekbuis al aan de telefoon. Dat is Anton van Noorl. Anton, goedemiddag.
2: Goedemiddag Jan. En goedemiddag mensen thuis ook.
0: Schikt het?
2: Sportpark de Heellanden.
0: Schikt het even? Want je bent druk bezet vanmiddag, begrijp ik, of niet?
2: Nou, dat valt op zich wel mee. Ik ben aanwezig bij een duel van het eerste elftal van SCA vanmiddag hier. Zij spelen in de beker thuis tegen Hattelheim. En normaal gesproken had ik best wel tijd vrij kunnen maken om bijvoorbeeld even naar jullie naar de studio te gaan. Maar ik heb in de rust nog wat verplichtingen. Dan worden er wat contracten getekend met wat nieuwe sponsoren. En sponsoren die worden verlengd. En dat had ik eigenlijk al afgesproken dat ik daarbij een woordje zou doen en dergelijke. Daarom dat ze het maar even op deze wijze doen.
0: Nou, als je na die tijd nog in de gelegenheid bent, kom gerust hier naar de studio. Want we hebben nog collega's van je hier ook aan de telefoon. Maar het is altijd voor de dynamiek van het programma is het leuk als we er een paar mensen bij elkaar hebben zitten die over bepaalde onderwerpen natuurlijk veel meer kunnen vertellen als wat ik kan. Maar goed, ja. Dat is geheel aan jou. Anton, want we zitten, het is om 3:12 alweer. SCH. Toch weer derde klas, gelukkig maar. Het was moeizaam het afgelopen seizoen. Uiteindelijk hebben ze het toch nog wel vrij makkelijk gered. Maar hoe is de voorbereiding gegaan?
2: De voorbereiding is wat mij betreft een beetje wisselvallig gegaan. Dat wil zeggen dat het eigenlijk best wel heel erg goed begon met goede resultaten tegen KCVO en IVV. Dat zijn ook wel op papier best wel goede tegenstanders die zelf ook wel veel voetballen. Daarna moest SCA in de beker tegen 2 vierde klassers, waarvan je op papier zegt, nou, als je zelf derde klasse bent, dan moet je daar tegen kunnen winnen. Alleen, dat bleek toch wel wat tegen te vallen. En met name ook het fysieke spel van de tegenstanders, Oene en VSCO, daar had SCA het echt wel moeite mee. En dat resulteerde in een maar liefst 3-0 nederlaag tegen Oene. Ja, dat is op papier echt gewoon niet best, dat durf ik wel te zeggen. En vorige week tegen VSCO werd het 1-1. Wat dat betreft is het een beetje wisselvallig. Wat mij betreft zijn er wel twee rode draden, zou je kunnen zeggen. De ene is dat er voetballend gezien misschien wel beter wordt gespeeld als vorig seizoen. Dus dat is zeker positief. Maar het andere is wat mij betreft wat minder positief. En dat is dat SCA eigenlijk best wel goed voetbalt en ook wel veel kansen creëert. Alleen het afmaken is wel echt een probleem. Wat dat betreft missen we natuurlijk ten opzichte van vorig seizoen ook wel een hele belangrijke speler, Jan.
0: Ja, noem de naam, want zo goed ben ik niet op de hoogte. Daarom vraag ik het aan
2: jou. Nee, dat is heel goed. Nee, maar ja, ik kan ook een lang verhaal vertellen. Maar ik denk, kunnen we af en toe nog even een bruggetje bouwen, zullen we maar zeggen. De speler op wie ik doel, dat is natuurlijk de topscorer van vorig seizoen in de derde klasse. En dat is Sven van Echteren, de linksbuiten van SCA. Die afgelopen zomer de overstap heeft gemaakt naar Staphorst in de derde divisie. Hij zit daar vaak op de bank, mag hij wel invallen. Dus hij zit eigenlijk wel bij de eerste sessie. Maar het is hem nog niet echt gelukt om een vaste basisspeler daar te worden. Maar goed, het seizoen is ook daar nog maar kort. Maar goed, dat was natuurlijk wel vorig seizoen een enorm belangrijke speler voor SCA. Scoorde veel, gaf veel assisten. En eigenlijk bij iedere aanval was hij op een of andere manier wel betrokken. Het was ook wel zo dat het spel van SCA heel erg op hem was gebouwd. Dat wil zeggen, als SCA de bal had, dan werd er al heel erg snel gekeken naar de linksbuiten. En in hoeverre of hij aangespeeld kon worden, zodat dat tot gevaarlijke situaties kon leiden. En dat gebeurde dus ook wel regelmatig. Hij is er dus niet meer. En dat betekent dus dat wat andere jongens die plek moeten innemen. En dat er ook wel wat anders wordt gevoetbald. Er wordt wat meer over de grond en ook over het middenveld gespeeld. Dat is dus echt wel positief. Alleen je merkt dus voorin wel dat je eigenlijk die stootkracht, die doelpunten echt op dit moment wel mist.
0: Ja, precies. Nieuwe jongens doorgeschoven vanuit de eigen jeugd? Of zijn er ook nog jongens van buiten afgekomen?
2: Ja, we hebben twee transfers, Jan. Ik weet niet of je dat in het amateurvoetbal ook trenches mag noemen. Volgens mij niet, want het gaat niet om geld of iets dergelijks. Maar we hebben twee jongens van buitenaf die hier naartoe zijn gekomen. Zij komen van WVF uit Zwolle, tweede klasse. Eentje is een aanvaller, Julian Broeksema. Hij staat vanmiddag hier ook in de spits. Fysiek sterke jongen wel en heeft ook wel zijn doelpunten gemaakt. Maar ook voor hem geldt ook wel dat ook hij zeker de laatste wedstrijd best wel veel kansen nodig heeft om tot het doelpunt te komen. Maar hij is zeker wel een versterking voor SCA. Een andere jongen op wie ik doel, dat is Tom Koenen. Dat is juist een centrale verdediger. Hij was de laatste jaren eigenlijk altijd de aanvoerder van WVF 2. En WVF 2 speelt in de reserve hoofdklasse, dus dat is echt wel een serieus hoog niveau. Hij is de centrale verdediger, speelt ook eigenlijk tot nu toe alles. En hij maakt op mij echt wel een hele goede indruk, ook aan de bal wel. Goede inspeelpaas, kan goed verdedigen. Geeft ook al wel leiding aan zijn ploeggenoot, dus dat is wel goed om te zien. Dus dat zijn wel twee prettige versterkingen erbij. Vanuit de jeugd heeft SCA wel een aantal jongens die zijn doorgeschoven vanuit de onder 19 richting de senioren. Of daar echt jongens bij zitten die heel veel minuten al gaan maken dit seizoen in SCA 1. Betwijfel ik eerlijk gezegd wel een beetje. Een van de jongens die bijvoorbeeld wel daar kans op maakt is Niels Bouwhuis. Hij zit vanmiddag wel op de bank bij SCA. Dus dat zijn eigenlijk de belangrijkste wijzigingen wat betreft de spelers. En we hebben natuurlijk ook een wijziging op de bank, zou ik maar zeggen. Want de technische staf is gewijzigd. Dat wil zeggen, we hebben een andere hoofdtrainer. Vorig seizoen was dat natuurlijk Jordi Fakkert. Of de afgelopen drie seizoenen, moet ik eigenlijk zeggen. En hij is verkast naar Epe, een niveautje hoger. En bij ons mag nu Henrico Mutt de scepter zwaaien. Henrico komt over van VSCO 61. Daar hebben we dus vorige week in de beker tegen gespeeld. Dat was voor hem wel leuk. Een leuk weerzien met veel oude bekenden. En hij maakt op mij echt een prima indruk. Fanatiek gedreven. Lijkt het allemaal wel duidelijk. Hij heeft in ieder geval een duidelijk plaatje van wat hij wil en hoe hij dat wil bereiken. En of dat dan ook allemaal gaat lukken, dat zullen we in het loop van het seizoen wel zien. Maar de eerste indruk is wat mij betreft echt wel positief.
0: Ja, ja. Is de selectie compleet, Anton? Of zijn er nog steeds toch wat jongens die ontbreken?
2: Ja, we hebben nog wel te maken met een aantal geblesseerden. Op dit moment zijn dat er een stuk of 3-4, waarvan twee jongens eigenlijk waarschijnlijk wel weer vrij snel kunnen aansluiten. We hebben wel twee jongens die wat langer geblesseerd zijn. Dat zijn Wessel Tellegen en Dion Polkamp. Nou, met name die laatste is wel echt wel een jongen die normaal gesproken ook wel in de basis staat. Hij heeft last van zijn lies. Daar heeft hij een scheurtje in. En degene die weten, die wel zelf wel eens liesblessures hebben gehad, dat zijn echt hele lastige blessures, omdat dat echt heel veel geduld vergt in de regel. En dat is dus iets wat nog wel eens wat langer kan gaan duren. Maar voor de rest is iedereen eigenlijk wel redelijk fit. Hebben we al inmiddels toch al wel een week of 4-5 voorbereiding gehad natuurlijk. En heeft iedereen wel de gelegenheid gehad om voldoende speeltijd te krijgen en zich fit te maken voor de start van de competitie volgende week.
0: Nou, en wat wordt de eerste wedstrijd?
2: Wij moeten volgende week uit naar Zwolle tegen Diezen West.
0: Ja, want het is niet zo'n mooie competitie meer als we het afgelopen seizoen gehad hebben. Dat hebben we wel meerdere mensen gehoord vanmiddag. Maar SCH vertoeft meer in het Zwols, hè?
2: Ja, klopt. Ja, de Veluwse Bundesliga die is eigenlijk uit elkaar getrokken. Hè? Ja. Dat wil zeggen dat met name de regio Apeldoorn, die is juist heel wat meer richting Ede-Wageningen die kant op gegaan. Ja. En eigenlijk is de grens getrokken zeg maar bij Epe. Dus alles ten noorden van Epe, dat gaat juist weer richting Zwolle en de omgeving van Zwolle. Op zich maakt het voor SCA niet heel veel uit of je nou eigenlijk in Apeldoorn moet voetballen of in Zwolle. Maar het is natuurlijk wel jammer dat je niet meer bij ploegen als een Fios of een KCVO in zit. Dat zullen ze in fase ongetwijfeld dezelfde mening over hebben, schat ik zomaar in.
0: Absoluut.
2: Daarom is het ook wel lastig om een beetje in te schatten hoe goed of de tegenstanders zijn, omdat we deze ploegen niet allemaal even goed kennen en zeker de laatste jaren niet heel veel tegen hebben gespeeld. We weten wel dat er geloof ik vier ploegen uit bij zijn die vorig seizoen nog in de vierde klasse speelden. In de klasse van VEVO, WZC en Hoenen. Zak onder andere, maar ook Olympia 28 zit erbij en DSV 61. Dus dat zijn wel ploegen die gepromoveerd zijn en waarvan je dus eigenlijk op voorhand wel ja, kunt verwachten dat je daar wel redelijk mee gelijk opgaat zou moeten kunnen zijn. En zo heb je nog een aantal ploegen, Zwift 64 uit Zwift op Band, die zat vorig seizoen in District Noord. En het jaar daarvoor zat SJA ook bij hun in de derde klasse. En ja, ik verwacht eigenlijk dat dat ook wel een ploeg is die wel weer redelijk onderin zou gaan eindigen. Dus ja, zo kun je wel toch wel redelijk een beetje al wel kijken van welke ploegen gaan meedoen voor de bovenste plekken en wie voor de onderste plekken.
0: Ja, duidelijk, duidelijk. Hey, nou is jouw dagelijkse werk ook de journalistiek als journalist van de regionale klanten, de Stentor. Heb je ook veel met sport te maken? Die derby-revolutie, zoals dat genoemd wordt, is die wat jou betreft geslaagd? Want als ik jouw voorganger net, Matthijs Nicolai, zou horen en ik bespeur dat ook een beetje bij jou, dan zeg je ja, eigenlijk zijn de competities er niet mooier op geworden, wat natuurlijk wel het doel zou zijn geweest.
2: Ja, nee, dat klopt. Ik denk eigenlijk ook dat die derby-revolutie, zoals jij het noemt, ik weet niet of dat inderdaad de officiële naam is, maar dat maakt op zich ook niet zoveel uit, dat voor deze regio ook niet zo heel erg veel invloed zal hebben. Om de simpele reden dat je eigenlijk hier al niet zo heel veel zondag voetbal meer hebt. En zeker niet op het niveau tweede, derde klasse. Nee. Met als gevolg dat je eigenlijk constant wel met een competitie vol met zaterdagclubs eigenlijk komt te spelen. Waardoor eigenlijk de veranderingen, denk ik, voor de regio hier niet heel erg merkbaar zijn. Toch ben ik ook niet heel erg enthousiast hoor. Want als ik bijvoorbeeld, ik heb een van mijn collega's, die is bijvoorbeeld assistent trainer bij Bas in Binninghuizen. Die voetballen vijfde klasse en zij moeten bijvoorbeeld nu het hele seizoen eigenlijk richting de Duitse grens in het Vechtdal. Dus omgeving van Hardenberg en dergelijke. Ja, als je dan om de twee weken, wat zal het zijn, meer dan een uur in de bus moet zitten richting die kant, dan is dat niet echt heel erg geslaagd wat mij betreft.
0: Nee, duidelijk. Je hoort het muziekje al op de achtergrond. We lopen tegen de klok van drieën, Anton. Dank voor nu even. En nogmaals, van harte welkom hier. Als je straks wel in de gelegenheid bent, kunnen we er nog eventjes wellicht over doorpraten. Maar ik moet het nu afronden. Dank dat je even bij ons in de uitzending wilde komen. En succes natuurlijk weer het komend seizoen. En tot de volgende week.
2: Tot volgende week. Hoi, hoi.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Defensie wil de dienstplicht weer invoeren in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld als de internationale veiligheid verslechtert of als Defensie er door de NAVO extra taken bij krijgt. Staatssecretaris Boswijk schrijft aan de Tweede Kamer dat er sprake is van selectieve opkomstplicht, oplopend van vrijwilligers tot verplichte deelname. Defensie is het werven van vrijwilligers ook al flink aan het opschroeven. Duizenden mensen lopen in Amsterdam een klimaatmars. Die begon ongeveer een uur geleden op de Dam. De deelnemers lopen een route van zo'n 2,5 kilometer door de stad. De mars eindigt op het Museumplein. Het protest is georganiseerd door milieu- en maatschappelijke organisaties. Die willen zo vlak voor Prinsjesdag nog aandacht vragen voor problemen als opwarming van de aarde. Ze eisen onder meer dat de afhankelijkheid van fossiele industrie stopt. De prijs voor het beste historische jeugdboek van het jaar is gewonnen door auteur Nancy Bosmans en illustrator Lisa van Winsen. Ze maakten samen het boek Het meisje met de zaadjes in het haar. Het gaat over een Ghanees meisje van 4 dat met haar familie wordt ontvoerd door slavenhandelaars. Haar moeder verstopt zaadjes uit hun thuisland in de vlechten van het meisje. Ze plant de zaadjes stiekem en voelt zich dan weer even thuis. De winnaars moeten de prijs van €1250 delen. Door een storing kan de kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten worden ontvangen of verzonden en ook geen noodberichten. Ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of te ontvangen. De KNRM kan wel berichten ontvangen en kunnen vervolgens de kustwacht alarmeren. Het weer, vanmiddag af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Het blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. En vanavond vooral in het noorden wat regen. Morgen wordt het ook regenachtig en dan ietsje koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendal.nl.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon.

0: Dit is RTV 794 Zaterdagsport. Presentatie Jan Berens.
1: En wij zijn tot 5 uur vanmiddag bij u met onze eerste uitzending van het nieuwe seizoen van 794 Zaterdagsport. En vanmiddag doen we dat met een voorbeschouwing op de nieuwe voetbalcompetitie met onze verschillende verslaggevers. Nou, u heeft ze gehoord, het eerste uur Henk van den Put, Matthijs de Nicolai van Vios, Anton van Noorl, SCH. En dit tweede uur gaan we dat doen met Niels Wittehot, dat is de voorzitter van SV Epen. We zijn natuurlijk razend benieuwd wat de verwachting is in de tweede klasse voor SV Epen. We praten met Henry Scheffel van KCVO. Ook die gaat van de zondag naar de zaterdag. En ja, dat zal voor hun ook een hele andere speelwijze gaan worden, denk ik. Want er is toch wel degelijk verschil, denk ik, tussen die zondag- en zaterdagcompetities. Dus ik ben razend benieuwd hoe zij daar tegenaan kijken. En Erik Smit. Maar Erik heeft het zo druk op zijn werk. Ja, dat kan maar zo gebeuren. En dan moeten we dat even af laten weten. Mocht hij alsnog in de gelegenheid zijn, dan zal hij ongetwijfeld ons dat nog wel even laten weten. Halen we hem alsnog. Het zij in de tweede uur, het zij in de derde uur. Dus we gaan het vanzelf weer zien. We hebben eerst lekker...
0: Dit is RTV 794 Zaterdagsport.
1: Met muziek van Normaal.

0: Ik begrijp het al, Bert-Jan. Deze moest er even tussen zitten voor de vrienden. Want die gaan vanavond in Dalfsen weer naar het tentfeest.
1: Ze gaan optreden in Dalfsen in een tentje.
0: Oké, kijk aan. Ja, normaal.
1: Normaal, ja. Okay. Ik niet. Oh,
0: nee. Ja, of die vrienden van je.
1: Nee.
0: Normaal, die staat vanavond in Dalfsen.
1: In Dalfsen, okay, ja. Ze hebben een mega grote tent neergezet. En dat mag allemaal weer gaan gebeuren. En dan gaat er allemaal weer hooi door Dalfsen heen, begreep ik.
0: Oké, dus die treden nog steeds op. Want Benny Jolink loopt ook tegen de 80, denk ik.
1: Geen flauw idee, joh.
0: Okay. Nou, dat is toch jaren 70, eind jaren 70. Oh, ik denk dat die een hele nummer is. Nou, leuk. En dan is het ook altijd wel leuk om zo'n oud nummer nog eens te horen.
1: Ja.
0: Over volgende week. Dan gaan we natuurlijk starten met de eerste zaterdagmiddag sport bij RTV 794. Maar dat doen we volgende week in combinatie. Want volgende week is het natuurlijk ook een prachtige dag voor de heren. Want dan is het weer truckersdag. En daar beginnen we eigenlijk al volgende week zaterdag om 10:00 's morgens met de uitzending. En die gaat door tot 5:00. En dat wil zeggen dat we 's middags bij de sport zo af en toe is met truckersdag inbreken. Linda Seinstra, Gert Voekens zijn dan daar onder andere. En dan gaan ze verslag doen van wat daar bij Truckersdag allemaal gebeurt. Nou, dat is één keer per jaar. En dat valt meestal samen met of de eerste of tweede competitiedag. Maar goed, dat is een prima combinatie. En dat gaat volgende week in ieder geval weer gebeuren. Van 10:00 's morgens tot 's middags 5:00 live bij RTV 794.

0: Henk Wijngaard, ja, hij is onlosmakelijk verbonden met Strukkersdag in Heerde. Ik durf niet te zeggen voor de hoeveelste keer ze dat dit jaar gaan doen, maar ik meen iets van de 18e of de 19e keer al. En het is een bijzonder festijn, is mij verteld. Nou, ik ga het volgende week zelf ook meemaken, dus we gaan het in ieder geval zien. En met 794 Zaterdagsport zijn we er ook gewoon bij, want de uitzending zal regelmatig onderbroken worden vanuit de stoet. Maar dat volgende week, zaterdag 19 september. Inmiddels hebben we aan de telefoon de voorzitter van SV Epe, Niels Withold. Niels, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Welkom bij Brunch. Wat zeg ik? Dat moet ik op de donderdagmorgen altijd roepen. Dit is zaterdagsport, ja.
1: Je zit goed in het weekendgevoel.
0: Ik heb het idee, ja. Ja, misschien al iets te veel. Hoe gaat het, Niels? Hoe is het bij Epe?
1: Ja, prima. Het weer is onverwacht goed hier in Apeldoorn, waar we nu bijna bij onze SV zijn om hier een bekerwedstrijd te spelen. Dus het belooft een leuke middag te worden.
0: Ja, ja, jij zegt in Apeldoorn. Jullie spelen in Apeldoorn vanmiddag?
1: Ja, we hebben vanmiddag een uitwedstrijd in Apeldoorn, inderdaad. En we hebben aan één puntje genoeg om tegen WSV en één puntje genoeg om door te gaan in de bekercompetitie. Ja. Dus dat zou mooi zijn.
0: Nou, op basis van de cijfers die ik hier even voor me heb liggen, moet dat gaan lukken, lijkt me.
1: Ja, tegen Robuur uit, waar ik zelf niet bij was, maar ik heb wel begrepen dat ze daar onze jongens goede pot hebben gespeeld. En Nunspeet is een wat beter team natuurlijk, want we zijn ook nog volop in opbouw wat dat betreft.
0: Eerste klas er ook.
1: Dus vanmiddag kan een spannende wedstrijd worden.
0: Ja, ja. PSV, nou, vorig jaar was dat al een tweede klasser. Dus die zijn al wat meer gewend aan dit niveau. Hoe is dat met Epe? Moeten ze eraan wennen?
1: Ja, want we hebben echt een hele jonge ploeg. Zelfs zo jong dat we hadden onlangs een oefenwedstrijd. En telden wij de gemiddelde leeftijd 19,5. Ja. Nadat er twee ervaren jongens waren gewisseld. We hebben echt wel een hoop potentie in de groep. Maar we zijn nog wel, zoals gezegd, volop in opbouw om hier een echt goed team van te maken.
0: Dat kenmerkt Epe ook een beetje, Niels. Hè? Altijd jonge spelers, jonge leeftijd, gewoon gooi ze voor de leeuwen. En dat bepaalt ook een beetje het niveau van deze club, denk ik. Want jullie hebben al jarenlang een hele goede jeugdopleiding. Die jongens die staan te trappelen.
1: Nee, zonder meer. Dat is wat je terecht zegt, ook wel een beetje ons beleid wat we altijd voeren binnen de club. En we halen en betalen niet. Dus we doen het vooral met eigen jongens. En wij zijn van mening dat er vanuit Epe best wel een hoop potentieel zit. En er zijn ook vanuit onze club een aantal doorgestroomd naar de betaalde voetbalverenigingen. En ze hebben nu ook weer een speler die vorig jaar nog bij Go Ahead Eagles zat. Weer terug bij de club. Ja, dat is geweldig mooi om dat soort jongens aan het werk te zien.
0: Die jongen kwam pas top, heb je het over. Die kwam ook oorspronkelijk van Epe?
1: Ja, klopt. Die heeft jarenlang bij ons gespeeld. En uiteindelijk, zoals gezegd, via een aantal jaren Go Ahead nu weer terug in het eerste elftal.
0: Hey, want jullie hebben ook nogal wat aandelatingen. Want de spelers die vorig jaar opvielen, en dan heb ik het over Lars Krijgsman, Justin van Gelder en wat mindere mate, denk ik, Mees en Almoradis. Maar toch jongens die wel de spil waren van het team, toch?
1: Ja.
0: Alle drie vertrokken naar VVOG. Vierde divisie.
1: Nee, dus voor die jongens snap ik dat, hè? Want buiten dan William, die trainer is gewoon geworden. Maar dit soort jongens willen dan op een gegeven moment ook eens hun geluk proberen in het divisieteam. Dat is ook hun goed recht en dat juich ook alleen maar toe, want dan krijg je ook een beetje verloop en doorloop in zo'n elftal, dat ook weer goed is. Want zoals gezegd, hadden we echt nog wel wat hoop jonge jongens die twee jaar geleden zelf nog als 19-1 divisie speelde. Ja, die jongens die stonden nu te trappelen om bij EP1 minuten te maken. En dan is het wel heel mooi dat ze dit soort ervaren jongens over kunnen nemen en dan zelf hun kunst te laten zien.
0: Ja, precies, precies. Hoeveel jongens stromen er dit jaar door van de eigen jeugd?
1: Nou, dat is nog lastig aan te geven, want we hebben nog niet. We hebben een vrij brede eerste selectie gecreëerd, omdat we qua aantallen moeilijk zitten voor een EP2. Mm-hmm. Dus het kan ook zomaar zijn dat we één hele grote eerste selectie houden en dat Jordi, onze nieuwe trainer, vooral ook op basis van kwaliteit en het niveau van dat moment bepaalt wie er spelen. En dat andere jongens minuten moeten maken eventueel die op dat moment niet met EP mee kunnen.
0: Nee, precies. Precies. Jordi Vakkert, je liet een naam al even vallen. De trainer afgelopen seizoen bij SCA, nu bij Epe. Waarom is de keuze, waarom is de keuze op hem gevallen, Niels?
1: Nou, we hebben natuurlijk met Buurland een heel goed seizoen gedraaid vorig seizoen. Hè. Uiteindelijk zelfs een kampioenschap. Dus dat was heel mooi. Maar we hadden wel het idee dat we met name, zoals geschetst, met die hele jonge jongens die eraan zaten te komen. Wel weer toe waren aan een andere trainer. Een trainer die nog meer gefocust is op de jeugd en doorstroom van de jeugd om die goed te begeleiden naar het eerste elftal. En daar hebben we in Jordi denk ik een hele goede gevonden. Toevallig heb ik afgelopen donderdag nog een aantal spelers erover gehad. Hoe zijn de ervaringen nu met Jordi? Hoe verloopt de training? Nou, dat ze ook zeggen, ja, zonder andere trainers die we hebben gehad tekort te doen. Maar Jordi zit er bovenop. Die werd ons heel goed te motiveren en te stimuleren. Dus ook de spelersgroep is dus ontzettend blij met Jordi.
0: Ja, dat is goed om te horen. Zeker als je natuurlijk bij zo'n sollicitatie ook altijd gaat op de resultaten van zo'n trainer. Altijd kijkt naar wat is het voor persoon. En als die dan goed in zo'n groep valt, dan is dat natuurlijk toch heel prettig. Want je moet wel het hele seizoen moet je in ieder geval samen en misschien nog wel meerdere seizoenen.
1: Nee, precies. Dus het is ook steeds meer als bestuur van belang om goed te oriënteren. En vanuit de groep, de spelersgroep zelf, van wat willen jullie, wat moeten we? En de markt nog goed verkennen. En dan echt goede gesprekken voeren met potentiële kandidaten. En ook een beetje onderzoek doen naar wat voor trainers dat dan zijn, wat hun achtergrond is. En in hoeverre zij vooral ook die spelers op mentaal vlak goed op het spoor kunnen zetten. Want trainen aan zich, dat kunnen een heleboel mensen, een heleboel goede trainers kunnen dat. Maar het is ook vooral, zeker met zo'n jonge groep, van essentieel belang dat je ze goed begeleidt. En ook als ze in een wat mindere fase zitten, toch weten te stimuleren om nog net even dat extra beetje te geven om door die vormcrisis heen te breken. En alsnog wel weer goed voor de dag te kunnen komen.
0: Soms nodig om de jongens een aai over de bol te geven. Of soms misschien een schop onder de kont.
1: Ja, zonder meer. Dat is helemaal raar wat je zegt. Soms moet je als trainer de deel uitmaken van de groep. En soms moet je er letterlijk even boven gaan staan en zeggen, jongens, zo, wacht even. Dit gaan we anders doen. Of we doen het zus of zo. En dat ik schets, daar heeft zeker zo'n jonge spelersgroep. Jonge spelers, die hebben dat gewoon nodig.
0: Duidelijk, duidelijk. Voorbereiding is begon wat stroef. Uiteindelijk de laatste wedstrijd speelden jullie tegen Colombia. Dat ging heel goed. 5-0 winst. Ja. Maar daarvoor Koert Kampen, VSCO, HSV Dronten. Toch allemaal eerste, tweede klassers.
1: Ja.
0: Allemaal behoorlijke verliespartijen.
1: Ja. Ja.
0: Nee, goed, en dat is het begin van de competitie. Daarom speel je ook oefenwedstrijden.
1: Ja, precies. En dat was er bij het Albert IJsman toernooi. Hartstikke leuk toernooi. En daar hebben we de afgelopen jaren ook gespeeld. Elke keer met wisselend succes. Maar in dit geval was het voor Jordi natuurlijk ook aan het proberen van welke spelers laat ik waar spelen.
0: Ja, precies.
1: En dat zie je dan in zo'n wedstrijd. Dan hebben die jongens gewoon extra moeite om precies dat te doen wat hij wil. Dus daar ben ik van overtuigd dat er iets eerst wat gaandeweg het seizoen moet gaan groeien.
0: Ja. Ja, het is eerste seizoen in de tweede klasse, Niels. Hoe kijken jullie er tegenaan? Ik kijk ook even gelijk naar de tweede klasse L, daar waar jullie zijn ingedeeld. Ja. Het ligt er niet om. Het ligt er niet om. NSC Nijkerk, Neunspeet. Nou, daar heb je voor de beker al even een meekennis gemaakt. SVI, WVF, Zeewolde. Het zijn behoorlijke tegenstanders, denk ik.
1: Ja, nee, zonder meer. Maar goed, dat is uiteindelijk ook wel wat we willen. Dat is denk ik ook alleen maar mooi. En we zijn ook alleen maar blij dat het verenigingen zijn die redelijk bij ons in de buurt liggen. Mm-hmm. Dat is ook positief. Dus wat dat betreft zijn we hier wel blij mee. Maar het zal inderdaad geen gemakkelijk seizoen worden. Maar we gaan zien wat het wordt.
0: Ja, ja. En durf je een voorspelling te doen?
1: Nou,
0: of
1: laat ik zo zeggen,
0: leg je dan de lat erg hoog?
1: Nee, geen zin. Sterker nog, dat is op zich wel grappig dat de spelers, toen ik ze donderdag vroeg, zelf aangaven, nou ja, wel linker rijtje. Terwijl ik ook al tevreden zou zijn met lijfsbehoud binnen de tweede klasse. Mm-hmm. Maar goed, zou voordoen, dan ben ik een gelukkig voorzitter. Ja,
0: dat is ook wel jullie doelstelling, hè? Minimaal tweede klasse, het liefst eerste klasse voetballen, toch?
1: Ja, maar goed, het dilemma is wel, en dat, we hebben enkele jaren geleden nog eerste klas ook gespeeld. Het probleem daarvan is wel dat je vaak met verenigingen te maken krijgt die nog wat verder van je eigen accommodatie zitten. Dus dan komen er allerlei extra kosten bij, als de reis, et cetera. Maar ook in sommige gevallen, afhankelijk van de trainer die je op dat moment hebt, ja, moet je wel een trainer hebben met papieren voor de eerste klasse.
0: Ja.
1: En die zijn ook niet echt goedkoop.
0: Die ook weer extra kosten met zich meebrengen. Nee, duidelijk. Ja. Duidelijk. Dan was natuurlijk het vorig jaar een verademing in die derde klasse.
1: Ja, dat is achteraf.
0: Wekelijks hadden jullie derbies.
1: Precies. Een van de mooiste seizoenen, in ieder geval gedurende mijn periode als voorzitter.
0: Vinden die spelers dat achteraf nu ook zo, Niels?
1: Nou, er zijn er, kijk, wat ik al schets, we hebben een hele jonge groep. Maar er zijn een aantal die afgelopen seizoen ook echt wel heel intens hebben beleefd. Mede door hele bijzondere wedstrijden, zoals OBIOS kon kampioen worden. Maar die wisten ze dan toch te verslaan.
0: Ja.
1: We hadden een beladen inhaalwedstrijd, of overspeelwedstrijd moet ik zeggen, met Vios-fase. Die ook onder grote publieke belangstelling werd gewonnen. Dus dat zorgde voor een goede beleving binnen die spelersgroep.
0: Elke week spektakel.
1: Voor ons extra inkomsten in de kantine. Dus als je vaker dat soort seizoenen hebt, dan zal alleen maar heel mooi zijn.
0: Ja, precies. Nou, we gaan kijken het komend seizoen van hoe Epe het gaat doen in die tweede klasse. We zijn daar uiteraard heel benieuwd naar. Ander dingetje wat ik nog even wil aanhouden. Er zijn natuurlijk een aantal spelregelveranderingen door de KNVB opgelegd. Zogenaamde striktere spelregels. Meer tempo en minder tijd trekken. Wat vinden jullie ervan?
1: Een hele positieve ontwikkeling.
0: Ja.
1: We kennen, en de meeste luisteraars die kennen de voetbalwereld denk ik wel aardig. Dat is toch een redelijk conservatieve wereld. Dus in die zin ben ik alleen maar blij met dat KVB en in dit geval ook UEFA en de FIFA hebben ingezien dat er wel wat aanscherping van dit soort regels nodig was.
0: Mm-hmm.
1: En dat komt het spel denk ik alleen maar te goede dat je, zoals je zelf ook al schetst, veel meer snelheid in het spel krijgt. En minder irritatie op het moment dat er een wissel moet plaatsvinden en een speler op zijn 11e/30e naar de zijlijn loopt. Ja, daar mag een scheidsrechter wat van vinden nu. En dat is alleen maar heel goed.
0: Ja.
1: Dus ik zou het alleen maar toejuichen als de KVB nog meer van dat soort regels bedenkt. En bijvoorbeeld ook ter bescherming van de scheidsrechters beleid invoert waar echt het uitschelden van een scheidsrechter of anderszins onheus de scheidsrechter bejegende ook gewoon direct consequenties heeft. En dat zie ik helaas nog onvoldoende. Maar dat verdienen onze scheidsrechters ook, vind ik.
0: Zo is dat. Er is ons vorige uur, Henk van der Put, dacht daar toch even iets anders over. Want die gaf toch ook al aan. Hij zegt, ja, maar met name bij blessures kan toch de club die uiteindelijk de blessure veroorzaakt eigenlijk ook de voordeel bij heeft. Want uiteindelijk de tegenstander die moet een minuut buiten de lijnen blijven. Dus geeft hen dat de gelegenheid om tegen 10 man te spelen en daar voordeel uit te halen. Daar zit natuurlijk ook wat in, hè?
1: Ja, dat zou zeker kunnen. Maar goed, Het afgelopen WK gevolgd hebbende heb ik daar niet heel veel situaties in gezien die een dergelijk scenario onderschrijven. Dus ik ben daar niet zozeer heel bang voor. En nou ja, het is alleen maar goed dat, de enkele simulant die we in het verleden hadden nu niet meer aan zijn trekken komt met nou ja, allerlei kermen en rollend over de grond, terwijl er niks aan de hand is. En dat zeg ik ook met regelmaat tegen onze spelers. Neem bijvoorbeeld aan de wielrenners die met gebroken sleutelbenen en zo nog verder fietsen. Dan wil ik dat niet, zeker niet binnen het voetbal introduceren, hoor. Dat begrijp ik niet verkeerd. Maar goed, een beetje mentaal en fysiek weerbaar is denk ik ook wel goed. En dan is het aan de scheidsrechter om echt de slechte overtreding, de verkeerde overtreding, om die te bestraffen.
0: Ja, ja. Nou, kijk ik hier even naar de indeling, tweede klasse L. Ik noemde al een aantal clubs. Ik zie hier door Skampen nog bij staan, Harskamp. Hier de Hooglanderveen, FC Horst. Het zijn niet de eerste, de beste clubs. Hoe schat jij de kansen in? Wil jij een voorspelling doen, Niels? Waar gaan jullie eindigen?
1: Nou ja, wat ik net al aangaf, ik ben gelukkig al met lijstbehoud.
0: Ja.
1: Dat zal heel mooi zijn, zeker voor zo'n jonge groep. En die, zoals gezegd, echt nog wel verder moeten ontwikkelen. Die op zich wel allemaal potentie hebben, individueel en als team ook wel. Maar goed, dat moet ook nog maar gelijk weer uitkomen. En we weten allemaal dat als je te veel wedstrijden in het begin achter een verliest, dan wordt het ook een keer mentaal een extra zware. Maar zoals gezegd, lijstbehoud, dan zijn we al uitermate tevreden.
0: Top. Hartstikke goed. Niels Witterhorst, de voorzitter van SV Epe. Dankjewel dat je even tijd voor ons vrij wilde maken. En wellicht dat we jou deze competitie nog eens opnieuw gaan spreken. Want jullie vaste man Rijk van Ark was vandaag verhinderd. Dus neem jij de honneurs waar. En wellicht dat we je het komend seizoen dat nog eens vaker horen doen. Dankjewel voor nu, Niels. En heel veel succes het komend seizoen met jullie SV Epe.
1: Dankjewel.

Hier mis je helemaal niks van de sport uit jouw regio. RTV 794. Zaterdag Sport.

0: zijn er voor Bloemen, Buslau, Empe, Eerbeek, Hal, Klarenbeek, Leuvenheim, Nijbroek, Terwolde, Teuge, Twello, Voorst, Wilp en Wilp-Achterhoek. Je luistert naar
1: Voorst Veluwezoom.
2: RTV 794. Zaterdag Sport. Elke zaterdag tussen 2 en 5.
3: Ja, elke zaterdag tussen 2 en 5. En vanaf vandaag gaan we weer van start van 2 tot 5 met RTV 794 Zaterdag Sport. Een voorbeschouwing doen we vandaag met de verschillende verslaggevers. En normaal zeggen we dan dat die zijn ter plaatse. Maar dat zijn ze nu overigens ook wel, want er wordt al volop gevoetbald. Bekervoetbal. Maar volgende week begint het allemaal voor het Echi. En dan beginnen de verschillende competities. We hebben er nog niet aan de lijn hangen, dacht ik. Kijk eventjes naar Bert-Jan de Techniek. Nee, we hebben...
4: Wat zeg je, Jan? Ik was druk bezig met de muziek.
3: Ja, ik zie het. Ik zie het. Jij... Ik zit even te kijken. Henry Scheffel, maar die hebben we nog niet aan de telefoon.
4: Zal ik die zo even bellen?
3: Nou, laten we dat maar eventjes doen.
4: Ik had toevallig net Gerben aan de telefoon en die moest het een en ander nog even uitzoeken voor de zondagsport. Maar in ieder geval morgen geen zondagsport op RTV 794.
3: Nee, maar dat was dan echt ook net... Ik wist dat ook niet zeker, maar dat was eigenlijk ook net de vraag die ik bij Gerben neer wilde leggen. Gaan jullie volgende week wel beginnen? Want er zijn natuurlijk toch nog verschillende clubs, met name de vierde klasse, die gewoon op zondag blijft spelen. Dus, maar ik begrijp dat er nog niet helemaal duidelijk is of we volgende week wel of geen zondag voetballen hebben. Oké, dan moeten we het daar maar eventjes bij laten. En dan gaan we contact zoeken met Henry Scheffel van KCVO.
4: Ik ga hem bellen.
3: Een muziekje.
4: Eerst even een muziekje.

0: Chris Ria, and I'll send you all my love. En daarmee werd het bijna kwart voor vier alweer. Tijd voor de verslaggever. Nou, niet wekelijks. Hij doet dat samen met zijn collega Wim Meuleman. Maar aan de telefoon hebben we Henry Scheffel van KCVO uit Vaassen. Henry, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hey, welkom.
1: Hi.
0: Henry, het gaat allemaal weer beginnen.
1: Het gaat allemaal weer begonnen. Ja, het is al begonnen, maar het gaat eigenlijk allemaal weer beginnen. Hè. Volgende week eigenlijk voor het EGI.
0: Ja, dat bedoel ik.
1: Dus dan begint de competitie. Dus we zijn volop in de voorbereiding bezig.
0: Een beetje veredelde oefenwedstrijdjes, toch?
1: Ja, nou, dus zeker een veredelde oefenwedstrijd. In ieder geval voor ons, zeg maar even. En als je dan kijkt naar de voorbereiding, dan is het bij ons helemaal veredeld. We hebben op dit moment gewoon een vrij lastig programma. Het loopt nog niet zoals het moet lopen. En dan pak je de bekerwedstrijden helemaal als veredelde oefenwedstrijden. Maar zo gaan we richting de competitie.
0: Hoe komt dat dan, Henry? Het loopt nog niet helemaal zoals het moet lopen?
1: Nou, we moeten heel eerlijk zijn. We hebben een nieuwe trainer dit jaar en een nieuwe assistenttrainer, Gert-Jan Piksen en Melvin Verschoonhoven. Mm-hmm. Die rustig begonnen zijn met een groep. Alleen als je dan aankomt, zeg maar even. En je mist gewoon zes belangrijke spelers voor ons. Dan zijn we gewoon als club niet groot genoeg om dat helemaal in eerste instantie op te vangen. En dan moet je kijken hoe je dat wil oppakken.
0: Ja.
1: En dan is het wel heel lastig om te kijken van hoe je dat gaat opvangen. En dan heb je wel eens een keer dat het te laat is. En dan heb je wel situaties dat je op terug moet vallen op jonge jongens en et cetera. En dan loopt er even niet. En dan krijg je een paar tik om de oren met de beker en met ons toernooi in het begin.
0: Ja.
1: Ja, en dan zie je gewoon dat het vertrouwen nog heeft wegzakt. Dat de groep niet compleet is. Ze zijn nu bezig met tegen Teug aan het voetballen, de eerste helft. En het was de beste helft die ik tot nu toe gezien heb. Dus we hebben alle vertrouwen en dat komt ook zeker goed.
0: Hoe is de stand op dit moment, Henry?
1: Op dit stand is, het was heel jammer. De stand was 1-2, maar de eerste helft was Casio, vond ik echt beter. En ze geven nu binnen 5 minuten geven ze 2-0 weg. En gelukkig maken ze net de aansluitingstreffer door Kelvin Overmars.
0: Ja.
1: Die ook weer terug is. Maar dan zie je nu op de bank Ramon Heukos die aan het warm lopen is, die komt terug. We hebben Daniel Hulleman. Stan Hagen is nog voor vakantie. Randy Beerenschot is een weekendje weg. En dat is ook een probleem tegenwoordig. De huidige generatie spelers, vooral na corona. We lazen het van de week ook in de krant. De belangrijkste bijzaak is niet meer voetbal. Mm-hmm. Maar ook andere dingen. En je ziet daar festivalen, je ziet daar weekendjes weg, het gaat maar door. En dan dat is wel eens heel lastig te combineren. En vooral als je dan vrij fanatiek bent, dan is dat wel eens lastig.
0: Ja, dan is dat inderdaad lastig en dan kun je daar niet goed aan wennen. Maar deze opmerkingen, die heb ik vanmiddag van meerdere verslaggevers gehoord. Het is nou helemaal niet anders. We moeten daarmee leren leven.
1: KCO, dat is gewoon een club, zeg maar. We halen geen nieuwe spelers, dus we hoeven het ook niet te hebben over nieuwe spelers. Iedereen is welkom, maar we gaan zeker niet achter andere spelers aan. We zijn heel erg trots op onze eigen jeugd. Je ziet nu gewoon, op dit moment zie je gewoon drie spelers die heel hard op de deur kloppen bij het eerste. Die eigenlijk nu basisspelers zijn en die daar aankomen. We hebben een hele goede onder-19, waar zeker nog 4-5 spelers in zitten die eraan komen. Dus daar zijn we gewoon heel blij mee en daar moeten we het ook van hebben. En, ja, is die doorstroming er een keer niet, dan zullen wij ook een keer een jasje uit moeten doen en een stapje lager moeten doen. Maar dat vinden we niet erg, want dan gaan we gewoon weer beginnen aan een nieuw elftal. En dan gaan we gewoon kijken van hoe wordt. Ik kom hier vanaf op zaterdagmorgen hier aan en dan zie ik de egel, de mini-egels zoals we dat tegenwoordig noemen. De hypotheekshop die dat sponsort en met de allerkleinste. En er lopen gewoon 30 kinderen rond te spattelen om te voetballen om een eerste stap op het voetbalveld. Nou, dan kan mijn zaterdag eigenlijk al niet meer kapot en dan ben ik dan gewoon trots op van hé. Wel een heel mooi idee van hoe dat staat en hoe dat ziet. Dus dat is wel.
0: De aanwas
1: is gewoon heel belangrijk.
0: Die zitten weer aan te komen. Hoeveel jongens maken de oversteek van de junioren naar de senioren?
1: Nou, op dit moment zijn er eigenlijk twee jongens die definitief bij de selectie zitten. En twee jongens van de A die elke wedstrijd ook al meegedaan hebben. En die nog wel bij de A voetballen. Maar het zal mij niet verbazen als die er heel snel bij komen. Uh-huh, uh-huh. Dus eigenlijk zijn het de vier jongens die op dit moment erg hard op de deur kloppen.
0: Yeah.
1: Dat zal niet elke week goed gaan, zeg maar. Maar dat is wel, op dit moment heeft Tijn Scheffel gewoon een basisplaats. En er komt Luc Meilaert en Mitchell Brandt, die komen vanaf de jeugd aanzetten. Ja. Die hebben vanochtend gevoetbald bij de onder 19 en zitten nu op het bankje en zijn nu aan het warm lopen.
0: Ja, precies.
1: En dan heb je nog Wiebe Broer, die is ook een weekendje weg, maar die haakt ook aan. Dus we hebben eigenlijk vier spelers op dit moment die bij de groep gehaald zijn.
0: Ja, want ik zie dat er twee spelers eigenlijk vertrokken zijn. Dus vier nieuwe erbij. Dat betekent dat de selectie nog wat breder geworden is. Maar ik denk, Henry, derde klas zaterdag en zondag ook gecombineerd dit jaar voor het eerst. Dat zal nog wel even wennen worden voor KCVO, denk ik, of niet?
1: Nou, dat zal zeker wennen zijn. Wij zijn ook allemaal benieuwd hoe dat een beetje gaat. Je ziet die binnen de club ook een beetje, hoor. Dat het, we moeten nog... Ik kom zelf oorspronkelijk uit Oenen. En ik heb altijd weer Oenen gevoetbald. En dan dat is gewoon het zaterdagleven. Dat speelt heel erg. En vanaf 12 uur is het gewoon volle bak. Hier zie je nog een beetje opstartfase, opstartproblemen. Hoe moet dat? Hoe gaat dat? En vandaag zijn er drie elftallen tegelijk aan het voetballen nu om 2:30. Dus we gaan ook straks kijken hoe dat in de kantine gaat en et cetera. Alleen, ja, wij moeten als KCVO er ook maar mee groeien. Je ziet natuurlijk een beetje de publieke belangstelling, zeg maar even. Het zijn toch wel vaste KCVO's die altijd op zondag zijn. Ja, die moeten nu de zaterdag naar KCVO de weg zien te vinden.
0: Ja.
1: En dat zal even een proces wezen, maar ik ben ervan overtuigd dat goed komt.
0: De derde klasse E gaat het worden. Met tegenstanders, om er maar zo even een paar te noemen. Advendo. Candia, het zegt mij zo niet direct wat. Maar Columbia, Apeldoorn, is dan natuurlijk al gelijk een hele aardige tegenstander. Hoewel die ook nog niet zoveel jaren, volgens mij is oorspronkelijk ook een zondagclub. Die is ook een paar jaar geleden is die al overgegaan. Dieren zitten erbij. Daar hoor ik van dat daar is de verwachting ook van. Duno Doorwerth, wel een zware club die de afgelopen jaren een aantal keren gedegradeerd is. Maar toch ook Fortissimo. Begrijp ik dat Groen-Wit doet daar nog mee. ONA 53, de Paasberg Fios. Dat wordt natuurlijk...
1: Ja, Fios fase.
0: Ja, ja. Wanneer is de eerste derby, Henry?
1: 10 oktober.
0: Dat schiet al
1: Dus ik nodig nu alvast iedereen uit om hierin te komen 10 oktober.
0: Ja, dat geloof ik. Is dat bij jullie thuis? Is dat bij jullie thuis?
1: Ja, dat is bij ons thuis gewoon om 2:30 middags. En na afloop gewoon volle bak gezelligheid. En we hopen... op een hele gezellige middag met een kleine 3-0 voor KCVO, hoop ik. Maar dat.
0: Waar het hard
1: voor is. Maar laten we er een mooie burenruzie van maken. Gewoon in de afloop gewoon met z'n allen gezellig een biertje drinken. Ja. En zoals het voetbal eigenlijk bedoeld is. En zoals het eigenlijk hoort, zeg maar even. En daar gaan we nu wel KCVO voor. En ik ken Fios een beetje, die zal er ook vast voor gaan. Dus.
0: Henry, ik noem een aantal clubs uit die derde klasse E. Welke kennen jullie?
1: Ja, we kennen er redelijk wat, maar we hebben in het verleden wel vaker gestaan. We hebben natuurlijk nu de overstap gemaakt van zaterdag naar zondag. Dat is voor ons ook heel erg wennen. Alleen wij balen natuurlijk verschrikkelijk van de... een schitterende goal trouwens van KCVO. T2, een hele mooie voorzet van Dani Bronsink. En die wordt afgemaakt door ook een jeugdspeler. Die ben ik vergeten te noemen, Thijs Janink. Die was al zijn tweede, maar die zat vorig jaar ook onder 19. En die neemt het op de patoffel en het is 2-2. Sorry,
0: kijk,
1: dat moest ik even kwijt.
0: Nee, maar we willen graag op de hoogte gehouden worden van de actualiteit. Dus prima.
1: Ja, nee, maar we hadden natuurlijk vorig jaar gehoopt om in de derde klasse te komen. Zeg maar even bij SGA, bij Heerde, misschien wel bij Bithard, Dorenspijk, Hattelheim.
0: Die knip is eigenlijk door de gemeente Epe gemaakt, hè?
1: Ja, joh, door de gemeente Epe. Dat is nu gewoon opgesplitst. En we zijn daar gewoon zeer teleurgesteld over. Daar zijn we heel eerlijk in. En nu kom je ook gewoon bij ploegen terecht. Met alle respect zijn er een beetje Arnhemse ploegen. Er wordt alles gehaald, er wordt gedaan. Er wordt, de ene week hebben ze zo'n selectie, de andere week hebben ze zo'n selectie. Nou, we moeten volgende week naar de Paasberg toe. Ook voor KCVO's de Paasberg. Ik heb twee keer tegen ze gezien. Zeg maar even, best wel een goede ploeg, maar ook een beetje opgewonden standjes erin. En daar moet KCVO ook mee leren om... Ja. omgaan. Mm-hmm. En het zaterdagvoetbal is over het algemeen iets fysieker dan het zondagvoetbal. Ik vind het zondagvoetbal iets verzorgder en het zaterdagvoetbal over het algemeen iets fysieker.
0: En iets heet gebakerder, denk ik?
1: Ja, misschien wel. Maar heet gebakerd is niet erg, maar ik vind zelf een beetje bij de Arnhemse en de stadse ploegen, zeg maar even, ben ik wel een beetje dat ik denk van...
0: Dus KCVO is niet blij met de zogenaamde derby-revolutie, om het maar even zo te noemen.
1: Nee, zeker niet. Trouwens een schitterende eigen goal van Tom Tangel. Hij maakte 3-2 van. Hij schiet hem gewoon vol boven een kruising. Maar,
0: ach ja.
1: Ja, kan ook gebeuren.
0: Nee, Casio, dan overkomt het beste.
1: Ja, daarom. Dan kom je strakke voorzetten en die kon er niet veel anders zomaar. Dan zie je hem wegblazen. Ja, maar Casio is zeker niet blij met de indeling. Nee. En ook niet met de derby-revolutie, zoals ze dat zo mooi noemen. Want eigenlijk was ze vorig jaar, hadden alles op fietsje af. Nou, we kunnen helemaal niks op de fiets af. Alleen naar Fios en we gaan nog een wit en Columbia en Teuge.
0: Ja,
1: en de rest is allemaal toch weer ver weg. En
0: ja,
1: eigenlijk vind ik dit ook een beetje een wassen neus van de KNVB. Als je naar de klasse hoger kijkt, zeg maar even. Dan zeggen ze, het zaterdag, zondag, voetbal gaat samen. Maar hoe kan het dan in vredesnaam dat WSV en Robi niet bij elkaar in de competitie zitten?
0: Ja. Ja,
1: als Apeldoornse club worden gewoon uit elkaar getrokken. Het is een beetje des KNVB, vind ik het.
0: Die kritiek die horen we uit meerdere hoeken. Dus dat is, dat is wel duidelijk. De vraag is natuurlijk, wat gaat tegen
1: We hebben er alles aan gedaan. We hebben ook een protest ingediend en gevraagd van... kunnen we nog wat anders van... maar nee, het was gewoon... de streep is getrokken, zeg maar even boven Epe.
0: Yeah.
1: En vanaf daar is het... ik snap ook wel dat ze keuzes moeten... Ik snap ook wel dat ze keuzes moeten maken. Maar het is... het is... We hebben er een beetje een nasmaak van.
0: Jullie zijn er niet blij mee. Dat is.
1: Er niet blij mee. Vooral omdat er vooraf contact is geweest met de KNVB. En ook gezegd van, luister eens, wij gaan over naar de zaterdag in verband met de afstanden vorig jaar. Toen was het echt allemaal aan de Duitse grens en et cetera. Nee, dat moet je doen. Komt allemaal goed. Je wordt eigenlijk een beetje gestimuleerd om dan... afgestimuleerd, maar in ieder geval om op zaterdag te komen voetballen. En dan, en dan zie je gewoon dat je nu toch weer eigenlijk in bij ploegen terechtkomt. Waar je eigenlijk niet in terecht wil komen en gewoon lekker in de regio wil voetballen. En dat vinden wij hartstikke jammer.
0: Dat is dan even anders voor Kaas voor jou. Ja, jammer. Maar ja, goed. We zullen het seizoen er in ieder geval denk ik even mee moeten doen, Henry.
1: Ja, maar dat is het zo. En dan gaan we zeker alles aan doen om het aan te passen. Alleen, je ziet gewoon, zeg maar even, er worden links en rechts worden er gewoon met bedragen gegooid en et cetera. Om spelers te halen, om wedstrijdpremies, om al dat soort geneuzel. Zelfs op vijfde klasse niveau krijgen ze gewoon geld per punt. Hoor ik hier ook in de omgeving. En dan denk ik bij mezelf, jongens, maar het is amateurvoetbal, waar hebben we het over? Wij stoppen het liever in de jeugdzaken, in de voetbalzaken. En we zijn nu begonnen met Frontro, zeg maar even, een bedrijf die ons helpt om de training op voortouw te krijgen. Nou, dat kost gewoon een klap met geld. Maar wij steken dat liever daar en we hopen dat die jongste jeugd ook de weg vindt naar het sportpark van ons. Want overal vind je een laadje wat, maar bij ons zijn er toch wel heel veel dingen erg goed geregeld, vind ik. En natuurlijk kunnen er altijd dingen verbeterd worden en dat moet ook. En dat is ook prima. En dat zal een andere vereniging ook zeggen, maar wij hebben op dit moment redelijk voor elkaar. Tuurlijk moet er wat gebeuren, links en rechts, ook omdat we naar de zaterdag gaan. En ook op het voetbalgebied moet er wat gebeuren. Maar ik heb de volste vertrouwen in de toekomst van KCPL.
0: Dat is het belangrijkste, Henry. Ja, goed. Daar waar veranderingen plaatsvinden, daar heb je altijd voorstanders. Maar je hebt ook tegenstanders. Want die hebben het gevoel dat ze er eigenlijk toch niet iets beter van worden. En dat hoop je in ieder geval met veranderingen altijd te verkrijgen. Ik kan me jullie argumenten voorstellen. Toch zullen we er het dit seizoen mee moeten gaan doen. We gaan jullie
1: ook zeker doen.
0: Vanaf volgende week gaan we jullie in ieder geval elke zaterdagmiddag in principe ook spreken over hoe KCVO het gaat doen in die derde klasse. Hey. Henry, dankjewel voor nu.
1: Nee,
0: want we lopen alweer tegen de klok van vieren. Dank voor nu en heel veel succes met KCVO en maak er het beste van.
1: Dankjewel, heel veel succes met jullie programma en we spreken elkaar.
0: Groeten, dag.
1: Tot zo, hoi hoi.

0: Oké, dat was Henry Scheffel van KCVO. Neemt waar voor onze vaste verslaggever Wim Meuleman. Ik kan niet anders zeggen dat hij er uitstekend van afgebracht heeft. Een felle aanhanger en voorstander ook van deze combinatie. Maar het is toch niet helemaal dat geworden wat KCVO ervan verwacht had. We gaan het komend seizoen zien. Na het nieuws zijn we bij u terug. En dan hebben we hier zitten Wim van Bessen van VEVO Veessen en Erwin Roosendaal van Emst. En dan gaan we ook met hen nog weer even praten over de aanvang van de nieuwe competitie. Tot zo direct na het nieuws van 4 uur.
1: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. Bij het ongeluk afgelopen donderdag raakten ook 10 mensen ernstig gewond. Zij liggen nog in het ziekenhuis. En vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis. Niet iedereen wilde mee met het busongeluk vers in het geheugen, wilden sommigen liever met het vliegtuig. En daarnaast wordt er ook nog bekeken of het voor sommige gewonden beter is om met een ambulance naar Nederland te gaan. Voor de 2e keer in korte tijd is er brand uitgebroken in een opslag van een Bulgaarse wapenfabrikant. In de loods ligt munitie en kruit opgeslagen. Niemand raakte gewond. Begin vorige maand was er ook al een brand bij een andere opslag van de Bulgaarse wapenfabrikant. Bulgaarse media leggen een link met de Russische invasie van Oekraïne. Mensen strooien vaker de as van hun geliefde uit in de Efteling. Dat bevestigt het pretpark na verhalen van oud-medewerkers tegen Omroep Brabant. Die zeggen dat as vaker is uitgestrooid in de Droomvlucht of andere attracties. Volgens de Efteling komt het inderdaad incidenteel voor en krijgen mensen nooit toestemming om het te doen. Een oud-medewerker zegt dat de as vaak na sluitingstijd met een stofzuiger werd opgezogen. Mischa Bredewold moet de WK wielrennen in Montreal aan zich voorbij laten gaan. De 26-jarige renster kwam donderdag ten val en heeft een breuk in haar bekken. Waarschijnlijk kan ze de rest van het seizoen niet meer in actie komen. De WK wielrennen in Montreal gaan volgende week zondag van start. Wie Bredewold gaat vervangen is nog niet bekend. Het weer, wolkenvelden, maar soms breekt ook de zon nog goed door. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind is het 19 tot 22 graden. Vanavond en vannacht trekt er vanuit het westen wat regen over. Morgen vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het dan op en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.
0: Op zaterdag 19 september aanstaande tussen 10 en 5 live bij RTV 794 Truckersdag 2026.
4: Lustrie?

0: Dit is RTV 794 Zaterdagsport. Presentatie Jan Berens.
1: En het laatste uur alweer van deze eerste uitzending voor het nieuwe seizoen. Het nieuwe seizoen van 794 Zaterdagsport. Volgende week gaan die competities van start in de tweede, derde, vierde klasse. Zelfs de vijfde klasse gaat volgende week beginnen. Terwijl eigenlijk het landelijke divisievoetbal al eventjes aan de gang is. Zo ook de eerste klasse. Wij doen vandaag een voorbeschouwing en we hebben diverse prominente verslaggevers van ons al aan de telefoon gehad. En ook dit laatste uur gaan we nog weer met een aantal van hen in gesprek. Wim van Bessen van VEVO is, als het goed is, bij ons in de studio. En we gaan Erwin Roosendaal van de voetbalvereniging Emst nog even spreken. En die timmert behoorlijk aan de weg. Ik heb de indruk dat ook Emst het komend seizoen graag wil promoveren. Dus dat belooft wat. Ik ben heel benieuwd naar het gesprek met Erwin. Dat dit laatste uur van Zaterdagsport. En natuurlijk hebben we voor u ook muziek.

0: zijn er. Voor Brummen, Buslau, Empe, Eerbeek, Hal, Klarenbeek, Leuvenheim, Nijbroek, Terwolde, Teuge, Twello, Voorst, Wilp en Wilp-Achterhoek. Je luistert naar
1: Voorst Veluwezoom.
2: Hier mis je helemaal niks van de sport uit jouw regio. RTV 794. Zaterdag Sport.

0: Whitney Houston hoort u en I'm Your Baby Tonight. En daarmee werd het bijna 4:15. We gaan eens praten met wat vertegenwoordigers van clubs uit de vierde en vijfde klasse. En de eerste die we aan de telefoon hebben is Herwin Roosendel van voetbalvereniging Emst. Herwin, goedemiddag.
1: Goedemiddag Jan, Sportpark het Hanendorp.
0: Ja precies, schikt het even op dit tijdstip. Zijn jullie nog aan het voetballen?
1: Nee, wij zijn, de voetbal is hier net klaar, maar wij hebben vanaf 4:00 hier bij onze VVM's een vrijwilligersmiddagavond.
0: Zo was het,
1: dus,
0: ja.
1: Dus wij gaan gezellig met alle vrijwilligers een hapje eten en een gezellige middagavond beleven.
0: Jullie hebben gewoon een lekker feestje aan het begin van de nieuwe competitie.
1: Ja, ja zeker.
0: Hey, hoe is de wedstrijd vanmiddag verlopen? Want het bekerwedstrijd, toch?
1: Nee, wij moeten morgen. Hè? Wij spelen op zondag met Emst. Maar de wedstrijd die hier gespeeld is, zijn wat jeugdwedstrijdjes geweest.
0: Want Herwin, daar hebben we het de hele middag natuurlijk al over. Over die zogenaamde derby-revolutie. Want de vierde klas doet nog niet mee, hè?
1: Nee.
0: Wat betreft de zondag- en zaterdagcompetities die met elkaar. Gaat dat wel gebeuren? Heb je het idee in de toekomst? Of blijft dit zoals het is?
1: Ja, nou, ik heb zelf wel het idee dat dat gaat gebeuren. En stiekem hoop ik daar ook wel een klein beetje op, moet ik zeggen. We hebben een paar jaar terug wel hier wat enquêtes gedaan onder de leden. Van, willen we nog een zondagclub blijven of gaan we naar zaterdag? Nou, daar kwam eigenlijk de zondag nog uit. Maar daar kwam ook wel naar voren dat eventueel dat hybride voetbal, dat eventueel wel een mooie uitkomst zou zijn voor Emst.
0: Mooie term, die had ik nog niet eerder gehoord. Hybride voetbal. Ja, dat kan natuurlijk ook heel mooi. Ja, ik weet niet of je al geluisterd hebt, maar we hadden net voor vieren hadden we de vertegenwoordiger Henry Scheffel in dit geval van KCVO hadden we aan de telefoon en die zijn er niet zo blij mee.
1: Nee, nou ja, dat klopt. Ze hebben ook in de zomermaanden ook nog contact met mij gezocht. Want zij hadden stiekem de hoop dat zij in die hele mooie competitie van de vorige jaren zouden komen. Hè, als zondagclub.
0: Klopt.
1: En ik heb wat contacten bij de KNVB. Dus ze belden mij al of ik daar nog eens even over kon bellen. Maar nee, blijkt dat dat allemaal samengegaan is, hebben ze toch de regio ook een beetje opgedeeld.
0: Ja,
1: en dat zou natuurlijk ook maar zo kunnen als dat volgend jaar in die lagere klasse eventueel ook gaat plaatsvinden.
0: Ja, precies.
1: Ja,
0: je hebt het niet altijd voor het zeggen. En soms moeten zijn veranderingen niet altijd verbeteringen. Dat is dan eenmaal zo. Maar goed,
1: klopt.
0: We gaan het even over Emst hebben, Henry. Want dat uiteindelijk, dat is de reden ook dat we jou bellen. Want we zijn natuurlijk razend benieuwd hoe de voorbereiding gegaan is. Hoe is het met de spelers? Hoe is het met de trainer? Hoe staat Emst ervoor?
1: Ja, eigenlijk hartstikke goed. Kijk, wij weten wat ons niveau is. Wij zijn nu voor het tweede jaar, is Arend Scholtens onze hoofdtrainer. En dat bevalt eigenlijk hartstikke goed. We hebben een goede groep jongens die altijd wil de strijd aangaan. Er zijn er vorig jaar twee gestopt, Jeroen van Ness en Wim Schokkenkamp. En die zijn lager gaan voetballen. Maar we hebben daar ook een jongen uit de regio Alkmaar weer voor teruggekregen. Die kreeg verkering hier ergens in Emst. En die zegt, ik kom bij Emst voetballen. Hij komt uit de derde klasse, dus dat is een hele mooie aanvulling voor ons. We hebben ons eigen Univer Hanendorp toernooi gespeeld. Daar hebben wij de finale verloren van vier fasen. In de beker hebben wij de eerste wedstrijd gewonnen van Fase met 4-1. En de tweede wedstrijd was afgelopen zondag speelden we tegen Terwolde. Het ging heel lang gelijk op tot in de laatste minuut. De scheidsrechter dacht een penalty te moeten geven. Waarbij iedereen van Emst, maar ook van Terwolde aangaf dat het geen penalty was. Zelfs de spelers van Terwolde. Maar goed, hij lag op de stip en we verloren met 2-1. Maar gezien de wedstrijd was dat ook een hele leuke, mooie wedstrijd. Morgen wacht de laatste bekerwedstrijd. En dat doen we naar Activia. We hebben wat blessures, maar goed, ze kunnen weer met 14 man op pad. Dus ik heb er alle vertrouwen in.
0: Kijk, nou dan moet dan toch helemaal goed gaan komen, lijkt me. Zelf de trainer als het afgelopen seizoen. Wat aanvulling uit de jeugd?
1: Er zijn wat spelers vanuit de jeugd. Die zitten nu eigenlijk een beetje bij het tweede elftal. En die mogen dan af en toe een beetje ruiken, ook aan het eerste. Zo zal morgen onze Oekraïnse jeugdspeler Misha Pashenko Die is overgekomen vanuit onder de 19 van Ems. Die speelt morgen eerst in de ochtend in het tweede. En die gaat zondag lekker mee op de bank bij het eerste. En zo zijn er een vijftal jongens die zo bij de selectie aansluiten. En die proberen we langzaam te brengen.
0: Ja, ja. Die speler, dat is een vluchteling, of niet? Een Oekraïense vluchteling? Of een zoon van een familie? En die is bij jullie komen spelen? Wat voor ervaring? Wat voor ervaring had die jongen?
1: Nou, dat is eigenlijk een heel mooi verhaal eigenlijk. Dat zou je bijna niet zeggen als je uit Oekraïne komt. Want als je weet wat er allemaal speelt, is het totaal niet mooi. Nee. Maar die jongen die zat in de nationale langloopploeg van Oekraïne, van de jeugd. Ja. En die was in Spanje was hij op trainingskamp in de Pyreneeën. En toen brak de oorlog in Oekraïne uit en kon hij niet meer terug. En is hij via wat omzwerving in Nederland hier terechtgekomen. Ja. Eerst in Epe en daarna... woont hij nu in Vaassen, daar op de Hettenkamp. Of Hetterop, ik weet niet, bij de rotonde daar. En de jongen had nog nooit gevoetbald en is nu sinds 3 jaar hier bij onze vereniging. En doet het gewoon zo ontzettend goed dat hij zelfs morgen de bank bij de eerste mag zitten.
0: Je had dus, nog nooit gevoetbald, zeg je?
1: Nee, hij had tot 3 jaar geleden nog nooit gevoetbald. Maar enorm sportief natuurlijk vanuit zijn langloopachtergrond. Goed, mag ik niet zeggen, maar het is gewoon een fantastisch jonk. Ja. Het is echt gewoon leuk.
0: Gelukkig is dat het merendeel, Herwin.
1: Nee, maar dat is ook zo. Dat is precies, ook zo. Zeker, precies. Zeker.
0: Hey, wat is de verwachting voor het komend seizoen van Emst? Want als ik eventjes naar de indeling kijk, dan heb ik hem heel niet direct hier zo paraat. Maar dat zul jij ongetwijfeld wel hebben. Het is zo'n aardige competitie, toch?
1: Ja, het is een zwaardere competitie dan waar we vorig jaar in zaten. Vorig jaar zaten we eigenlijk meer richting Arnhem die kanten op. Arnhem, Reden, Driel. Trouwens ook een fantastische ervaring om gewoon eens die kanten op te gaan. Mm-hmm. Dus nog even terugkomen door het verhaal van KSVO. Ja, ik snap dat je derbies wil spelen. Maar zo af en toe tegen andere clubs spelen, dat is ook best wel eens leuk. Zo maar goed, we zitten nu meer richting de kant van Deventer en wat verder, zeg maar. Dus een Nieuwheten, een Heten, een Kolmsgaat, Diepeveen. Maar ook Terwolde zit erbij, Activia, Cuba Willep. En zo vergeet ik er nog wel een paar.
0: Terwolde, waar jullie in de beker tegen gespeeld hebben?
1: Ja, Terwolde, ja. Weijen zit er nog bij in. Dus Broekland, bedenk ik me nu. Dus ik denk een hele mooie competitie met een paar teams, denk ik, die er bovenuit zullen stijgen. Maar ik denk dat er een hele groep is die om de middenmoot en de onderste plekken zal gaan spelen. Ja, en zeg maar waar we gaan eindigen. Ik durf het niet te zeggen, maar ik hoop...
0: Zit Emster ook bij, Herwin?
1: Ik denk dat wij rond die streep van na-competitie afveilig blijven. Dat we daar zullen voetballen. Echt? Ik denk dat een reëel beeld is, hoor. Ik bedoel, we hebben een goed team, een goede lichting. Maar het is zwaar. We zullen het zien.
0: Ik proefde wat ambities voor de derde klasse bij Emst. Maar of heb ik dat verkeerd?
1: Dat wordt wel geroepen. Maar ik ben vaak wat nuchterder. En laten we eerst maar zien dat we de punten gaan pakken. En eerst maar eens veilig spelen. En ik denk dat dat al moeilijk genoeg wordt. Maar ambities moet je altijd hebben, Jan.
0: Zo is het. Ja, eerst maar eens kijken hoe het zo rond de winterstop, hoe dan de stand is. En dan kun je die ambities, altijd weer bijstellen.
1: Exact.
0: De Derby-revolutie, we hadden het er al even over. Voor KCVO is dat vervelend, maar dat geldt in principe eigenlijk niet voor de vierde klasse. Dit hadden we ook al wel samen besproken. Maar dat geldt niet voor de striktere spelregels, want er zijn ook nogal wat spelregels aangepast binnen de KNVB. En UEFA, we hebben ze voor het eerst eigenlijk gezien op het WK voetbal via de FIFA. Wat denken jullie ervan?
1: Ik denk dat het zuiverder wordt. Met name dat gerollebol op het veld. Hè? En dat je er dan maar eens even, als je echt wat hebt, een minuutje afgaat. Dat vind ik eigenlijk best wel goed. Ja. Je ziet nu al wel dat spelers toch wat sneller toch weer opstaan. En dat het allemaal best wel meevalt. Wat ik zelf... maar goed, dat wordt niet doorgetrokken nog naar de competitie. Maar in de bekerfase... waren er allerlei regels rondom gele kaarten. Als het een gele kaart was vanwege een overtreding, dan mocht je in het veld blijven staan. Maar was het een gele kaart om een bal weg te trappen of dat je wat vervelends had geroepen, dan moest je 10 minuten naar de kant. Maar ik vond dat een regel die heel veel onduidelijkheid schepte. Want als publiek zijnde zie je niet helemaal wat er elke keer gebeurt. En de ene keer moet de speler er wel uit 10 minuten en de andere keer mogen ze in het veld blijven. Dat maakte het niet veel duidelijker eigenlijk, vond ik.
0: En dat is eigenlijk een beetje hetzelfde als wat we eigenlijk de laatste twee competities met de VAR meemaken, toch?
1: Ja, dat.
0: Die bemoeit zich ook nog wel eens met de wedstrijd. En dat, dat valt ook niet altijd in goede aarde. Maar ja,
1: nee, goed. Nou hebben we wel geluk dat we bij Emst voorlopig nog geen VAR-systeem hebben. Dus kan ik als grensrechter af en toe ook nog eens eventjes, als het nodig is. Hè?
0: Je stempel drukken op de wedstrijd.
1: Precies.
0: Ja, dat is toch altijd leuk om dit soort dingen zo mee te maken.
1: Ah, ja. Hey. Dat gebeurt overal. Hè?
0: Ja. Eigenlijk gaf je net al eventjes aan, want ik vraag dan ook nog van, we willen graag een voorspelling weten. Maar jij zegt, handhaven is voor ons eigenlijk gewoon alweer prima. Als we die vierde klasse kunnen blijven spelen, dan zijn we er heel blij mee.
1: Ja, en alles wat daarboven is toetje, is bonus en voelt als kampioenschap, laat ik dat maar zo zeggen.
0: Prachtig toch? Dat is volgens mij een hele goede instelling. Je kunt de ambitie al gelijk vanaf het begin van de competitie aangeven, maar bekijk het eerst maar eens even. Dan kun je halverwege zo rond de kerst, kun je die altijd nog weer even bijstellen. Hey, ik las ook nog even wat anders vorige week, of is dat weer 2 weken geleden, dat jullie die prachtige fietstocht weer in ere hersteld hebben?
1: Ja. Ja, klopt. Dat was vorig weekend was dat. En dat was in samenwerking met de wielervereniging Houd de Ketting Strak uit Emst.
0: Ja.
1: En wij hebben dat weer opgepakt. Er waren zo'n 300 deelnemers die eraan meededen. En het was fantastisch eigenlijk. Samenwerking was super. Fietsers zijn wel iets andere personen qua kantineomzet dan voetballers. Dus maar daar ging het helemaal niet om. Kijk, dat je samen weer zo'n evenement in Emst neer kunt zetten, dat is gewoon leuk. En mensen kwamen van heinde en verder hier naartoe om mee te doen. En superleuk. En dat zijn wij ook bij Emst.
0: Precies. Ja. Een beetje reuring bij de Omnisport in Emst. Ja, dat is waar het om gaat. Hartstikke goed. Zeker. Louter positieve berichten uit Emst. Dankjewel, Herwin, dat je even tijd kon vrijmaken. En we wensen je uiteraard met alle vrijwilligers vanmiddag heel veel plezier. En geniet er met z'n allen van. En vanaf volgende week gaan we jou ongetwijfeld weer spreken.
1: Zeker, gaan we doen. En mooi dat jullie zo'n uitzending maken. Dankjewel.
0: Groeten weer.
1: Oké, daar.

0: we zijn er.
1: Lummen, Buslau, Empen, Eerbeek, Hal, Klarenbeek, Leuvenheim, Nijbroek, Terwolde, Teuge, Twello, Voorst, Wilp en Wilp-Achterhoek.
2: Je luistert naar
3: Voorst Veluwezoom.
4: Hier mis je helemaal niks van de sport uit jouw regio. RTV 794. Zaterdag Sport.

0: Prachtig nummer. En daarmee werd het zo'n 3 minuten over de klok van 16:30. Onze laatste verslaggever voor vanmiddag is inmiddels hier in de studio gearriveerd. Daar ben ik blij om. Wim van Bessen van VEVO. Je bent de enige vandaag die onze verslaggevers hier in de studio in ieder geval eventjes vertegenwoordigt. Maar kunnen we gewoon eventjes iets directer erover met elkaar spreken. Ik vind dat altijd wel. Ja. Kom een beetje dichter bij de microfoon, Wim, want dan ben je natuurlijk, ja, hoewel met jouw verslaggeverset zit je ook met de microfoon eigenlijk onder je neus, toch?
1: Ja, zo ongeveer wel, ja.
0: Precies. Hey, hartstikke leuk dat je even tijd gevonden hebt om hier langs te komen. VEVO, gedegradeerd afgelopen seizoen uit die 4e klas. Was wel jammer, hè?
1: Nou, ene kant jammer natuurlijk. Andere kant denk ik ook dat het goed is, want het was natuurlijk een heel moeizaam seizoen. Je stond eigenlijk continu op degradatieplaatsen. En ja, de selectie was gewoon te smal om in die 4e klasse. Je had natuurlijk ploegen, nou, als je ziet, door die versterkte degradatieregeling. Je speelt tegen ploegen als VSCO, DSV, die veel in het verleden 2e, 3e klas. Veel grotere verenigingen. Kijk, als je gewoon kijkt naar verenigingen van onze omvang, en dan denk ik aan een Wietum, Wilsum en dat soort ploegen, IZC, die spelen allemaal 5e klas. Dus het verbaast me ook niet. En ik denk dat het ook een goede start is. We hebben, nu kun je eigenlijk zeggen, nou oké, we spelen in die 5e klas. Je kunt redelijk vrijuit voetballen. Je zult waarschijnlijk toch wel heel veel wedstrijden wel winnen. Maar je kunt ook jongens die dan net tegen die 4e klasse aanhikken, die kunnen in de 5e klasse waarschijnlijk gewoon hun ontplooiing vinden. En daar gewoon lekker gaan meedraaien.
0: Ja, die kunnen een beetje groeien, zeg maar. Die kunnen wennen aan het niveau. Ja. En dan hoop je dat je weer meedoet natuurlijk dit seizoen.
1: Exact.
0: Dat is jullie verwachting, begrijp ik wel. Dat je bovenin meedoet.
1: Nou ja, bovenin. Ik houd maar even voorzichtig. Ik denk als we het linker rijtje en dan stiekem een periode pakken, dat wel is. Want je ziet toch wel een aantal ploegen die zich versterkt hebben. Dan denk ik met name aan een Apeldoornse Boys. Ja, die ploeg uit die grote steden, Apeldoorn, Zwolle, Deventer. Je weet nooit wat je daar tegenkomt, want je ziet daar, als je de overschrijvingsperiode ziet, dan zie je daar gigantisch veel verschuivingen. En het is elke keer weer een verrassing met welke teams als ze opkomen dagen.
0: En een heel nieuw elftal staan.
1: Ja, exact.
0: Ja. Ja, dat is in Vezen is dat natuurlijk wat lastiger. Daar is het aanbod niet zo hoog en niet zo groot. En als je dan 4e, 5e klasse speelt, dan staan ze er ook niet te springen.
1: Nee, nou, zo is dat. Kijk, en wij zijn ook wel een club. Ja, wij gaan geen spelers van buitenaf aantrekken. Iedereen die wil komen, is welkom natuurlijk. Maar ja, wij zeker op dat niveau, het zou ook een lachertje zijn. Wij betalen zeker niet. En nou ja, kijk, als je ziet dan, als ik dan even zie hoe onze selectie eruit ziet. Ja, er is eentje heeft een overschrijving aangevraagd. Omdat het heeft alles te maken met zijn verhuizing. En dat is onze topscorer van vorig jaar, Jason van der Meulen. Die was toch wel goed voor 10 doelpunten in beker en competitie. Maar goed, die heeft een huis gekregen en een baan in Zwolle. Dus dat werd allemaal wat lastig.
0: Dan wordt het lastig.
1: Dus die is teruggegaan naar zijn oude club ZAC. En die zegt, ik weet zelf niet of ik nog voor de selectie ga, dat ik met een stelletje vrienden in een lager elftal ga spelen. Maar goed, dat is eigenlijk wel jammer. Ja. En voor de rest,
0: Hoe is het met de jeugd gesteld bij VEVO, Wim? Hebben jullie überhaupt een onder 19?
1: Nee. De jeugd, als ik je vertel dat we hebben zeg maar op dit moment 3 jeugdelftallen.
0: Ja.
1: Waarvan dan de oudste lichting is jong onder 12.
0: Okay.
1: Kijk, wij hebben ook een aantal jaren, dan praat ik over 2, 3 jaar geleden. Toen hadden we helemaal geen jeugd meer.
0: Nee.
1: Toen was dat helemaal opgedroogd. En toen gingen ook de kinderen uit VSC, die gingen voetballen bij Heerde, bij RCH, WSC. En ja, we hebben gelukkig een aantal mensen in het dorp, een aantal jongeren. En die hebben op een gegeven moment de koppen bij elkaar gestoken. En die zeggen, jongens, maar het is toch te gek dat we geen jeugd meer hebben bij VEVO. Dus die zijn gewoon begonnen met een soort open dag. Nou, en er kwamen heel veel kinderen op af. Dus wij hebben inmiddels 3 jeugdelftalletjes. Dus jong onder 12, jong onder 10 en jong onder 8.
0: Ja.
1: Dan hebben we nog een aantal mini-pubs, noemen we dat, die op de zaterdagochtend alleen een balletje trappen met elkaar.
0: Nou, jullie zijn eigenlijk weer aan het bouwen.
1: We zijn aan het bouwen en met jeugd terug. Je ziet een aantal van de jeugd die we toen de tijd geen elftal konden bieden. We hebben gelukkig weer

0: twee jongens, en vorig jaar was er ook alleen, maar dit jaar zijn er twee jongens die zijn gewoon teruggekomen.
1: Mm-hmm.
0: En, want ja, het zijn gewoon veel spelers natuurlijk. En
1: blauw bloed hebben ze.
0: Blauw-wit bloed, absoluut. En nou ja, dat is gewoon hartstikke leuk. Dat die dus weer teruggekomen zijn naar VEVO. En daar ook zeg maar tegen het eerste aanhikken.
1: Ja. Ja.
0: En dus, als ze
1: komen... dan is het natuurlijk überhaupt lastig als je dan jongens die ermee stoppen, die verhuizen. Om dat weer aangevuld te krijgen met een gelijkwaardige speler.
0: Ja, nou ja.
1: De jeugd heeft ook 1-2 seizoenen nodig om aan die seniorencompetities te wennen.
0: Absoluut.
1: Dus die staan er niet gelijk, tenzij je een uitzonderlijk talent hebt.
0: Ja, maar, die heb je natuurlijk eens in de zoveel keer. Maar
1: dus dan is het eigenlijk heel logisch verklaarbaar dat het voor VEVO gewoon elk jaar lastig is.
0: Ja, wat je nu wel ziet, wat je ook zegt, hè, want vorig jaar hadden we heel veel van die jonge jongens. En die speelde in het tweede.
1: Mm-hmm.
0: Maar het niveau van het tweede is aanzienlijk minder dan het eerste. Het geloof van ons tweede dat het reserve vierde klas speelde of vijfde klas zelfs. Dus, maar je ziet nu een aantal van de jongens, die zitten nu dit jaar toch bij de selectie. Die kregen de kans, want ik zeg al, die vijfde klas is gewoon waarschijnlijk ietsje makkelijker. En als ik gewoon de eerste oefenwedstrijden zie en op de bekerwedstrijd, dan klikt dat op een of andere manier en doen ze het gewoon hartstikke leuk.
1: Ja, ja. Kijk, dus dat biedt perspectieven.
0: Nou, absoluut.
1: Ja. Ik kijk eventjes naar die vijfde klasse waarin VEVO nu beland is. Almen, zie ik. Ja. Apeldoornse Boys. Sportclub Eefde.
0: Ja.
1: Elspeet. EZC 84.
0: Ja.
1: Met Epen. Gorssel. Harfsen. Hulshorst. De Veluwe Boys.
0: Ja.
1: Veluwse Boys. VEVO. En natuurlijk WWNA en ZVW 56.
0: Ja.
1: Dat ligt er ook nog niet om.
0: Nee.
1: Dat zijn niet de eerste, de beste ploegen.
0: Nou, nee, kijk, we hebben een aantal kennen we natuurlijk. Vorig jaar zaten we bij Hulshorst in en bij Elspeet.
1: Vierde klasse.
0: Ja, we waren in de vierde klasse. Nou, Hulshorst die werd voorlaatst en Elspeet die zat erna. Maar die zijn dus allebei in de nacompetitie gesneuveld.
1: Ja.
0: Nou, kijk, ik denk dat we qua niveau dat we dat niveau wel kunnen aantikken. Want vorig jaar we hebben tegen Elspeet thuis gewonnen, uitverloren. Hulshorst geloof ik thuis gewonnen en uitverloren. Ja. Dus het is, dat zal wel. Ik weet niet of ze. Ja, je weet natuurlijk nooit of ze zich versterkt hebben of dat wat dan ook. Maar die hebben natuurlijk wat meer mogelijkheden om uit de jeugd wat door te schuiven.
1: Ja, is dat zo? Hebben ze niet het zijn natuurlijk ook allemaal kleine plaatjes, hè? Elspeet, zal natuurlijk op zich, die heeft ook nog wel aardige jeugd,
0: volgens
1: mij wel. Maar ze hebben natuurlijk allemaal een beetje hetzelfde probleem.
0: Ja.
1: Vaak zitten ze met die A-jeugd, de oude A-jeugd, onder de 19, onder de 17.
0: Exact.
1: Ja, of je dan al een elftal op de been kunt brengen, dat is al mooi. Maar dan heb je in ieder geval die belangrijke aanvulling.
0: Ja, die ploegen kennen we, de Veluwse Boys kennen wij ook, die zijn een aantal jaren geleden gedegradeerd, toen je die versterkende degradatie hadden, toen er van de 12 gewoon 6 uitgingen.
1: Ja, precies.
0: En daar waren zij ook bij, dus. ZVV 56 hebben we ook al eens bij in de competitie gezeten. Nou, die stelden toen helemaal niks voor. Die werden volgens mij laatste, of één al laatste. Was wel grappig dat zij op een gegeven moment wel de ploeg waren die Apeldoornse Boys de nek omdraaiden.
1: Ja.
0: Want Apeldoornse Boys kon kampioen worden. En ZVV, Apeldoornse Boys speelde toen bij ons gelijk. En toen zei ze, dat maakt niet uit, volgende week dan zijn we er. Dan moeten we tegen ZVV de ons. Dat is Karim Bakkie. Nou, en dat was dus niet Karim Bakkie, want dat is toch wel mooie van voetballen. ZVV die won. En Apeldoornse Boys die werd niet kampioen.
1: Zo zie je, maar de bal rolt, hè?
0: Ja.
1: Of de bal is rond, zeggen ze dan. Ja. Of rolt, ja. En dan zie je toch dat dit soort dingen natuurlijk absoluut weer gebeuren.
0: Ja.
1: Wat is jouw inschatting? We hadden het haalden het straks natuurlijk al eventjes aan. Maar zeg maar het niveau in die vijfde klasse. Ja, het is natuurlijk de laagste klasse. Dus je kunt daar ook niet al te veel van verwachten. Maar wat ik wil zeggen is het niveau van VEVO. Met de ervaring die ze het afgelopen jaar in die vierde klasse hadden. En nu spelen in die vijfde klasse. Jij zegt van we moeten meedoen.
0: Ja.
1: Gaan jullie ook meedoen?
0: Dat denk ik wel. Ja. Nou, als ik gewoon even kijk naar de voorbereiding, en dat is ook op zich wel best weer bijzonder. Nou, we deden meer het Molenbeek-toernooi. We verloren van Heerden met 3-1. Het was heel lang 1-1. En het laatste kwartier toen scoren ze 2 keer.
1: Mm-hmm.
0: Daarna speelden we om de derde en vierde plaats tegen Bekwiek 28 uit Zwolle, derde klasser.
1: Ja.
0: Wonnen we met 4-0. Nou, toen in de week erop speelden we vriendschappelijk tegen Oene, vierde klas, in Oene, winnen we met 4-1.
1: Ja.
0: Nou, toen kwamen de bekerwedstrijden, de eerste keer tegen Noord-Veluwse Boys, nou ja, 0-6 wonnen we.
1: Ja, maar zijn dat representatieve elftallen dan, Wim?
0: Ja, ja, het waren
1: de volledige selectie?
0: Ja, het was gewoon het eerste.
1: Of is het een veredeld tweede elftal? Dat
0: nou
1: staat?
0: Ja, daar zullen, kijk, wij hadden natuurlijk ook mensen erin die waarschijnlijk straks niet in de basis staan. Dus nee. Ja, dat heb je natuurlijk altijd in de voorbereiding. Maar dat was in principe het eerste van McQueen en het eerste van Oene.
1: Ja, precies.
0: En dan zullen er misschien één of twee niet meer hebben gedaan. Ja, dat heb je altijd. Maar het is natuurlijk zo'n grote vereniging, dus dat moet niet zo heel veel uitmaken.
1: Je wint hem dik.
0: En nou ja, goed, we hebben tegen
1: Big perspectief.
0: Tegen ESC 84 zaten we ook toevallig voor de beker ingedeeld. Ja. Nou, die wonnen we dan met 3-1. En nou ja, vandaag moesten we naar Wietem. En ik kreeg net door dat de tussenstand in elk geval 0-2 was als Veurus voorstond. Dus we gaan sowieso door naar de volgende bekerronde.
1: Oké. Okay. Dus okay. Ja, hoe zijn de andere uitslagen geweest dan van de bekerwedstrijd?
0: Nou, ik zeg, we wonnen met 6-0 van Noord-Veluwe Boys.
1: Oké. Okay.
0: En met 3-1 van ESC.
1: Ja.
0: Dus ja, kijk, natuurlijk, er gaat ook best wel dingen mis. Maar wat mij opviel, en ik heb dan die wedstrijd dan in Oene bijvoorbeeld gekeken. Ja, het plezier waarmee ze spelen. Het zijn een aantal jongens die vorig jaar, zoals ik al zei, die speelden nog in tweede. Maar die doen nu in het eerste mee, net als we er al een paar jaar in staan. Natuurlijk doen ze ook wat dingen verkeerd. Maar ja, goed, het maakt ook helemaal niks uit. En ik zat er gewoon met een aantal Fevo-mensen. En nou, die zaten ook zo over te kijken van, oh, wat gebeurde hier? Dus dat, ja, wat dat betreft hebben we best wel, wel goede hoop op dat we. Ja, je zult waarschijnlijk niet kampioen worden, moet ik zeggen. Omdat een Apeldoornse Boys, dat is denk ik wat ik gezien heb, wat die allemaal aangetrokken hebben. Ja, goed, als dat allemaal een beetje op zijn plek valt, dan zullen die waarschijnlijk wel kampioen worden.
1: En, je bent optimistisch?
0: Ja, ik ben best wel optimistisch, ja. Maar ook wel realistisch. Kijk, we zullen ook ongetwijfeld zullen echt niet alle wedstrijden winnen. En we zullen ook wel eens een keer een slechte wedstrijd hebben. Dat kan. Daardoor is, daar komt ook omdat de ploeg nog heel jong is. Wat ik gewoon zie, als je dan wat er nog eigenlijk van routineers in zitten, nou, dat is niet zo heel veel meer. Kijk, er waren vorig jaar ook nog een aantal mensen die dan nog wel eens als nou, oproepkracht, zullen we dan maar zeggen. En zoals bijvoorbeeld mijn zoon, de Roald, die vorig jaar plaatsen van de competitie nog weer meegedaan. Nou, Jasper Dijkslag.
1: Ja, die worden dan uit derde opgehaald, bijvoorbeeld.
0: Ja, nou, ja. Die speelt nu weer in derde. Maar dat zal nu niet meer aan de orde zijn. Ze hebben nu ook gezegd, en dat zeg maar Bert Visser, die onze hoofdtrainer, die ook dit jaar weer onze hoofdtrainer is. Die heeft gezegd, nou goed, we gaan het met die jongens van tweede doen. En dan kijken we waar. En daar staat het bestuur ook volledig achter. Het is gewoon een, wat dat betreft, misschien ook wel een leerjaar. Maar ik ben er zelf wel positief over. Ja.
1: Dat is het belangrijkste.
0: Nou ja, ik weet niet of dat het belangrijkste is dat ik positief ben. Maar.
1: Nou, maar goed, ik neem aan dat je niet de enige bent die er positief in staat. Nee. Want jullie bespreken dat, neem ik aan, regelmatig, dat soort dingen. En je ziet natuurlijk, als vaste bezoeker, zie je daar natuurlijk ook heel veel. Dus zie je wel bepaalde ontwikkelingen.
0: Ja.
1: En het ligt er allemaal bij jullie op het sportcomplex om door een ringetje te halen, zo gezegd, toch?
0: Nou, dus dat is zo. Kijk, we zijn natuurlijk een klein clubje, maar we hebben een schitterende accommodatie. Ja, dat zie
1: fantastisch
0: je.
1: Achterban.
0: Ja.
1: Ja, veel vrijwilligers die bij nacht en ontij bereid zijn om alles voor de club te gaan doen.
0: Ja, nou, en wat ook belangrijk, wat ik ook wel belangrijk vind, een relatief jong bestuur.
1: Ja.
0: Ook relatief jonge mensen. Dus ja, die hebben ook natuurlijk iets andere ideeën dan in die tijd dat ik nog in bestuur zat. En dat is ook heel goed. En wat dat betreft gaan we wel een beetje mee in de vader volkeren, zoals dat dan heet. En dan ben je niet meer dat clubje achter de heg, zoals ze vroeger wel eens zeggen.
1: Goed om te horen dat optimistische geluid van onze verslaggever ter plaatse, Wim van Wessen, elke week weer. Vanaf volgende week ben je er weer elke week bij, Wim?
0: Nou, in principe alleen, ik zei net, volgende week waarschijnlijk niet, want mijn vrouw moet deze week geopereerd worden en dat is nog een vrij ingrijpende operatie. Dus waarschijnlijk zal ik er zaterdag nog niet zijn, maar dan neemt Harry Rakkers de honneurs waar.
1: Maar de rest van het seizoen dan?
0: Ja, in principe wel, ja.
1: Je blijft gewoon lekker doorgaan. Nou, daar zijn we natuurlijk ook hier bij 794 weer hartstikke blij mee, Wim. Ja. Hey, en een voorspelling? Doe eens een voorspelling. Ik heb een paar voorspellingen. Top 3, lijfsbehoud. Nou, dat is wel heel...
0: Dat speelt bij ons niet. Nee. Want je kunt er niet uit.
1: Je kunt er niet uit.
0: Nee, we hebben nog geen zesde klasse. Dus,
1: doe je onderin mee of doe je bovenin?
0: Nee, ik denk zelf bij de... Nou, laat ik het niet te gek zijn. Bij de eerste...
1: Ik hang je erin op, Wim.
0: Ja, dat is zo. Maar ik denk rond de vijfde plaats.
1: Vijfde plaats. Ja. Ik zet hem erbij.
0: Ja.
1: Vijfde plaats.
0: Ja.
1: Hartstikke goed. Wim, dankjewel dat je bereid was om eventjes hier naar de studio toe te komen. Om even in ieder geval het actuele geluid van VVO Veessen te horen.
0: Ja.
1: We gaan jou het komend seizoen ook regelmatig op de zaterdagmiddag hier horen. Met het enthousiasme voor VVO.
0: Ja, uiteraard. Nee, maar goed, dat blauw-wit zit in het bloed natuurlijk. En dat moet ook.
1: Dankjewel voor nu.
0: Oké.
1: Groeten weer.
0: Ja.

Hier mis je helemaal niks van de sport uit jouw regio. RTV 794. Zaterdag Sport.

0: Bruno Mars. Risk it all. Je hebt daar iets mee.
1: Ik vind het wel een lekker rustgevende manier om de zaterdagsport mee af te sluiten, Jan.
0: Als een nachtkaars.
1: Als een nachtkaarsje.
0: Ja, ja. Hadden we
1: het is al net niet goede nacht, vrienden.
0: Nee, daar hadden we het inderdaad net over. Want dat was natuurlijk het afgelopen seizoen was dat wel heel bijzonder.
1: Ja.
0: Die competitie, ja, die Veluwse Bundesliga noemde Henk van der Putten al even.
1: Ja.
0: En dat was natuurlijk een bijzondere competitie. Want we hadden eigenlijk bijna elke week hadden we een derby.
1: Ja.
0: En het was hartstikke spannend. Of dat het komend seizoen ook weer gaat gebeuren, dat moeten we natuurlijk nog maar even afwachten. Want er zijn heel veel clubs, ja, waar we nog niet direct mee te maken gehad hebben. En waar we eigenlijk niet zoveel van af weten. Omdat ja, toch we weer met hele andere indelingen te maken hebben. Maar goed, we gaan het zien of het weer net zo spannend is. Maar
1: zeker.
0: Ik wilde maar weer zeggen, we hebben een hartstikke mooi seizoen achter de rug. En ja, we moeten maar afwachten of we dat het komend seizoen weer gaan overtreffen. Het is bijna 5 uur. Dat betekent dat deze eerste uitzending van het nieuwe voetbalseizoen er weer op zit. En vanaf volgende week gaan we volop er tegenaan met de eerste competitiewedstrijden in de tweede, derde en vierde en zelfs vijfde klasse. En ja, wij zijn daar natuurlijk weer de hele middag bij. Ja. Dank dat u vanmiddag bij ons was, gekluisterd aan uw toestel. Volgende week zijn we er weer met echte bewegende geluiden vanaf de velden. Graag tot dan. En mede namens technicus Bert-Jan Redenhoff. Dank dat u nogmaals bij ons was. En graag tot de andere keer.

0: op me.
1: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK heeft binnen 2 dagen... twee donaties van tientallen miljoenen gekregen. Gisteren kreeg de partij van Nigel Farage een donatie van zo'n 42 miljoen euro toegezegd van een cryptomiljonair. Datzelfde bedrag is nu ook beloofd door een andere cryptomiljonair die al de grootste donateur van de partij was. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit gedaan aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. De giften komen op een moment dat donaties aan Reform UK onder een vergrootglas liggen. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen die de partij niet zou hebben opgegeven. In Amsterdam is vanmiddag een protestmars gelopen om aandacht te vragen voor het klimaat. Het protest was georganiseerd door milieu- en maatschappelijke organisaties. Die willen zo vlak voor Prinsjesdag nog aandacht vragen voor problemen als opwarming van de aarde. Volgens de organisatie liepen er zo'n 40.000 mensen mee. In Oekraïne zijn afgelopen nacht 4 mensen omgekomen bij aanvallen van Rusland. Zo'n 30 mensen raakten gewond. De aanvallen waren gericht op meerdere steden. Oekraïne viel vanochtend een rubberfabriek in het zuiden van Rusland aan. Het Russische leger gebruikt het synthetische rubber voor het maken van raketten. De prijs voor het beste historische jeugdboek van het jaar is gewonnen door auteur Nancy Bosmans en illustrator Lisa van Winsen. Ze maakten samen het boek Het meisje met de zaadjes in het haar. Dat gaat over een Ghanees meisje van 4 dat met haar familie wordt ontvoerd door slavenhandelaars. De winnaars krijgen €1.250. Het weer, wolkenvelden met soms wat zon. Het is 19 tot 22 graden. Vanavond en vannacht trekt er vanuit het westen wat regen over. Vooral in het noorden en midden van het land. Morgen vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het dan op en het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.
4: Zaterdag 19 september aanstaande, tussen 10 en 4 uur, live bij RTV 794. Truckersdag 2026. Lustrie?

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK heeft binnen 2 dagen... twee donaties van tientallen miljoenen gekregen. Gisteren kreeg de partij van Nigel Farage een donatie van zo'n 42 miljoen euro toegezegd van een cryptomiljonair. En datzelfde bedrag is nu ook beloofd door een andere cryptomiljonair die al de grootste donateur van de partij was. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit gedaan aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. De giften komen op het moment dat donaties aan Reform UK onder een vergrootglas liggen. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen die de partij niet zou hebben opgegeven. De storing bij de kustwacht is opgelost. Alle radiosystemen werken weer. Vanochtend ontstond er een storing door gepland onderhoud dat niet goed was gegaan. En daardoor kon de kustwacht geen berichten ontvangen of verzenden, ook geen noodberichten. De kustwacht is inmiddels weer volledig bereikbaar. Ongeveer 250 gitaristen hebben vanmiddag in Hilversum het nummer Waiting on the World to Change van John Mayer gespeeld. Gitarist Ed Struilaert deed een oproep om zoveel mogelijk gitaristen op de been te krijgen. Hij wilde stilstaan bij het feit dat het album Continuum vandaag precies 20 jaar geleden uitkwam. De gitaristen en 1 trompetist verzamelden zich voor het Museum Beeld en Geluid en speelden het nummer samen. En volgens Struilaert heeft John Mayer eigenhandig een hele generatie gitaristen geïnspireerd om te gaan spelen. Max Verstappen start morgen vanaf de 3e plek in de Grand Prix van Spanje. Lando Norris was op het nieuwe circuit van Madrid 1400ste seconde sneller dan Verstappen en start vanaf pole position. WK-leider Kimi Antonelli start vanaf plek 2. Het weer: vanuit het noorden komen er buien aan, vooral in het noorden en midden van het land. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt amper af tot een graad of 16. Morgen vooral in het zuiden regenachtig, tegen de middag klaart het dan op en het wordt morgen een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home electro is er maar 1 adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.
3: Op zaterdag 19 september aanstaande tussen 10 en 5 live bij RTV 794 Truckersdag 2026.
4: Lustrie?

0: Goedenavond, mini-specialisten. We zijn er weer voor u met een voorraadje gouden oude liedjes afkomstig uit de CD-serie The Sound of 60s and 70s. Cor, nergens om, maar open jij deze avond ook met track 1?
1: Moet ik even wat aanpassen? Ik had eigenlijk gedacht om met track 5 te beginnen, maar doen we track 1 kan ook, ja.
0: Ja, nou dan ga ik even door met de tekst. Het is een ouwetje van de zangeres Lulu uit 1974. The Man Who Sold the World. Misschien herken je het nog. Het nummer is al 52 jaar oud, maar het blijft een blijvertje.
2: Starten die motoren!

Een lekkere gouden oude plaat uit 1974. The Man Who Sold the World. En dat werd gedaan door Lulu, inderdaad. Nou, de kop is er weer af. En we gaan gelijk verder met een lied van de band Vanity Fair. En dat is getiteld Early in the Morning. En dat komt in 1969.

Ja, en zo zie je maar. Het zijn wel allemaal 60s plaatjes. Althans, bijna. We hebben er nog twee of drie andere tussen zitten. Maar het houdt allemaal een beetje contact met elkaar, hè. Vanity Fair uit 1969. Dat lied is dus ook al 57 jaar oud. En zo hobbelen we door de jaren heen, zal ik maar zeggen. Gevolgd met nu Norman Greenbaum en zijn lied getiteld Spirit in the Sky.

Dat hoor je alleen maar op zaterdagavond in mini-specials van die lekkere gouden oude hits. Norman Greenbaum en Spirit in the Sky. En next, het volgende. Het volgende werk is van de zanger Donovan met de track Colors. En de naam Donovan, en dan nu het leermomentje van vanavond, dat betekent donkerbruin, oftewel donkere krijger. Ja, je moet het maar weten. Ja.

Ja, je zei het al aan het eind van het verhaaltje. Je moet het maar weten. Nou, luisteraars, ik moet eventjes, ik zou bijna zeggen met de billen bloot, maar we halen natuurlijk ook wel vrij veel informatie van de computer via het item Google. Ja, ook dat klopt niet altijd. Daar komen we zo meteen nog tegen. In ieder geval, we gaan verder met ouderwets werk van de Love and Spoonful met het nummer Daydream. En wel wat vreemd, want Mini Special Thunderbirds deed de ontdekking dat er 2 jaartallen werden vermeld op Google van het ontstaan van dit nummer. En wel 1966 en 2013. Nou, ik geloof er niks van. Misschien herinnert u zich Zwiebertje nog van vroeger op de televisie. En Zwiebertje die zou zeggen, ja, dat is wel van de vreemden, juffrouw Saartje. Maar wordt ze in een jaartal, zal ik maar zeggen. Dus laten we maar gewoon gaan luisteren naar Daydream. Hier is de Love and Spoon.

Zo is dat. De muziek is belangrijker dan het jaartal. De Daydream-verhalen herinneringen van Satsen van de Loving Spoonful. Wie kent trouwens Mariska Veres niet? U weet wel, die van de band Shocking Blue met het nummer Venus. Maar vanavond zingt ze een andere hit van dat gezelschap. Never Marry a Railroad Man. Want die houdt maar af en toe van je. En dat zou de verklaring moeten zijn voor de titel van dit nummer. Have you-

0: Ja, enig idee waar het op slaat dan, dat niet mag? Van never marry a railroad man?
1: Want, ik weet het niet.
0: Nee, ik vind het ook heel raar eigenlijk, hè?
1: Ja.
0: Jij ook, hè?
1: Ik vind het ook heel raar.
0: Ja, dat dacht ik al. Maar goed, kijken wat de volgende weer brengt. We zijn toe aan een lied van de groep The Easy Beats. En die zingen en spelen over de track Friday on My Mind. En daar kan ik me iets bij voorstellen. Het is trouwens uit het jaar 1966. En dit nummer is 60 jaar oud. Friday on My Mind. En dan ligt het weekend voor je.

0: En dan kom je op zaterdagavond aan het eind van het weekend mee aanzetten, Wim. Friday on my mind was dat uit 1966 inderdaad. En de Easy Beats, ja. En dat is ook logisch, dat Friday on my mind. Want dan ligt het hele weekend, zoals je zei, nog voor je neus. En zo denkt Joe Cocker er ook over. En dan voel je je goed, denkt Joe. Hier een lied van hem, Feeling Alright. Ken je die nog? 1969.
1: Dit is Radio 794.

0: Heerlijke muziek, hè? En ja, het is, ik ben zelf ook een grote fan van Joe Cocker. Ik zie hem nog zo staan. Altijd dat rare gedoe met zijn handen en zijn armen. En dat enigszins gekreukelde blauwe t-shirt. En ik zie dat nog zo voor me. Maar goed, Joe Cocker en Feeling Alright was dat. Cor, een vraagje. Mm-hmm. Mag dat?
1: Een vraagje altijd.
0: Oh, daar ben ik.
1: Antwoord weten ze een tweede.
0: Daar ben ik heel blij mee eigenlijk wel. Wanneer hebben we wel eens iets gedraaid van de groep Status Quo? Hoe lang is dat ongeveer geleden?
1: Ik heb er geen actieve herinneringen aan, Wim. Ik zou het eerlijk gezegd niet weten.
0: Ik weet het ook niet meer precies, maar vandaag zijn ze dan toch aan de beurt. Hier een opfrisser met de band Status Quo en het lied Pictures of Matchstick Men.
2: It's rock and roll time!

0: Geef me je droom was dat inderdaad. En ik ben toch wel een beetje nieuwsgierig eigenlijk van wat die droom nou eigenlijk inhoudt. Ik zou wel eens een keer willen weten wat ze dan droomt, zou ik maar zeggen.
1: Dat zal geen nachtmerrie zijn, denk ik.
0: Nee, dat denk ik ook niet. Maar goed. Awel, luisteraars, ook in het Vlaams klinkt het Nederlands heel mooi. En vergeet niet dat we buren zijn, hè, Dana. Dank u wel, hoor, Dana. Maar voor uw bijdrage natuurlijk. Hè. U begrijpt dat wel als Vlaming. Maar goed, wij gaan verder met een band die roemde verdiende. En ook nogmaals weer even een stukje rock. En nou maar weer op zijn Nederlands. Uriah Heep met het nummer Look at Yourself. MUZIEK

0: Ja, mini-specialisten. Voor zover mogelijk hebben we nog een 2-in-1 van een Amerikaanse rockband. En wel de Beach Boys met de nummers Get Around en I Can Hear Music. 2-in-1. Denk je dat dat lukt, Cor?
1: We gaan het proberen.
0: Hartstikke fijn.

0: En van dat ene 2-in-1'tje hebben we nog een 2-in-1'tje. Als het toch kan voor het nieuws. De Average White Band die is verantwoordelijk voor de volgende twee. En wel de tracks Pick Up the Pieces en Cut the Cake. Wil je een stukje?
1: Ah, je kent me toch. Ik lust heel veel en ik lust alles.

0: de pick-up to pieces en cut to cake. Maar Cor, wat hebben we nog in de cd-ijskast staan?
1: Nou, we hebben nog een reservebank, hè? En er staat nog wat tricks op. Wat dacht je van Gallagher, het duo Gallagher en Lil? En I Wanna Stay With You.

0: was het weer. Dit was het weer.
1: In de Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De voortvluchtige Nederlandse zakenman Guus Kouwenhoven is overleden. Dat meldde Liberiaanse media op basis van een verklaring van zijn familie. Kouwenhoven is in 2017 bij verstek veroordeeld voor medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven. Hij kreeg 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en de medeplichtigheid aan de oorlogsmisdrijven in Liberia. In dat land bouwde Kouwenhoven vanaf eind jaren 80 een houtkap-imperium op. In 2000 en 2001 leverde hij wapens aan de Liberiaanse dictator in ruil voor gunsten voor zijn bedrijven. Zelf heeft hij altijd volgehouden onschuldig te zijn. Guus Kouwenhoven was 84 jaar. Anti-immigratiepartij Reform UK heeft meer dan 80 miljoen euro aan donaties ontvangen van twee cryptomiljonairs. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. Donaties aan de Britse partij hebben eerder al voor opspraak gezorgd. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen, omdat Reform UK die niet zou hebben gemeld. In Amsterdam is vanmiddag een protestmars gelopen om aandacht te vragen voor het klimaat. Het protest was georganiseerd door milieu- en maatschappelijke organisaties. Die willen zo vlak voor Prinsjesdag nog aandacht vragen voor problemen als opwarming van de aarde. Volgens de organisatie liepen er zo'n 40.000 mensen mee. De klimaatmars begon op de Dam en eindigde op het Museumplein. Max Verstappen start morgen vanaf de derde plek in de Grand Prix van Spanje. Lando Norris was op het nieuwe circuit van Madrid 1400ste seconde sneller dan Verstappen en start vanaf pole position. WK-leider Kimi Antonelli start vanaf plek 2. Het weer: vanuit het noorden komen er buien aan. Vannacht ook buien in het zuiden. Het koelt amper af tot een graad of 16. Morgen in het zuiden vooral regenachtig en tegen de middag klaart het op. Het wordt morgen een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berends.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De voortvluchtige Nederlandse zakenman Guus Kouwenhoven is overleden. Dat meldde Liberiaanse media op basis van een verklaring van zijn familie. Kouwenhoven is in 2017 bij verstek veroordeeld voor betrokkenheid bij oorlogsmisdrijven. Hij kreeg 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia. In dat land bouwde Kouwenhoven vanaf eind jaren 80 een houtkap-imperium op. In 2000 en 2001 leverde hij wapens aan de Liberiaanse dictator in ruil voor gunsten voor zijn bedrijven. Zelf heeft hij altijd volgehouden onschuldig te zijn. Guus Kouwenhoven was 84 jaar. Anti-immigratiepartij Reform UK heeft meer dan 80 miljoen euro aan donaties ontvangen van twee cryptomiljonairs. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. Donaties aan de Britse partij hebben eerder al voor opspraak gezorgd. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen aan Reform UK, omdat de partij die niet zou hebben gemeld. Tienduizenden mensen hebben vanmiddag in Amsterdam van de Dam naar het Museumplein gelopen in een klimaatmars. De deelnemers eisen onder meer dat er meer geld gaat naar groene energie in plaats van naar fossiele subsidies. De organisatoren van de klimaatmars wilden vlak voor Prinsjesdag nog extra aandacht vragen voor het klimaat. Volgens de organisatie liepen er ruim 40.000 mensen mee. Alle radiosystemen van de kustwacht doen het weer. Ook de nooddienst is weer bereikbaar via de Marifoon en het Noodkanaal. Vanochtend ging er iets mis bij gepland onderhoud, waardoor de kustwacht tot het eind van de middag alleen nog per telefoon bereikbaar was. Het weer, vooral in het noorden en midden van het land, kans op regen. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt af tot een graad of 16. Morgen blijft het vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het wel op en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zaterdag 19 september aanstaande tussen 10 en 5... live bij RTV 794, Truckersdag 2026.
3: Lustrie?

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. 8 reizigers kwamen vanavond met een andere bus aan en zijn opgevangen door reisorganisatie OAT. Een aantal reizigers is achtergebleven. Met het busongeluk van donderdagmiddag vers in het geheugen willen sommigen liever met het vliegtuig. Bij het ongeluk kwamen 5 Nederlanders om het leven en raakten 40 passagiers gewond. Een onbekend aantal van hen ligt nog in diverse ziekenhuizen. De voetbalwedstrijd tussen de IJsselmeervogels en GVVV is vanmiddag gestaakt vanwege een geweldsincident in De Rust. Een voetballer van de thuisclub uit Spakenburg werd in de spelerstunnel in zijn gezicht geslagen en raakte daarbij gewond. Volgens de trainer van de IJsselmeervogels was het de assistent-trainer van GVVV uit Veenendaal die de klap uitdeelde. IJsselmeervogels gaat aangifte doen. Het duel was in de tweede divisie, dat is het hoogste amateurniveau. De politie heeft na het staken van de wedstrijd ook supporters uit elkaar moeten drijven. Er is nog niemand aangehouden. Bij het nieuwe atletiektoernooi Ultimate Championship in Budapest is Femke Broeders-Bol derde geworden op de 800 meter. Ze was net iets langzamer dan de Zwitserse Audrey Werro en de Britse Kelly Hutchinson. Op de 400 meter werd Lieke Klaver vanmiddag ook nog vierde. De atleten krijgen bij het Ultimate Championship geen medailles, maar krijgen wel voor de atletiek ongekend hoge geldprijzen. Broeders-Bol kreeg $40.000 voor haar derde plek. In de Eredivisie is Go Ahead Eagles tegen FC Groningen geëindigd in een gelijkspel. In Deventer werd het 1-1. Groningen kwam na een half uur op voorsprong, maar de thuisploeg maakte 10 minuten voor tijd gelijk. En eerder vanavond won FC Twente thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Het weer, vooral in het noorden en midden van het land, kans op regen. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt af tot een graad of 16. Morgen blijft het vooral in het zuiden nog regenachtig. Tegen de middag klaart het op en wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek, nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie, elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. 8 reizigers kwamen vanavond aan met een andere bus en zijn opgevangen door reisorganisatie OAT. Een aantal reizigers is achtergebleven. Met het busongeluk van donderdagmiddag vers nog in het geheugen willen sommigen liever met het vliegtuig. Bij het ongeluk kwamen 5 Nederlanders om het leven en raakten 40 inzittenden gewond. Een onbekend aantal van hen ligt nog in diverse ziekenhuizen. Een surfer is vanmiddag om het leven gekomen in zee bij Noordwijk. Het gaat om een man van 76, zegt de politie tegen Omroep West. De hulpdiensten werden ingeschakeld toen spullen van de man op het strand waren gevonden. Na een zoekactie met meerdere reddingsboten en een helikopter werd het lichaam van de man in zee gevonden. Wat er met de surfer is gebeurd is nog onbekend. De bij verstek veroordeelde wapenhandelaar Guus Kouwenhoven is op 84-jarige leeftijd overleden. Dat schrijven Liberiaanse media op basis van een verklaring van zijn familie. Kouwenhoven was voortvluchtig. In 2017 werd hij tot 19 jaar cel veroordeeld voor wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia. Daar had hij een groot bedrijf in de houtindustrie. Bij het nieuwe atletiektoernooi Ultimate Championship in Budapest is Femke Broeders-Bol derde geworden op de 800 meter. Ze was net iets langzamer dan de Zwitserse Audrey Werro en de Britse Keely Hutchinson. Op de 400 meter werd Lieke Klaver vanmiddag vierde. De atleten krijgen bij het Ultimate Championship geen medailles, maar wel voor de atletiek ongekend hoge geldprijzen. Broeders-Bol kreeg $40.000 voor haar derde plek. Het weer, vooral in het noorden en midden van het land, kans op regen. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt af tot een graad of 16. Morgen blijft het vooral in het zuiden nog regenachtig. Tegen de middag klaart het op en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek. Nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie. Elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Rotterdam is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Volgens de regionale omroep Rijnmond gaat het om een man op een fatbike die in Rotterdam-Zuid werd aangehouden na een achtervolging. Na de arrestatie werd hij onwel. Agenten hebben de arrestant gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. 8 reizigers kwamen vanavond met een andere bus aan en zijn opgevangen door reisorganisatie OAT. Een aantal reizigers is achtergebleven. Met het busongeluk van donderdagmiddag nog vers in het geheugen willen sommigen liever met het vliegtuig. Bij het ongeluk kwamen 5 Nederlanders om het leven en raakten 40 inzittenden gewond. Een onbekend aantal van hen ligt nog in diverse ziekenhuizen. De voetbalwedstrijd tussen de IJsselmeervogels en GVVV is vanmiddag gestaakt vanwege een geweldsincident in de rust. Een voetballer van de thuisclub uit Spakenburg werd in de spelerstunnel in zijn gezicht geslagen en raakte daarbij gewond. Volgens de trainer van IJsselmeervogels was het de assistent-trainer van GVVV uit Veenendaal die de klap uitdeelde. IJsselmeervogels gaat aangifte doen. Het duel was in de tweede divisie, dat is het hoogste amateurniveau. De politie heeft na het staken van de wedstrijd ook supporters uit elkaar moeten drijven. Er is nog niemand aangehouden. En in de Eredivisie heeft Ajax ruim gewonnen van Fortuna Sittard. De Amsterdammers waren met 5-1 te sterk voor Fortuna. Go Ahead Eagles tegen FC Groningen eindigde in een gelijk spel. In Deventer werd het 1-1. Groningen kwam na een half uur op voorsprong, maar de thuisploeg maakte 10 minuten voor tijd gelijk. En eerder vanavond won FC Twente thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Het weer regenachtig en vannacht koelt het af tot een graad of 17. Morgen blijft het in het zuiden nog lang regenen. Pas in de middag klaart het op en is er kans op wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zaterdag 19 september aanstaande, tussen 10 en 4 uur, live bij RTV 794. Truckersdag 2026. Lustrie?

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval 5 mensen nog terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. Eén van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder aanhouden na een melding van een gestolen fatbike. Na zijn aanhouding werd hij onwel. Agenten hebben de arrestant gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek. Een surfer is afgelopen middag omgekomen in zee bij Noordwijk. Het gaat om een man van 76, zegt de politie tegen Omroep West. De hulpdiensten werden ingeschakeld toen spullen van de man op het strand waren aangetroffen. Na een zoektocht met reddingsboten en een helikopter werd het lichaam van de man in zee gevonden. Wat er met de surfer is gebeurd is nog onbekend. In de Eredivisie heeft Ajax ruim gewonnen van Fortuna Sittard. De Amsterdammers waren met 5-1 te sterk voor Fortuna. In Leeuwarden versloeg Cambuur verrassend NEC met 3-0. En eerder op de avond eindigde Go Ahead Eagles tegen FC Groningen in 1-1. En won FC Twente thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Het weer. Vannacht is het bewolkt en valt er wat regen. Het koelt af tot een graad of 17. De komende dag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.

time, love, joy, I need space, love, I need me.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. Eén van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder aanhouden na een melding van een gestolen fatbike. Na zijn aanhouding werd hij onwel. Agenten hebben de arrestant gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek. Een voetbalwedstrijd in de tweede divisie, het hoogste amateurniveau, is afgelopen middag gestaakt na een geweldsincident. In de rust werd een voetballer van de IJsselmeervogels in het gezicht geslagen en raakte gewond. Volgens de club was de assistenttrainer van tegenstander GVVV de dader. De IJsselmeervogels uit Spakenburg gaat aangifte doen tegen de club uit Veenendaal. En tennister Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Belarussische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor het eerst dat Rybakina de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Shelton elkaar. Het weer. Vannacht is het bewolkt en valt er wat regen. Het koelt af tot een graad of 17. De komende dag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.

Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio79.nl.